0: raken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisiespelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Voor Laren Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Tabby klopt er op de deur. Ja. Hallo.
1: Ik ben het Jan Rietman.
0: Echt waar? Is het Jan Rietkant?
1: Ja.
0: Nou, wat kom je doen, joh?
1: Ik kom 4 uurtjes radio maken.
0: Nou, zou je dat wel doen? Is dat niet ontzettend onverstandig, Rietkant?
1: Nee, dat is juist heel erg gezellig, Obio.
0: Oh ja. Als ik er maar geen last van heb, is het wat een gezeur allemaal.
1: Nee, daar heb je geen last van. Zeg, heb jij toevallig een haan bij je?
0: Hallo? Dat moet je mij niet vragen, Rietkant.
1: Dat is om iedereen...

0: Jan Vini.
1: Ja.
2: Ja, echt goedemorgen. Het is nog hartstikke vroeg. Fijn dat je luistert. Dit is Wekkerbakken Weekend van Max op NPO Radio 5. Het is vandaag de 13e juni. En het is ook Wereldpoppendag. En in Barcelona is de F1 bezig. En de WK-voetballen is begonnen. Maar het belangrijkste is, we gaan beginnen aan de Evergreen Week van de jaren 70. Straks, na 8 uur, openen we de stembus voor de toplijst van de jaren 70... met een eerbetoon aan wat helden van die legendarische jaren 70. Wat er gebeurde wat, hoor, in dat decennium. Een week lang dus de mooiste en beste evergreens. Zal je dat eens bewijzen? Wat denk je hiervan? Om de zaterdag mee te beginnen, The Arms of Mary...

heerlijk, hè? Hold the Line en Toto. Een van die topbands uit de jaren 70. En ik zie op de app nu al heel veel berichten verschijnen van mensen die zeggen van, oh, hier wil ik helemaal niks van missen. Willeke bijvoorbeeld. En Hans zegt, fantastisch om de week van de jaren 70 te horen. En dat vind ik zelf eigenlijk ook wel, want er was heel veel verschillende muziek in die jaren. En ik zat er middenin, want was met allerlei bandjes bezig in de studio's en weet ik wat dat ook. En Conny van der Bos, onze eigen Conny, kon ook hit scoren. Nederlandse artiesten kregen een kans in de jaren 70. Gerrit en Braber en Erik Boom bemoeiden zich daarmee. Roosje m'n Roosje. Oorspronkelijk Judge Trunk, maar het werd echt het lijflied van Conny van der Bos. Helaas niet meer onder ons.

0: Een exponent van de jaren 70, Boney M. Onder leiding van Frank Farian en Belfast.
1: De Wekker Wakker Weekend Soundtrack.
0: Was van de week aan het doorzoeken eigenlijk van wat er allemaal aan clips en soundtracks van de 70's bestaat. En dat is vrij veel. En het viel me op dat er ook redelijk wat country-artiesten in stonden. Dus ik denk, die kans laat ik me niet afpakken. Charlie Rich, Behind Closed Doors. Zo mooi. En Johan vraagt, ik kan nergens vinden waar ik kan stemmen. Dat klopt, Johan, want we gaan hem iets naar achter pas openen, de stembus.
2: Baby makes me

0: DOJ's in 1972. De Backstabbers. Als je goed opgelet hebt, heb je het al lang in de gaten. We zijn begonnen met de week van de jaren 70. Lekker, hè?
1: De Wekker Wakker Weekend ontbijtplaat.
0: Ja, en het nieuws was toen ook allemaal, als je het nu bekijkt tenminste, heel anders. Want het zijn allemaal dingen waar we al erg aan gewend zijn geraakt. In de 70's, het begrip hyperventilatie wordt bekend en vindt direct grote groepen patiënten. De leiders aan de kwaal wordt aangeraden om bij een aanval in een plastic zak te ademen. Tja, dat kan. Grote populariteit in Nederland voor de Dik voor Mekaar Show. Een radioprogramma, een tv-programma ook later van André van Duin en Ferry de Groot. En natuurlijk Ome Joop.
2: Nou, Rikant, het is klaar. Het is mooi geweest. Het is tijd voor een neut.
0: Nee, het is helemaal nog geen tijd voor een neut. We zijn net begonnen. De muziekstroming is disco, die begin jaren 70 ontstaat. En is afgeleid van het woord discotheek. Een nieuw soort dancing voor jongeren waar spiegelbollen, stroboscopen en rookmachines voor hele bijzondere effecten zorgden. En de muziek natuurlijk.

Heerlijke muziek is dat, hè? Toen werden we gek op disco en dat is nooit meer veranderd, want we vinden het nog steeds heerlijk om op te dansen. Maar in het algemeen wordt de eerste helft van de jaren 70 gedomineerd door glam rock en symfonische rock ballads. Muziek met heel veel toeters en bellen. Ellen Foley deed er ook aan mee. We belong to the night.

0: hem in. Suzy Quatro en Chris Norman.
1: De Wekker Wakker Weekend Wall of Fame.
0: Ja, de jaren 70 verdienen zeker een eigen plek in onze Wall of Fame. Want we leerden ze allemaal

Homeward Bound. En zo maakten ze nog heel wat grote hits. Ook in de jaren 70. En ze veroverden eigenlijk de wereld voor altijd. Simon en Garfunkel. Als je vraagt wat is nou een van jouw persoonlijke favorieten, ja, dan ontkom ik niet aan deze. Vond ik zo goed. Dr. Hook. En The Medicine Show. Waar ook niet vies van een geintje, hè? Met de cover of The Rolling Stone. Maar dit is...

0: daar zijn we mee begonnen. En Anja schrijft, wat heerlijk Jan om gouden oude superhits uit de 70's te horen. Dat is genieten. Nou, dat kun je de hele week dan doen. Want dat blijven we doen. En je kunt stemmen, dat ga ik je straks allemaal vertellen. Wij openen de stembus straks. En vrijdag is de superlijst. En dit is een super song.
1: Hey!

0: Frans Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
5: Thanks.
2: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
11: Mart, wat ga je doen?
12: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
18: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand meer gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de twee anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is morgenochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Wekker, wakker, weekend. Jan Rietman.

0: zijn we weer. En het is een hele bijzondere uitzending vandaag. De Evergreen Week van de jaren 70. Straks na achten openen we de stembus. Dus zorg dat je alles bij de hand hebt. Dan kun je beginnen met stemmen. Ik ga het je allemaal uitleggen wat er gaat gebeuren. En je kunt stemmen vanaf zo'n 7:50, 7:45... tot aanstaande donderdag 12:00.
1: De Nederpopsong van de dag.

Elvis Presley, always on my mind. En ja, Presley kon elk liedje aanpakken. Het was altijd goed, hè? Dat is mooi. Je luistert naar de week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. En we sloten net af met Worn Down Piano. En Riet van der Kamp zegt, dan is het helemaal niet erg om je badkamer schoon te maken. Helemaal niet vervelend. En Gert zegt, goedemorgen uit Växjö in Zweden. En de Chicory Tip...

0: Allemaal leuke liedjes van Blondie en de Sunday Girl 1978.
1: De oude bekende.
0: En ik zei het al, het leuke van het decennium van de jaren 70 is dat er zoveel verschillende soorten muziek naast elkaar konden. En niemand keek daarvan op. En in de hitparade zag je dat allemaal terug. Dus hoor je het ook terug in de Evergreen Week van de jaren 70 hier op NPO Radio 5. Hij presenteerde tv-shows, deed grote concerten, speelde vaak in gevangenissen. Ik heb het over The Man in Black, Johnny Cash. Ook in de jaren 70, een gigant. Niet alleen in Amerika, maar in de hele wereld. A Thing Called Love van Johnny Cash.

0: Jan, ja. Het is de Noorse taart voor de Vlaamse klassiekers, hè, maat?
1: De Vlaamse klassieker.
2: Dat vind ik ook. Focus was uit begin jaren 70. Een heerlijk liedje. En in de Vlaamse klassiekers om artiesten waarvan je zegt, ja, daar zijn er niet zo heel veel van, die door alle decennia heen eigenlijk hits bleven scoren en begonnen te scoren. In de Vlaamse klassieker geldt dat zeker voor Wil met dubbel L, Tura. Die bleef heel goed bezig met muziek en had goede orkesten bij zich en trad vaak op. Helaas nu ziek en niet meer optredend. Maar hier op NPO Radio 5 in Wekker Wakker Weekend van Max is die natuurlijk niet te ontbreken. Je kunt hem niet overslaan als het over de jaren 70 gaat. Hij had een lief liedje over de mooie plaats in Parijs. Een huisje in Montmartre. Wil Tura.

Ja, mooi hè. Gebaseerd op één akkoord eigenlijk. En hit na hit. De Hollies deden dat ook in alle decennia. En vooral in de jaren 70 maakten ze een ene wat andersoortige muziek. En dat legde geen windeieren. Want de Hollies werden steeds populairder bij een steeds breder publiek. De Hollies en de Magic Woman Touch. Dat is een mooi voorbeeld ervan.

The Magic Woman Touch van de Hollies. De schatkamer van... De schatkamer van de jaren 70. En daar gebeurde heel wat. En heel veel van die liedjes hebben we in ons hart gesloten. En zijn we nooit meer vergeten. De

2026. Het is 1970, 71, 72, 73. Het maakt niet uit. Al die liedjes zoals Imagine van John Lennon zijn zo intens mooi. En je kunt ze zo projecteren op de wereld waarin we nu leven. We zijn eigenlijk schatplichtig als muziekliefhebbers van artiesten als Lennon. Maar ook bijvoorbeeld van Neil

What a beautiful noise, Neil Diamond. En die zou ons nog heel wat meer mooie liedjes sturen. Van achter zijn piano of van achter zijn gitaar. En een bijzonder bandje vond ik uit de jaren 70 was Mot de Hoepel. Mot met twee T's en All the Young Dudes.

Ik zie dat op de app verschijnen en dan zie je toch dat heel veel mensen ook zeggen... ja, ik heb zoveel herinneringen aan die tijd. Ik heb zoveel meegemaakt en bij elk liedje hoort wel een herinnering... of een moment wat ik levenslang bij me zal dragen. In mijn hart, mijn ziel en in mijn hoofd. En misschien is dat wel Barry Manilow, die toch heel wat mooie liedjes maakte. En veel optrad. Ook in Las Vegas natuurlijk, met grote shows, met veel veren. Maar soms was het klein, mooi en lief. Zoals

0: Mogwa Korsten, Groot Orkest, Barry Manilow en Manny.
1: Het dagboek van Jan.
0: Ja, zelf heb ik natuurlijk ook mijn herinneringen aan de jaren 70. En het begon allemaal wat serieuzer te worden met het maken van muziek. Ik begon eerst met plaatselijke bandjes en dat was al lachen op zich. Met duootjes en triootjes en bruiloften en partijen en weet ik wat dan ook. Totdat ze me vroegen om te gaan spelen met D.C. Lewis. Die had de grote hit Mijn Gebed en dat wilde hij in de zalen gaan doen. En dan moest ik met de orgel de Feike Asma nadoen. Dat was helemaal nog niet zo simpel, eerlijk gezegd. En het repertoire van D.C. Lewis was ook eigenlijk allemaal hard rock, behalve dat Mijn Gebed. En mensen waren zeer teleurgesteld als hij alleen dat liedje deed. En dan voor de rest een heleboel lawaai maakte. Maar uit dat spelen kwam eigenlijk Long Tall Ernie en de Shakers voort. Want die hadden hetzelfde management. En dat was eerst Moon, een bandje met heel lang haar en psychedelische muziek. Totdat Arnie Treffers, later Long Tall Ernie, op het idee kwam van jongens, ze is gewoon een beetje vet in ons haar doen. En een beetje water of bier, wat er maar voorhanden is. En een rock'n'roll bandje beginnen. Nou, dat zijn we gaan doen. En dat werd dus dan Long Tall Ernie en de Shakers met alle goede vrienden. En het waren een aantal hits. Big Fat Mama en Put On Your Rocking Shoes. Het album werd goud. En dit is een van de leukere. Turn your radio on. Zeker tijdens deze...

0: Griekenland. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Wegens gigantisch succes. Terug in het Avas Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
8: Hebbes.
7: Kijk op ben.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy!
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor aan een breed scala van misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op verontstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in en tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen die hij Mi noemde. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen. Vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
15: Wekker Bakker Weekend. Jan Rietman.

Het moment komt eraan. Ik zou zeggen, zorg dat je via de NPO Radio 5 app of NL luisterapp rechtstreeks verbonden bent met de studio voor de opening van de stembus van de Evergreen Week van de jaren 70. Is de moeite waard. Deze hoort wel in, hè, vind je niet? Ja. Mr. Blue Sky. Die hele...

Nou, als je nou niet in de stemming bent, dan weet ik het niet, hoor. Ja, we gaan de stembus openen zo. Maar eerst eens even kijken wat je eigenlijk wel en niet mag. Je mag minimaal 5 liedjes kiezen, maximaal 20. En dit mogen ook, en dat vind ik goed nieuws, 20 vrije keuzes zijn. En stemmen kan tot donderdag 18 juni. En in de jaren 70 waren er wat giganten. Ik zal er eens een paar laten horen.

0: En dan ben je heel wijs, op deze ook.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.
0: Lijkt me leuk om in je oren te wonen. Dat is wel mooi, hè?

En de stembus voor de Evergreen toplijst van de jaren 70 is geopend bij deze. Ga naar nporadio5.nl en stem zoveel je kunt.

0: NPO Radio 5. Heel veel mensen beginnen na te denken om te gaan stemmen en mooie dingen te gaan doen. Even recapituleren. Je mag stemmen via nporadio5.nl. Kies minimaal 5 en maximaal 20 liedjes. En dat mogen 20 vrije keuzes zijn. Stemmen kan tot donderdag 18 juni 12 uur. En als je een NPO-ID hebt, dan kun je je stemlijst ook nog onbeperkt wijzigen totdat de stembus sluit. Dus dan gaan we vrijdag de Evergreen Toplijst van de jaren 70 uitzenden van 6 uur 's ochtends tot 8 uur. En dan is er ook nog een afterparty. Nou, wat wil je allemaal nog meer, hè?
1: Het wekker wakker weekendgevoel van dit weekend.
0: Ja, de jaren 70. En ABBA was groot. Ze wonnen zelfs het Eurovisie Songfestival in 74 met...

0: Wel het echte begin van heel veel grote hits van ABBA. En ik denk dat Frans daar ook een enorme fan van was in de jaren 70.
1: Dat is leuk hoor.
0: Ja, he, ja dat heerlijk. En goed vond ik ook. Zeg maar nu even ter zake. Het weer voor de week van de jaren 70.
1: Dat wordt een hete versie dit keer, hoor.
0: Oh, dan ga ik even hot van Kern Jong opzoeken.
1: Ja. Ja, laten we beginnen met vanmorgen. Het is wisselend bewolkt, af en toe wat zon. De wind komt uit het westen, is matig, maar langs de kust en op het IJsselmeer is hij vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag hebben we nog steeds een afwisseling van bewolking en zon. In het noordoosten komt er af en toe een klein regenbuitje voor. De temperatuur komt op veel plaatsen uit op zo'n 15 tot 18 graden. En in Zuid-Limburg zelfs een tikkie hoger, zo'n 20 graden.
0: Mooi.
1: Vanavond en in de komende nacht is het wisselend bewolkt met vooral in het noorden wat buien. Temperatuur vannacht 10 tot 13 graden. Morgenochtend dan beginnen we met een frisse wind. Die komt uit het noordwesten. We zien dan een mix van zon en bewolking met kans op een bui, vooral in het noordoosten. In de loop van morgenmiddag en ook morgenavond neemt die buienkans verder af. Het wordt zo'n 16 graden in het noorden tot 18 of 19 graden in het binnenland.
0: Dat klinkt nog normaal.
1: Dat is normaal, een beetje saai zelfs, een beetje saai zomerweer. Ja. Als we kijken naar de komende week, maandag, dan blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen nog droog. Met opnieuw een mix van wolken en zon. De wind is zwak of matig, waait uit het noordwesten. Daardoor wordt nog steeds wat frissere lucht aangevoerd. Op veel plaatsen 17 graden. Tot 20 graden in het oosten en zuidoosten. Maar dan, op het Europese weermodel zien we dat de wind, dinsdag begint dat, naar zuidelijke richtingen draait. En dan komt er vanuit Spanje subtropische lucht onze kant uit.
0: Ja. Ja.
1: Vanaf dinsdag krijgen we daardoor echt zonnig weer met iedere dag oplopende temperaturen. Dinsdag gaan we al naar zo'n 20 tot 24 graden. Woensdag dan doen we er een schepje bovenop, zo'n 22 tot 27 graden. Vanaf donderdag wordt het op grote schaal al zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden.
0: Ik hoorde jou 30 zitten.
1: Ja, ja, 30. Ik durf het bijna niet te zeggen, hoor. Want vrijdag en richting volgend weekend kan vooral in het zuiden de temperatuur lokaal doorschieten naar tropische waarden tussen de 30 en zelfs 36 graden, voorspelt het model.
0: En de airco in mijn auto doet het niet, maar die wordt van de week gewoon gemaakt.
1: Maar dan ben je nog net op tijd.
0: Ja, ben ik net op tijd, ja.
1: En wat je ook kan doen is natuurlijk even een zwembadje vanmiddag gaan halen, hè?
0: Ja, dat kan ook.
1: Ja. Cool,
0: maar ik ben druk met het invullen van de lijst voor de Evergreen toplijst van de jaren 70.
1: Ja, ja.
0: Dus ik blijf even binnen.
1: Ja, doe maar. Wel zal die subtropische luchtmassa in de loop van de week steeds vochtiger worden. Dat is wel vervelend, waardoor het drukkend en broeierig gaat aanvoelen. En ook neemt de kans op stevige onweersbuien flink toe. Ja, het Amerikaanse weermodel, in tegenstelling tot het Europese, die doet een tikkie voorzichtiger. Een graadje of 5 tot 10 minder. Maar goed, hoe dan ook, het wordt zomers warm. Het gaat de goede kant weer uit als je ervan houdt.
0: Tropisch warm wordt het.
1: Ja,
0: weet je wat daar goed bij past?
1: Nou, zeg het eens.
0: Een singer-songwriter.
1: Oh ja?
0: Welke? Ja. James Taylor. Die was ook heel, heel populair geworden in de jaren 70. Deze is wel toepasselijk met je 5, 36 graden, Frans. Fire and Rain, James Taylor.

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste evergreens.
1: Ja, net beloofd het toen Frans zei het gaat 36 graden worden. Karen Young en Hot Shot.

0: En de eerste stemlijsten zijn bijna volledig. Alleen stuurde Maarten McNeil, Dire Straits en onder andere Tammy Wynette in. En Gerrit stemde ook vroeg, onder andere op Boss Keggs, Lynyrd Skynyrd en CCR. Oftewel Creedence Clearwater Revival. En Martina heeft gestemd op Iron Butterfly, Eagles, Udo Jurgens en Albert West.
1: Het gevoel van de Evergreen Top 1000.
0: Hoogste tijd, want die komen ook voor in de week van de jaren 70. En misschien ook wel in de Evergreen toplijst van de jaren 70 van aanstaande vrijdag. Maar daarvoor moet je stemmen via nporadio5.nl. Non-stop twee prachtige songs. We beginnen met Tim Hardin en zijn Simple Song of Freedom. En dan non-stop en dan vast Dust in the Wind van Kansas.

0: laatste uit de jaren 70. Kansas and Dust in the Wind. Heerlijk. Eens even kijken. Wat hebben we allemaal nog? Ja, we hebben nog best veel. Dadelijk Country Roads met de country hits uit de jaren 70. En dat is wel leuk.
1: Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem.

0: De goede oude tijd. Door de jaren 70 natuurlijk ook bij. Oh.
1: Country Roads.
0: Heel veel mensen hebben lijstjes ingevuld voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. En country hoort daar ook bij in die jaren. Wat denk je van Tammy Wynette?

Stand By Your Man, Tammy Wynette. Een grote hit in de jaren 70. Zelfs een paar keer een hit geweest. En country deed het goed in de 70e jaren. Want Lynn Anderson, ooit nog eens een keer een duet meegezongen in Nashville, scoorde wereldwijd een enorme hit in de 70s.

I'll never promise you a rose garden. Mooi gedaan, hè? Lynn Anderson. Hij heeft een eigen museum in Nashville, Tennessee. Ik heb het over de topviolist Charlie Daniels samen met zijn band. Een wereldhit. The Devil Went Down to Georgia. Uit de jaren 70. Om precies te zijn, op het randje. 1979.

Staat hier in, hoor. The Devil Went to Georgia. Charlie Daniels Band. Tenminste, als jij hem erin stemt. En dat kan makkelijk, want je hebt tot donderdagmiddag 12 uur de tijd. En dan sluit de stembus. En je hoeft alleen maar naar NPO Radio 5 te gaan. En je mag 20 liedjes maximaal kiezen. Echt allemaal vrije keuzes. Dat is wel leuk, hè? Dat is mooi. En binnenkort besteden we ook aandacht aan de Veteranendag natuurlijk. En dinsdag 16 juni doet Carrie ten Apel een prachtig programma vanuit Bronbeek. En daar kun je bij zijn via omroepmax.nl. En 9 augustus dan viert Jan Smit feest. Net zoals wij hier nu met de NPO Radio 5. Lijst van de jaren 70 die we allemaal invullen. En dat is goed nieuws. Heel goed.

0: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils.

0: Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
1: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
4: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
5: Mart, wat ga je doen?
6: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Ik heb heel veel buikpijn.
9: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraamvogels vliegen naar het zuiden.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
11: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
15: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
16: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
15: Nu bij Dirk, Côte d'Or chocolade. 3,29. Heel erg lekker.
17: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
18: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: Het is 9 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd.

0: Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie juist toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werden tegen Paraguay 4-1. Florian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië-Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Wekker Bakker Weekend. Jan Rietman.

0: Ja, wekkerbakken weekend van Max. En we zijn begonnen aan de week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. En heel veel mensen melden via de app dat ze de lijst al ingevuld hebben. Je hebt groot gelijk, het is lekker weer. Je kunt zelfs buiten doen als je een beetje geluk hebt. En ook veel mensen die vragen dat jubileum van Jan Smit. En Jan Smit is een liefhebber van de jaren 70, hoor. Wanneer is dat en hoe kan ik daarheen? Nou, dat is makkelijk. 9 augustus in het Marina Park op Volendam. En via maxtickets.nl kun je daarbij zijn. En hier kun je ook bij zijn.
1: Het 7-seconden-spel.
0: Ja, het 7-seconden-spel. Een nieuw spel wat we de hele week spelen. Ik laat je 3 keer een fragment horen. Als je geluk hebt, maar 1 keer. Want dat betekent dat je dan alle prijzen hebt gewonnen die we hebben. En per keer dat ik je een nieuw fragment laat horen, in totaal 3, gaat er een prijs af. Je kunt je vanaf nu opgeven via de NPO Luister-app, afdeling NPO Radio 5. Het 7-seconden-spel. Ik verheug me er al op.

Cramps. Ja, veel mensen zijn volop aan het stemmen. Heb je het gemist? Je mag minimaal 5 en maximaal 20 liedjes kiezen. En dit mogen ook 20 vrije keuzes zijn. En stemmen kan tot donderdag 18 juni. En dat leidt allemaal naar de Evergreen toplijst van de jaren 70... die we vrijdag uit gaan zenden. En daar zullen een heleboel helden van de jaren 70 in zitten. Zoals deze.

Allemaal grote evergreens uit de jaren 70. Red I Love. En deze ook was eigenlijk een beetje een verrassing. Dat ze elkaar tegenkwamen en samen een liedje gingen opnemen. Peter Tosh en Mick Jagger. Misschien een goede tip.

NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste Evergreens uit een onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

0: altijd van Elton John in de jaren 70. Saturday Nights, All Right for Fighting. Niet doen, hè?
1: Het 7-seconden spel.
0: Ga ik spelen met Marion Duker uit Eindhoven. Marion, goedemorgen.
2: Hele goedemorgen, Jan.
0: Gaat goed?
2: Ja, jaren 70, uiteraard.
0: Ja,
2: hè?
0: Lekker, hè? Je moet je lijst nog samenstellen, lees ik.
2: Ja. Dat wordt weer een hele moeilijke opgave.
0: Ja, er zijn zoveel mooie liedjes, hè? En welke wil je het liefst op nummer 1?
2: Ja, wat je straks gedraaid hebt, Doe van Peter Maffay.
0: Doe van Peter, ja. De ultieme plaat van toen tienermeisjes, zei je al.
2: Ja,
0: zeg, dat lijkt mij, hè. Ja, het 7-secondenspel is niet zo heel erg moeilijk. Ik laat je een fragment horen van 7 seconden, in dit geval van een liedje. En ik wil van jou weten welk liedje. Weet je het, bij het eerste fragment krijg je een powerbank, een fietszadelhoesje en de bloemzaadjes. En bij elk volgende fragment gaat er 1 prijs af.
2: Maar wat moet ik weten? De zanger of de titel of alles?
0: Ja, ik vind de titel al mooi en ik vind de artiesten al mooi. Ik heb een hele goede bui vandaag.
2: Oh, geweldig.
0: Maar, je weet ze misschien allebei wel. Ben je klaar voor het fragment?
2: Ja.
0: Oké.
2: Laat maar komen.
0: Komt-ie.

0: stop maar.
1: How do you do van Motor McNeil?
0: Ja, ik denk dat dat heel erg goed is, hoor.
1: Ja.
0: Zeg, jij wint de NPO 5, Radio 5 Powerbank. Dat is makkelijk om dingen op te laaien.
1: Heerlijk.
0: Het fietszadelhoesje. En dan kun je laten zien dat je een groot fan bent van NPO Radio 5. En de bloemzaadjes. Geen idee wat voor zaadjes het zijn. Maar
1: Maakt niet uit.
0: Je hebt alle prijzen gewonnen.
1: Hey, helemaal goed, Jan.
0: Oké, nou, dan moet je mij alleen nog beloven dat je de lijst snel invult, hè?
1: Doe ik, uiteraard. Komt goed.
0: Oké, Marion, hartstikke bedankt voor het meespelen en een heel goed leven.
1: Dank je wel.
0: Hier is Madeleine McNeil met How Do You Do. Dag, Marion.

Marion Dukker uit Eindhoven had het goed in het 7 seconden spel. Het was How Do You Do van Mouth en McNeil. En dit is ook wel een hofleverancier hoor. In de Evergreen toplijst van de jaren 70. Albert Hammond, The Free Electric Band.

NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de grootste evergreens uit de legendarische jaren 70.

Henk Wijngaard, ook in de jaren 70. Een enorm populair artiest in Nederland. Maakte hartstikke leuke platen. Dit was met de vlam in de pijp. En dit is heel mooi. Vind ik tenminste. Toch. Too much, too little. Too late. Dat moet je niet te vaak zijn.

Elton, help, get me some help. Ja, en als ik naar al die platen luister, dan denk ik van... ai, wat is het moeilijk om in te vullen. Ik zal het nog één keer vertellen. Je kiest minimaal 5 en maximaal 20 liedjes. En dat mogen allemaal vrije keuzes zijn. En je kunt stemmen tot donderdag 18 juni, komende donderdag dus 12 uur. En heb je een NPO-ID, dan kun je je stemlijst onbeperkt wijzigen... totdat de stembus sluit. Dat is wel lekker, hè? En vrijdag hoor je dan het resultaat van 6 tot 8 uur... en daarna nog een afterparty. De Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ik zou zeggen, veel plezier dadelijk bij Angela... maar eerst natuurlijk Felix Murders met van allerlei mooie dingen.

0: Samen Max.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
9: We love you, president.
8: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Het is 10 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. kort na Trumps aantreden merkte de VS trende Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Het drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van de ruim 4000 meter hoge Gran Paradiso te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de Rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Because it's you.
3: Doorgaan, murder! Was a hot afternoon,
0: the last day of June. BNN Vara.
3: The sun was a demon.
9: For the touch of your hand in the June night.
0: FM op 5.
16: Was the 3rd of June, another sleepy, dusty Delta day.
0: Felix Murders.
17: Goedemorgen. De jaren 70 begonnen met lange haren en wijde broeken. Het was een tijd van vernieuwing, maar ook van economische onzekerheid door de oliecrisis van 73. Het Nederlands elftal speelde in 74 het mooiste voetbal van de wereld, maar verloor de finale in en tegen West-Duitsland. En 4 jaar later werd de finale verloren van gastland Argentinië. En precies tussen beide finales verscheen dit nummer van Brian Ferry.

0: The Detroit Emeralds.
1: Leute, es ist wieder soweit. Felix, erzähl doch mal. Welche Schallplatte hast du diese Woche wieder ausgegraben?
0: In dit geval van een zekere Benny, waar ik nog nooit van gehoord had. Maar ik ben een beetje roestig van de kennis van Benny's qua Duitsland. Maar Leon weet er alles van.
2: Nou, deze Benny, die heet eigenlijk Benny Schnier. En vind ik eigenlijk veel mooier dan alleen Benny. Maar hij koos voor alleen Benny. Het verhaal gaat dat Frank Farian, de bekende producer van onder andere Boney M. en Milli Vanilli, samen met Roland Kaiser, bekend van al die programma's op de Duitse tv waar Jacqueline zo graag naar verwijst, die liepen samen op straat en die zagen kinderen op skateboards. En dat vonden ze zo leuk en ze dachten, dit wordt zo populair, hier moeten wij een plaatje bij maken. Dus dat hebben ze gedaan. Frank Farian heeft het geschreven, heeft het zelf gezongen. Werd best wel een succes, maar er zat meer in, dachten ze. En toen vonden ze die Benny en toen zei ze, doe jij het nou nog eens? En toen werd het een nog groter succes. Benny's liedje over een skateboard.

0: Ben ik niet blij mee, reageert een luisteraar, Henk met name. En nou, ik wel. Ik vind Benny een geweldige artiest, eerlijk gezegd. En hij had nog een hit in de jaren 70. En dat nummer heet iets van, zeg het nog eens.
1: Amigo Charlie Brown, maar deze vind ik nog veel leuker. Ich sitz auf einer Kokosnuss.
0: En was dat ook een hit?
1: Zeker, ja. 19 weken in de lijst.
0: In onze zoektocht naar een originele artiest uit de jaren 70 kwamen we dit keer uit echt een stapje over de grens. In Kortrijk, dat is een hele stap, woonde destijds een Vlaamse zanger die al op jonge leeftijd op de solotour ging en daar al snel succes mee kreeg, ook in ons land. Zijn naam, Injas Baert, zijn hit More Than Sympathy.

0: Injas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij schreef dit als jonge twintiger op je zolderkamertje. Waar gaat het nummer over?
1: Ja, dit gaat eigenlijk over een liefde van mij, een eerste verliefdheid. En ik had een liefje, maar niemand mocht dat weten. In die tijd was dat zo de mode van niet bekend te geraken dat hij verliefd werd op iemand of dat hij met iemand samen was. En ik schreef dus het nummer, More Than Sympathy. Ik kan je veel meer sympathie geven, dus eigenlijk liefde geven. En op een zeker moment komt er ook een tekst in voor van I can give it so secretly. Dus ik kan het jou in het geheim geven. En dat was ook de bedoeling in die tijd. Daar gaat het eigenlijk over.
0: En je kreeg er behoorlijk veel succes mee in Vlaanderen, ook in Nederland. Ja. Wat is je bijgebleven van de succes hier in ons land? Wat weet je er nog van?
1: Wel, in ons land hier in België is het een succes gebleven. Want we hebben bijvoorbeeld Radio 2 hier die ieder jaar de top 1000 doet. En telkens staat dat nummer nog in, al 50 jaar nadien, na datum tenminste. En dat zit al zo rond de nummer 600 of iets, maar dat is fantastisch natuurlijk.
0: He. En wat weet je nog van Nederland?
1: Well, in Nederland moet ik zeggen, jullie hebben eigenlijk die hit gemaakt. Want mijn manager en ik zijn eigenlijk vertrokken op een bepaald moment naar Nederland, naar Hilversum en naar Hilversum 3. En dan proberen een interview los te krijgen bij Hans Mond en bij de mensen die toen Timmeke de Nooi en zo. En ik moet zeggen, ik ben heel goed ontvangen geweest. En ze hebben daar allemaal een keer de plaats beginnen draaien. En uiteindelijk is het door jullie dat het een succes geworden is in Vlaanderen.
0: Dank je. Jij bent Vlaming, maar je moest een dienst in Wallonië omdat je te beroemd was in Vlaanderen. Wat voor taferelen maakte je dan mee?
1: Ja, dat is iets helemaal anders. Op een zeker moment, dus na More Than Sympathy, toen het een succes was geworden, dan bracht ik een tweede plaat uit. En die tweede plaat heb ik ook opgenomen in het Frans. Ik kwam terecht bij de platenstal van Claude François. En daar moest ik mijn naam veranderen, omdat Injas in Frankrijk een zeer idiote naam is. Huh? En dat gaat eigenlijk over het feit dat Fernandel, de filmster, had er een filmpje over en die Injas kwam altijd als een idioot iemand over. En ik moet zeggen, in Frankrijk, als iemand mijn gewone naam zei, toevallig in een gesprek, en iemand naast ons luisterde daarvan, die begonnen direct hilarisch te lachen. Dus eigenlijk was dat wel juist. En dan hebben wij die naam Jeremy aangenomen voor Frankrijk. Maar uiteindelijk was dat zeer moeilijk. Jeremy voor Frankrijk, Injas voor Vlaanderen en Nederland. Allee, het heeft toch wat problemen opgemaakt.
0: Ja. Maar die Walen, daar kon je nog rustig over straat lopen in Wallonië.
1: Ja, dat was geen probleem. De Walen, dat was geen probleem.
0: Oké, en je had het over de platenstal van Claude François. Ik vertel je dat we het volgende uur in dit programma hebben we Claude François met een nummer dat gaat over zijn geboorteplaats. Maar dit terzijde alweer. In 1973, toen je More Than Sympathy uitbracht, schreef je ook de Belgische Songfestival-inzending.

0: Baby Baby van Nicole en Hugo. Had je dat niet liever zelf gezongen?
1: Eigenlijk niet, want ik moet zeggen, dat was nu niet een van mijn beste composities. Maar uiteindelijk is het toch een hit geworden door Eurovisie. En is het ook nog altijd iets... Dat is het nummer dat eigenlijk mijn stempel draagt. He. Maar uiteindelijk moet ik zeggen dat More and Sympathy als muzikaal gezien dan toch wel een veel beter nummer is.
0: En dacht je dat jaar niet, nou, mijn kostje is gekocht, ik word de rest van mijn leven gewoon popster?
1: Ja, maar dat is het niet zo geworden.
0: Nee?
1: Ja, het gaat allemaal een beetje anders natuurlijk soms in het leven. He. Maar laat ons zeggen dat ik door die hit te hebben van More and Sympathy ben ik toch in de showbiz terechtgekomen waar ik ook nummers kon schrijven voor andere mensen, zoals Lilian Saint-Pierre en zo. En uiteindelijk is dat iets dat blijven duren is. Dus ik blijf nummers schrijven, ik blijf nummers maken, ik blijf ook optreden. Zij het dan meestal achter de piano, waar ik dus wat nummers zing, bekende nummers en minder bekende nummers. En ja, de mensen appreciëren dat, dus dat is nog altijd belangrijk.
0: Maar misschien dat het gebrek aan de spotlights, na dan More Than Sympathy, en more than, na dan Baby Baby, ook te maken had met een single die je maakte samen met het kinderkoor De Bosuiltjes.

0: Konijntje Piep, waarom Ilias? Waarom?
1: Oh ja, dat was een voorstel van de producer Roland Kluger. En Wilture had dit nummer geschreven. Dat was eigenlijk een kinderliedje. En hij vroeg, zou jij dat willen inzingen? Ik zeg, ja, waarom niet in feite? Maar dat was eigenlijk een zeer grote zijstap voor mij. Want ik was altijd gewoon van in het Engels te zingen. En een andere keer moet hij in het Nederlands zingen. En dan nog een kinderliedje. Dat was dus totaal iets anders. Maar goed, ja, het is een leuke herinnering.
0: Ik snap het. Ilias, mag ik je heel hartelijk danken voor dit gesprek. En we gaan luisteren met veel sympathie naar More Than Sympathy.
1: Dankjewel hoor, en veel succes met jullie radioprogramma.
0: Ja, dankjewel. Wat zei ik nou? Gaan we met veel succes luisteren? Nee, met veel sympathie luisteren naar More Than... Dat kan toch niet, Felix?

0: Nederland, more and sympathy, maar in België een rood nummer. In Jas Baart, daar sprak ik zo even mee. En denk eraan, het is deze week een bijzondere week.
1: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste evergreens.

is overleden. Donna Hightower. En dit was haar hit If You Hold My Hand. Uit welk jaar, denk je? Ergens in de... Ja, nou ja. Iedereen die mij een beetje kent... En dat zijn er meer dan alleen Leon Polman. Die weten dat ik een fan ben van Nick Drake. En vooral van dit piano-intro. Jongen, jongen, jongen. Echt hartverscheurend. One of these things first. Okay.

mij maar nog even na bij Nick Drake. One of these things first. Och. Briljant, eerlijk gezegd. Ook briljant, Sifan Hassan. Toen ze 3 jaar geleden bedacht dat ze op de Olympische Spelen de marathon wilde gaan lopen, had niemand gedacht dat ze die ook dan nog een keer zou kunnen winnen. Zeker niet, omdat ze ook al op 2 andere afstanden meeliep 2 jaar geleden bij die Spelen. Maar ze won wel, want ze is een fenomeen. Met een hele goede manager. Iemand die in de jaren 70 ook heel hard kon lopen, Jos Hermens. Hij verbrak een halve eeuw geleden 2 keer het werelduurrecord. In 1 uur een zo groot mogelijke afstand afleggen op een 400 meter baan. En het tweede record bleef staan tot begin jaren 90. In totaal zette hij 5 wereldrecords op zijn naam. En muziek speelde daarbij een belangrijke rol. Hij liep met een draagbare cassettespeler. En wat was daarop dan het favoriet?

0: iemand die in de jaren 70 ook heel hard kon lopen, Jos Hermans. Hij verbrak een halve eeuw geleden 2 keer het werelduurrecord. In 1 uur een zo groot mogelijke afstand afleggen op een 400 meter baan. En het tweede record bleef staan tot begin jaren 90. In totaal zette hij 5 wereldrecords op zijn naam. En muziek speelde daarbij een belangrijke rol. Hij liep met een draagbare cassettespeler. En wat was daarop dan het favoriete nummer van de sportman van het jaar ooit?
1: BNNVARA presenteert... het favoriete nummer van...
2: Jos Hermans. Op 1 mei 1976 liep ik op Papendal een werelduurrecord. Ik had een cassettebandje geprepareerd met allerlei muziek. Vooral in het begin van het uur natuurlijk rustig muziek, om rustig met tempo te kunnen blijven lopen. En op het einde had ik natuurlijk krachtige, intense, harde muziek nodig. Het laatste nummer van dat uur was Born to Run van Bruce Springsteen. Niet zozeer omdat Born to Run met hardlopen te maken heeft, maar natuurlijk wel alles te maken met het vrijheids- en het onafhankelijkheidsgevoel dat wij in de 70e jaren zo koesterden.

0: Bruce Springsteen, Born to Run. En het favoriete nummer destijds op zijn cassettespeler. Terwijl hij liep, heel hard liep en het werelduurrecord verbeterde. Voor het eerst op Papendal, daarna deed hij het nog een keer, van Jos Hermans. En Josian schrijft, mijn man heeft hem nog de fles gegeven aan de Van Peltlaan in Nijmegen. Wat zat er dan in die fles, Josian? En Marion die laat weten, Bruce moet op mijn lijst. Na 50 jaar nog steeds de Bos, uiteraard. Maak je keuze uit die Evergreen-lijst. De hele week komen platen langs uit de jaren 70. En dan kan je stemmen. En uiteindelijk zijn de platen die het meest gekozen worden te horen op vrijdag. En dat kunnen er 100 zijn. Het kan ook iets meer zijn. Het ligt aan de tijd die er beschikbaar voor is tussen 6 en 6. En daarna komt er nog een of andere prachtige show achteraan. En dat heet
1: 6 en 8 is het zelfs.
0: Oh, 6 en 8. Ja. Kijk, en daarna komt er nog een afterparty volgens
1: mij. Jazeker.
0: 6 en 8. Kijk.
1: Ga jij draaien?
0: Het mooie is, ik heb ook een lijstje ingevuld. 5 nummers en die staan op de website. En één daarvan is een Frans nummer. En het komt van Leo Ferré. En dit is aangrijpend.

0: veel reacties in de app. Leo Ferré, onthoud de naam en stem op hem. Avec le temps, adembenemend mooi. Volgende week wordt voor de 55ste keer Pinkpop georganiseerd. Dus ook dat festival bestond al in de jaren 70. En dan ga ik het nu hebben over de editie van 1978. Een jaar waarin het hoofdpodium nog bestond in een paar stijgerpalen en planken. En het jaar dat de toen nog 12-jarige Paul van Haaf per ongeluk op dat podium belandde. Hij kreeg een camera in zijn hand gedrukt om de sterren van dat moment vast te leggen. En de optredens die je dan meemaakt, die zal je niet gauw meer vergeten.
1: Het beste concert ooit.
2: Ladies and gentlemen, the Rolling Stones.
3: Wie rijden? Matje.
4: Stef Bos.
5: Bob Dylan.
6: James Last.
7: Olivia Newton-John.
8: This is Chip Taylor.
9: It's only Coldplay.
10: Here are the Beatles.
11: Ladies and gentlemen, our guests, life, mothers, fathers.
1: Je beste concert ooit.
0: Paul. Paul, goedemorgen. Wie drukte die camera in je hand?
12: Dat was mijn neef, Felix.
0: En hoezo had hij er belang bij om jou een camera te geven dan?
12: Mijn neef die deed dingen voor bureau Pinkpop. En die nam mij mee. En hij wilde filmen. Want alle beelden, of nou een groot gedeelte van de beelden uit de jaren 70... die je heel af en toe nog voorbij ziet komen, zijn allemaal vanuit zijn hand. Dus zo.
0: En toen was het nog in Geleen. En woonde je daar in de buurt of was je ver weg genesteld?
12: Nee, ik woonde in Brabant toen, maar al mijn familie woont in Limburg. En wij waren toevallig in Geleen dat weekend.
0: En je hebt toen waarschijnlijk heel veel optredens gezien. Welk optreden is je nou echt het meest bijgebleven?
12: Het meest bijgebleven is wel Mother Finest. Dat vond ik wel echt, dat swingde lekker. Een feestje. Maar het is 49 jaar geleden, hè, dus
0: ik snap het.
12: En dingen zijn niet meer al te scherp. Het ging vooral om het geheel. Heel indrukwekkend. Je bent een jochie van 12 jaar. En je staat daar. Iets meer dan 40.000 man die achter je staan op het veld. En je ziet van alles gebeuren daar. En ik zat ook op backstage. En daar liepen ook gewoon de artiesten destijds nog gewoon rond. Dus dat was allemaal heel indrukwekkend, eigenlijk.
0: Kan ik me voorstellen. Ja. Een klein gedeelte uit het concert van Mother's Finest destijds.

0: Met Paul van Haaf over zijn foto's destijds in 1978. Op het podium en achter het podium en gewoon tussen de artiesten in. Op Pinkpop natuurlijk. En je maakt nog steeds foto's, Paul?
1: Ja. Gisteravond toevallig, we zijn nu in Groningen. Stadspark Live in Groningen met, heet het, Snowpatrol.
0: Dat is een mooie
1: en
0: band,
1: White Rise, he? Het voorprogramma. Dus ja. Dat was een heel mooi concert.
0: En wat zijn nou de grootste verschillen die je ziet met Pinkpop toen en Pinkpop nu?
1: Ja, het is allemaal commerciëler geworden. En dat is niet negatief, dat is geen kritiek. Het moet ook, want alles is niet meer betaalbaar. En Pinkpop toen was een tuinfeest en nu is het gewoon mega. Wat nu er nog een beetje bij in de buurt komt, is Royal Park Live in voor Soestdijk.
0: Ja.
1: Daar ga ik ook ieder jaar doe ik daar een aantal concerten fotograferen. En dat is een beetje dat tuinfeestgevoel, om het zo maar te zeggen.
0: Dan weet ik al wat voor concerten je bezoekt. Je hebt gisteren dus naar Snowpatrol gekeken en gefotografeerd. En je gaat naar Royal Park Live. En wat staat er nog meer op de planning? Al enig idee?
1: Luca Bloem later dit jaar. Daar zijn we een groot liefhebber van. En ja, ik kan het niet laten om het te zeggen. Mijn grootste liefde is Simple Minds.
0: Dankjewel, Paul van Haaf.
1: Dag gedaan.
0: Ga je goed.
2: Wat was jouw beste concert ooit? Laat het weten. Stuur een app naar NPO Radio 5 of mail naar FM op 5. Apenstaartje bnnvara.nl

Paul van Haaf, fotograaf, vanaf zijn 12e al, lanceerde Pinkpop 1978 voor het eerst zijn carrière en zag daar onder andere Mother's Finest en was meteen helemaal verkocht. Heb jij zin in een chocoradio? Dat kan. Dan moet je mij bellen rond 11:50. We zullen iets eerder, denk ik, gaan bellen. Omdat er ook nog het 7 seconden spel achteraan komt. Dus je krijgt als toetje ook nog dat je mag meedoen aan het 7 seconden spel. Als kers op de kaart. Kaart?

0: Paul McCartney, Another Day. Hij heeft een nieuwe LP uit, dat weten jullie. The Boys of Dungeon Lane, daar heb ik 2 weken geleden al iets van gedraaid.
1: 5, 3, 5.
0: En na het nieuws van 11 uur ben ik weer terug met Welnemen.
2: BNN Vara.
0: Met jouw Welnemen. Nou, dan.
3: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: In juni is het Toyota Mania met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. We gaan.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Ik heb mensen pijn.
14: 10.000 kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
14: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live-uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
18: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
19: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: Het is 11 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. Ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijdt er geen trein op de hogesnelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daaraan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de gids in haar hand. Kijktips van Jacqueline Fabert van Rooij uit Loon op Zand.
2: Een zeer goedemorgen, lieve luisteraars. Het is allemaal voetbal, voetbal, voetbal. Maar voor degenen die van muziek houden, ik heb weer mooie dingen uitgezocht voor u. Vanavond op RTL 4 om 9:30 Suzanne en Freek vanuit de Gelderdoom. Dan op NPO 3 om 22:00 Holland zingt Hazes. En vanaf 8:15 op WDR 3 van Udo Jurgens bis Whitney Houston. BBC 2 om 21:35 40 originele hits. Voor morgen, zoals gewoonlijk, iedere zondagochtend om 10:00 in Marwieter Sonntag, 12:00 Fernsehgarten op Duitsland 2. En om 22:40 op NPO 3, Billie Eilish. Ik wens u een prachtig weekend toe. Geniet ervan. En tot volgende week. Adieu, Jacqueline uit Loon op Zand.
21: FM op 5. Felix Murders. PNN VARA.

het lijkt op een residu uit de jaren 60. En dat klopt ook wel een beetje, maar het was een hit in Nederland begin jaren 70. Tot Christy en Yellow River. En voor het geval dat je denkt, hey, Crosby, Stills en Young, er is nog zo'n drietal, zo'n supergroep. Jazeker. Roger McGuinn, Gene Clark en een zekere Hillman. Chris met zijn voornaam. Mooi nummer.

0: afkomstig uit de Birds. Maar ze dachten, ik word een supergroep. We doen het gewoon goed. McGuinn, Clark en Hillman en Don't You Write Her Off Like That. Ik ga iets draaien van een zekere Pablo Guerrero. En wat weet jij daarvan, Leon?
1: Dat is een Spanjaard.
0: Ja.
1: Ja. Die brak door in 1969. Of daar liet hij voor het eerst van zich horen. Op een festivalletje in Benidorm. Toen mocht hij begin jaren 70 zijn eerste plaat maken. En die plaat heette A Cantaros.
0: Om voor je te zingen, ja.
1: Oh, dankjewel. Ja, mijn Spaans is echt heel beroerd. Dus daarom ga ik nu uitspreken hoe de volledige titel van het liedje is wat je gaat draaien. Het is namelijk het gelijknamige nummer A Cantaros. Met een ondertitel. Tu y yo, muchacha, estamos hechos de nubes.
0: Geen idee wat je nu vertelt.

Pablo Guerrero en A Cantaro zit het nummer. Tu e io, sorry. Muchacha, estamos hechos de nubes. Oftewel, jij en ik, meisje, zijn gemaakt van wolken. En dan had ik nu contact willen hebben. Nou, dat heb ik. Vorige week namelijk wisten de Schattenjagers een opname op de Duikelen uit 1934. Een lied van Wim Sonneveld. Het nummer was 92 jaar oud. Sonneveld overleed in 1974. En precies in die periode brak de band door waar we vandaag een bijzondere opname van proberen te vinden. Kajak. Wat komt er bovendrijven als we de Schattenjagers aan het werk zetten?

0: En de man die vandaag gaat beoordelen wat de meest bijzondere vondst is, is onze eenmansjury kajaktoetsenis Ton Scherpenzeel. Ton, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Lekker vanuit Frankrijk. Woon je daar in Frankrijk?
1: Nee. We hebben hier een extra huisje.
0: 4 jaar geleden gaven jullie je laatste concert hier in Hilversum, waar het allemaal begon. Hoe kijk je terug op dat afscheid?
1: Dat was nog steeds heel bijzonder. Het was inderdaad het laatste optreden wat we ooit in Nederland hebben gegeven. Daarna zijn we nog naar een paar andere landen gegaan. Maar dat was heel emotioneel en toch wel. En zeker eigenlijk ook gebeurde in ons, laat ik maar zeggen, geboorteplaats. Hè. Dus hier zijn we begonnen in Hilversum. En daar hield het ook ongeveer op. Dus ja.
0: Daarna ontvielen er in een rap tempo bandleden. Eerst Max Werner, toen Johan Slager en al snel daarna Edward Rekers. Ben jij nou de laatste kajakker, Ton?
1: Nou, we hebben zoveel leden gehad dat moeten we nog eventjes door. Maar van bijvoorbeeld een bezetting uit 1975 ben ik op dit moment nog de enige levende. En dat is ook wel confronterend.
0: Ja. Heb jij nog wilde muzikale plannen?
1: Ja, ik maak nog regelmatig albums. Ik tour niet meer, ik speel niet meer live. Dat is voor mij klaar. Maar ik ben zelfs momenteel weer bezig met een nieuw album met een zanger. En dat wordt prachtig volgens mij.
0: En wie is die zanger? Wie is dat?
1: Dat zeggen we nog even niet. Dat wordt later bekendgemaakt.
0: Maar waar lijkt u op, die zanger?
1: Waar lijkt hij op? Nou, vooral op zichzelf. En hij lijkt op iemand die ontzettend goed bij mijn muziek past. Okay. En dat is vrij lastig te zoeken.
0: Ton, we gaan jureren. Jij dan. We hebben 3 inzendingen. Laten we beginnen met die van de muzieksamensteller van NPO Radio 5. Arjan de Ruiter.
2: Voordat Kajak in 1972 officieel werd opgericht, waren er onder andere groepsnamen al een paar prototypes van de band geweest. High Tide Formation was er daar een van. De harde kern werd altijd gevormd door Ton Scherpenzeel en Pim Koopman. In dit geval aangevuld met onder meer Giel van Praag op toetsen. Een wedstrijd onder Gooise middelbare scholen leverde ze studiotijd op, waarin ze hun eerste single opnamen, geproduceerd door Annie de Reuver. Fluffy werd de A-kant, maar Ton Scherpenzeel had eigenlijk de B-kant als single bedoeld. White Walls.

High Tide Formation van White Walls. En ook een mooie bijdrage gekregen hebben van luisteraar René Brouwer. Hij schrijft: in 1976 verscheen de LP Zing in je moerstaal, waarop Nederlandse artiesten gedichten van Nederlandse dichters op muziek hebben gezet. Het was een idee van Ad Visser. En één nummer van het album werd een grote hit: Terug naar de kust van Maggie McNeil. Op de LP staat ook het nummer Boezem van Kajak. De tekst is van Harry Mulisch, de muziek van Ton Scherpenzeel. Nooit op CD verschenen.

0: Boezem van die LP Zing je moerstaal. En wat heb jij weten op te trommelen, Leon?
1: Nou ja, meestal kies ik iets uit de begintijd van die artiesten, maar dit keer zocht ik het juist in de hoogtijdagen. 10 juli 1979, toen hadden ze net hun grootste hit Rootless Queen gehad. Toen speelde Kajak in het VARA-programma Pop Donder Plus. En dat was tegelijk op radio en tv. Nou, dat is al bijzonder. De locatie ook, want dat was de camping van Pretpark Duinrel. En alsof dat nog niet bijzonder genoeg is allemaal, de presentator was jij.
2: Hier zijn ze, de meesters van de symfonische rock in Nederland, Kajak!

0: Kajak met Sweet Revenge, Leon.
1: Ja, volgens mij is dit echt een hele zeldzame opname. Want ik heb het echt nergens anders kunnen vinden, behalve dan in het archief van de VARA bij Beeld en Geluid. En er is geen beeld bewaard gebleven, vrees ik. Alleen deze audio-opname.
0: Ton Scherpenzeel, wie is de winnaar?
2: De winnaar? Ik vond ze alle drie eigenlijk wel heel bijzonder. De eerste natuurlijk omdat het eigenlijk de bron is van onze van Kajak geweest. Echt de eerste wat een beetje op Kajak leek. En
0: White Walls.
2: Bezetting.
0: Yeah.
2: White Walls, ja. Boezem bijzonder omdat het de enige nummer is wat we ooit met een Nederlandse tekst hebben opgenomen. En het laatste is, ja, ik kan me er nog heel goed herinneren, omdat mijn broer toen een paar maanden eerder bij een ongeluk met een magnesiumbom op het podium 3 maanden is uitgeschakeld geweest vanwege brandwonden. Het was het eerste optreden wat hij weer deed.
0: Sweet Revenge was dat nummer, ja.
2: Ja, klopt. Overigens, ik heb wel beeldopnames daarvan. Dat is wel heel vreemd.
0: Oké. Okay. Dan moeten jullie naar Beeld en Geluid. Dank je wel alvast.
2: Ja, graag gedaan. Ik denk nummer 2 vanwege het feit dat het enige Nederlandstalige nummer is van Kajak.
0: Dank je wel, Tom. Arjan staat op 9 punten, Leon op 8 punten... en de luisteraar heeft er 1 puntje bij gekregen en staat op 7 punten. En volgende week wil ik bijzondere vondsten horen van...
1: de Cats.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.

Boezem, Nederlandstalig met tekst van Harry Mulisch. En natuurlijk Kajak als uitvoerende artiesten. En die is wel op cd verschenen. De boxset uit 2017, Journey Through Time. Volgens Kees, genieten van Kajak, zegt Willy. Geweldig dit Kajak, mijn favoriete band van toen. Caroline en Irene, geweldig. Ik heb Boezem ook nog op de LP Zing Je Moerstel. Er staan ook beelden van in de schatkamer van Beeld en Geluid. En die schatkamer wordt vaak geraadpleegd de laatste weken sinds dat die online is. Ja, vind een nummer. Een bijzonder nummer van de Cats. Die komen natuurlijk weer ongelooflijk veel langs de komende week. Want ja, de week van de jaren 70 en de Cats zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus vind nou eens een keer een heel exclusief nummer van de Cats. Een pareltje met andere woorden. En laat het weten in de NPO Luister-app.

0: Sarita heet ze. En ze was de ex van Stevie Wonder. Hammer Love uit het midden van de jaren 70. De jaren 70, dat was een groot succes voor Clue Clue. Wie is Clue Clue? Paul Boerboom geeft je een clue.
1: In de jaren 60 ontstond er in Frankrijk een ware rage rondom Claude François, de van Clue Clue. Ontwikkeld Brigitte Bardot was Claude doorgebrongen met een Franse cover van Girls, Girls, Girls Made to Love van de Everly Brothers. Belle, belle, belle.
2: Belle, belle, belle comme l'amour.
1: Hij liet zich inspireren door Engelstalige muziek en kwam met veel covers. If I Had a Hammer werd Si J'avais un Marteau.
3: Tout le monde va des mains avec moi.
4: Si j'avais un marteau,
3: je cognerais le jour. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour.
1: En Oh What a Night werd Set

0: Heel Fransen dachten in die tijd dat hij die nummers zelf geschreven had. Het gezin François was in de jaren 50 gevlucht uit Egypte tijdens de machtsovername door Nasser. Woonde in een armoedig appartement in Zuid-Frankrijk. Zijn vader vond het maar niks dat hij muzikant werd. Claude vertrok naar Parijs als drummer in een orkest. Zijn vrouw kreeg een baantje in de Olympiade en ontmoette haar Gilbert Bécaud in de coulissen. Ze viel voor Gilbert en verliet Claude. Claude kende meerdere tegenslagen in zijn leven, maar was een vechter. Hij zocht perfectie in alles wat hij deed, werkte dag en nacht, richtte een platenmaatschappij op, werd uitgever en ontwikkelde zijn eigen stijl als muzikant. Hij was maar 15 jaar actief, maar zijn muzikale erfenis is enorm. 185 covers en 265 originelen. Een paar voorbeelden? Magnolia Forever. Le téléphone pleure.
1: Le téléphone pleure.
0: Of Lundi au soleil.
1: Le lundi au soleil. On pourrait le passer à s'aimer.
0: Claude François voelde zich niet geliefd, zoals blijkt uit deze cover van David Cassidy's Daydreamer, Le Mal-aimé.
1: Car je suis mal-aimé. Je suis le mal-aimé.
0: Ooit zou hij zeggen: mijn liefdes liepen altijd heel slecht af.
2: Mes histoires d'amour sont toujours très très mal terminées.
0: Ik was altijd degene die aan het einde van de rit pijn had.
2: Un des deux qui doit souffrir, ça a toujours été moi qui en fin de compte souffrait à la fin.
0: Al zijn vrouwen verlieten hem, zo ook zijn vriendinnetje Frans Gall, begin jaren 60. Jaloers als hij was, kon hij niet tegen haar succes. Jij hebt het Songfestival gewonnen, maar mij verloren, zou hij tegen haar gezegd hebben na haar overwinning in 1965. Nadat Gall hem verlaten had, schreef hij Comme d'habitude. De best verkochte Franse compositie aller tijden, voor het eerst gezongen door Claude François.
1: Mama.

0: comme d'habitude werd My Way. Paul Anka zorgde voor de vertaling. Frank Sinatra zong het. Het werd een wereldhit.
1: More, much more than this. I did it my way.
0: 1978 werd hij dood aangetroffen in Parijs, geëlektrocuteerd in bad. Even later verscheen zijn laatste chanson over zijn vaderland Egypte, Alexandrie Alexandra. Dit is Claude François, ofwel Clo-Clo.

0: maar. Paul verbeterde mij. Het is Claude François met Alexandrie Alexandra. En voor het geval dat...
1: Drie.
0: Geef ik je wat nummertjes.
1: 7.
0: En dit prachtige begin natuurlijk. Ik weet nog goed, ik draaide het voor het eerst op Hilversum 3.

0: I can't see clearly now. Voor het nummer word ik altijd vrolijk. Johnny Nash. En er is gebeld, dus ja.
1: De Flixfoon.
0: De Flixfoon. Ferry, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goed dat je belde. Je hebt hem binnen hoor, de Chocoradio.
2: Jee, daar ben ik heel blij mee.
0: Dat mag wel, want hij is verrukkelijk.
2: Ja, dat zou mijn diëtiste ook blij mee zijn.
0: Ben je aan de lijn dan?
2: Nou, dat moet ik, geloof ik.
0: Oké. Okay. En je weet dat je ook nog kans maakt op prachtige extra's.
2: Cadeautjes. Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, want we doen het 7-seconden-spel met jou, met je welnemen.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Nou, dan gaan we beginnen.
3: Het 7-seconden-spel.
0: Let op, je hoort een fragment. En na 7 seconden wordt het afgebroken. En dan moet jij zeggen over wie het gaat. Okay. Fragment nummer 1.
4: Dat hij tekort kwam in de Ronde van Vlaanderen. Dat hij ook verslagen werd in de Omloop het Volk. En nu zal hij dan nu winnen.
0: Nou, vertel het maar voor de powerbank.
2: Nou, hockey op Zoetermelk.
0: Het is niet goed. Dan gaan we verder met fragment nummer 2.
5: In zijn rood-wit-blauwe trui. En ik voorspelde het. Hij gaat winnen. Fantastisch gedaan. Armen omhoog. Tweede kneteman.
0: En?
2: Zoetermelk.
0: Nee, want die was de vorige keer al fout. Dus je mag nog één keer raden wat mij betreft.
2: Oh, ja, ik heb geen idee, joh. Ik weet helemaal niks van wielrennen.
0: Nee? Nou, dan komt fragment nummer 3. Je mist dus een powerbank, je mist ook een fietszadelhoesje. Maar nu ga je voor de bloemzaadjes. Let op, want NPO Radio 5 is toch wel zo'n geweldig station.
6: Brown, blijft zitten. Raas blijft weg. Verschil 20 meter. Verschil 30 meter. Jan Raas gaat de cold race winnen.
0: En?
2: Ik heb geen idee, joh.
0: Nee?
2: Nee.
0: Echt niet?
2: Nee, ja, echt niet.
0: Dan krijg je ook geen bloemzaadjes. Ik krijg alleen een Chocoradio.
2: Maar ik heb geen flauw idee, niks van wielrennen.
0: Nee, maar we gaan het ook niet aan de rest van de luisteraars vragen, want die hebben het al door. Het was namelijk Jan Raas.
2: Oh, het was Jan Raas.
0: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Ja, het allerbeste, Ferry.
2: Dankjewel.
3: Het 7-seconden-spel.
7: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste Evergreens uit een onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

houdt toch van de piano, Jim Gordon. En natuurlijk het begin, die gitaar. En die was niet voor Eric Clapton, die er wel bij zat bij Derek en de Domino's, maar Duane Allman. En het nummer heet gewoon Layla. En niet zoals sommige mensen zeggen... La.

0: Sweet City Woman. Ja, ik dacht even dat ik het mis had. Leon Polman bedankt. Natuurlijk Jip Manders van hetzelfde. En de muziek samenstellen van NPO Radio 5. Arjan de Ruiter. Veel plezier met Angela.
1: Bye bye.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraamvogels vliegen naar het zuiden.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 12 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington.
1: De raad van bestuur van het culturele centrum, die door Trump was aangesteld, liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En de rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus verwijderd moesten worden. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen na een haaienbeet. In wijk Bedursteden zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis en ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De Amerikaanse regering heeft de AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. De Amerikaanse regering zegt een tip te hebben gekregen dat voorzorgsmaatregelen te omzeilen zijn. Anthropic is het niet eens met het verbod en heeft de AI-modellen nu voor iedereen geblokkeerd, dus ook binnen de VS. Het bedrijf is al langer in conflict met de Amerikaanse overheid, onder meer over de inzet van AI voor autonome wapens. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het droger, het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Angela Groothuizen.

0: Ach, mijn favoriete song van Rod Stewart uit 1971. De volle 5:14. Kijk, dat is nog eens even lekker beginnen met de Evergreen Wake van de jaren 70.
1: Het is 12 uur geweest, zaterdagmiddag. Hier is Angela.
0: Goedemiddag en welkom bij een nieuwe Angela. Nou jongens, we zijn begonnen hoor. De Evergreen Wake van de jaren 70, dat is toch altijd wel een feest hoor. Vanmorgen geopend door Jan Rietman. En we gaan ons de hele week hier op NPO Radio 5 onderdompelen in de muziek van een dikke halve eeuw geleden. Ja, als je daaraan denkt, denk je, woe, wat oud. Maar het staat nog zo helder op mijn netvlies. De kleuren, de zomerse dagen, ach, fantastisch. Ga samen met me mee naar die tijd waarin de wereld langzaam kleur kreeg, weet je nog? Straks het 7-secondenspel. Nou, de vaste luisteraars weten hoe dol ik ben op die spelletjes. Dus ik heb Hester aan mijn zijde. En wel met een liedje natuurlijk die je helemaal terugbrengt naar die eerste liefde. Die lange autorit of die ene zomer die eindeloos leek. Ach ja. Nou, ik heb America voor je, Julian Clare en The Police. Die komt ook nog even voorbij. Maar we gaan eerst maar even meezingen met het nachtegaaltje uit 76. Maxine Nightingale. Right back where we started from.

America, Sister Golden Hair uit 1975. Het heeft een jaar op de plank gelegen, maar toen werd het toch uitgebracht. Heerlijk. Eind jaren 70 was het voor de Police nog even aanpoten. Na een geflopt album kregen ze een nieuwe gitarist. Nou ja, heel belangrijk voor het geluid. En brachten ze in 1978 Roxanne uit. Dat was de eerste single van Outlanders d'Amour, dat geweldige album. En ze brachten het uit in de VK, maar daar deed het weinig. En dat later, een jaartje later in de VS, nou, ook niet zoveel. Totdat een DJ in Austin, Texas begon te draaien en er zoveel reacties op kwamen. Ja, hoe dan? Was zo'n goed lied. Andere DJ's namen het over en het werd gewoon een hele grote hit. In Nederland bereikte de plaat de 19e positie in de nationale hitparade en de 20e in de Nederlandse top 40. Helemaal niet zo hoog als je bedenkt dat het natuurlijk een enorme klassieker is geworden. We gaan hem helemaal draaien. De Police. Roxanne.

0: Ja, wat was het toch sensationeel toen ze daar optraden op het Eurovisie Songfestival 1974. Het donderde uit de tv. En dat was natuurlijk de doorbraak van onze Zweedse vrienden van ABBA. Oké, in de Evergreen Week van de jaren 70 valt er ook weer wat moois te winnen. Dus, jongens, luister even hiernaar.
1: Het 7 seconden spel.
0: Want dat gaan we straks weer spelen. En dan kan je winnen een NPO Radio 5 powerbank, een fietszadelhoesje. Best lekker als het zo regent, zoals afgelopen week. En bloemzaadjes die wat flower power komen brengen. Dus hartstikke leuk. Allemaal prijzen kunnen allemaal voor jou zijn als je meedoet aan het 7 seconden spel. Dus dan krijg je 7 seconden om te raden waar het fragment van is. En ik kan je vertellen, hij is goed te raden. Dus het is natuurlijk uit de categorie muziek, hè, want we zijn natuurlijk een muziekradiozender. Dus geef je op via de NPO Radio Luister-app en misschien speel je dan zo mee. Je krijgt 3 kansen, hè? Dus je kan altijd wel. Je moet wel echt helemaal verknallen als je niks kan winnen. En oké, luisteraar Vera van Schagen hebt er mij vorige week... ik zou zo graag eens de Elephant Song van Kamal willen horen. Dat herinnert me altijd aan mijn vader die zijn stem zo mooi vond. Zou je dat voor me willen draaien, dat zou ik geweldig vinden. Het is een pareltje uit 75. Nou, daar komt die, Vera, speciaal voor jou.
2: Tell me.

0: Ach ja, alle meisjes in mijn klas waren verliefd op Julien Clerc. En ze gingen ook altijd op vakantie naar Frankrijk. Dus ze spraken veel beter Frans dan ik. Ik kom uit een grote familie, wij gingen nooit op vakantie. En ik was ook niet verliefd op Julien Clerc. Maar zingen kon hij. Venise en zijn landelijke doorbraak in Frankrijk kwam door zijn hoofdrol in de Franse versie van Hair. Ja, nou, meer jaren 70 kunnen we het niet maken voor je, hoor.
1: Het 7 seconden spel.
0: Ja, we gaan het 7 seconden spel spelen. En ik heb aan de lijn Willem van Beek. Goedemiddag, Willem.
2: Goedemiddag, Angela.
0: Wat ben je aan het doen?
2: Ik zit te vissen. Voor een heel goed doel.
0: Wacht even. Je bent aan het vissen voor een goed doel?
2: Ja, voor het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.
0: Vertel eens, hoe gaat dat dan? Wat verdien je dan met dat vissen? Hoe gaat dat dan?
2: Nou, we betalen een inleg per persoon. En dat gaat in één keer naar het Sophia Kinderziekenhuis. En alle prijzen die worden geschonken, die zijn geschonken door middenstanders.
0: Oké, maar wat heeft dat vissen er dan? Ga jij dan die vis schenken aan het ziekenhuis?
2: Nee, wij betalen zeg maar €25 per persoon. Ik zit met een koppel en dat gaat in één keer naar het Sophia Kinderziekenhuis. En wij kunnen qua gewicht prijzen winnen.
0: Ja.
2: En die zijn allemaal geschonken door goedwillende mensen.
0: Oké, en hoe gaat het? Hebben jullie al wat binnengehaald? Of
2: niet? Ik heb al wat binnengehaald, nog niet zoveel. Maar ik zit ook voor mijn plezier, voor het goede doel.
0: En natuurlijk gezellig met een paar, met goed gezelschap. Ik begrijp het, Willem, ik begrijp het. Zeg maar, we gaan ook nog even het spel spelen.
2: Hartstikke leuk.
0: Ja, je hoort straks 7 seconden van een muziekfragment. Ja. En aan jou de taak om me te vertellen welke titel, welke artiest. En als je het goed hebt in de eerste keer, dan krijg je een powerbank, een fietszadelhoesje en bloemenzaadjes. Hey. Goed, hè? Ja. Maar weet je het eerst nog niet en dan krijg je er nog eens een keer, dan laat ik nog een keer 7 seconden horen, maar dan gaat er een prijs vanaf. En daarna is er nog een kans, dus je krijgt 3 kansen. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor, ja.
0: Nou, daar komen ze, hoor. De eerste 7 seconden. We gaan voor de powerbank, het fietszadelhoesje en de flower power. Daar gaan we voor, hè? Komt-ie.
2: Prima.
0: Oh, die weet ik.
2: Het is een radioprogramma.
0: Ja, ik weet het.
2: Felix Murders.
0: Nee, maar het is een liedje, hè? Het is een liedje.
2: Oh, nee, die...
0: Dat heb je niet gehoord.
2: Niet.
0: Nou, luister, nee. Ik heb nog een tweede kans voor je. Je kan nog 2 prijzen winnen.
2: Prima. Oh, de Goldering.
0: Ja! Helemaal goed. Ja, wat zeg je? Wat zeg
2: ik? De Goldering.
0: Oh, de titel. Ja, je moet ook de titel hebben, hoor ik.
2: Radar Love.
0: Ach ja, en nou moet je eigenlijk een enorm applaus hebben. Maar

0: ik net al weggedrukt. Maar goed, wat je hebt gewonnen is een fietsenhandelhoesje. Jawel. Ja. En de Flower Power, dus de bloemzaadjes. En ik moet je wat vertellen. Ik vertel het net tegen Hester. Verleden jaar had ik ook zo'n zakje van iets. Ja. En die heb ik voor de lol eens een keer gezaaid. Ik dacht, laat ik nou eens mijn best doen in mijn tuin in Vinkeveen. En dat is deze zomer opgekomen. En ik ben als een kind zo blij. Dus wees maar blij met de bloemzaadjes.
1: Ja, nou, ik heb een balkon, dus dat komt goed uit.
0: Ja, toch? Dat moet altijd hartstikke lukken. We gaan hem even helemaal draaien. De volle 5:04. Speciaal voor jou, Willem. Heel veel plezier daar vanmiddag. Doe de groeten aan je vrienden daar. En
1: zal ik doen.
0: Vang maar lekker wat visjes. Here's Ray the Love.
1: Dankjewel.

0: Wat een leuk liedje toch. Spooky and Sue, Swinging on a Star uit 1974. Wordt best vaak aangevraagd en ik hoor hem eigenlijk helemaal niet zo vaak. En ja, de eerste die dit liedje zong was Bing Crosby. In Going My Way, de film. Eens even kijken of we hem herkennen.
1: Would you like to swing
0: ja, hoor.
1: A star?
0: Mooi.
1: Carry moonbeams home in a jar. And be better off than you are. Or would you rather be a mule?
0: Wat een mooie stem toch. Ja, wat leuk zeg. Die had ik nog nooit gehoord. Goed gevonden, Hester. En daarvoor hoorden we Van Morrison met Domino. En dan wordt het nu weer tijd voor...
2: Oude knakkers on tour.
0: Ja, joh, het houdt niet op. Het zijn er steeds meer. Echt. Van Morrison, dat is eigenlijk ook een oude knakker. Het treedt ook nog op, hoor. Een band die nog steeds optreedt, maar nog wel met één origineel bandlid in de gelederen. En dat is Otis Williams van de Temptations. Ook wel een grote man hoor, achter de Temptations. Hij bewaakt al decennia de koers van de groep. En ze waren toch fantastisch. Strakke choreografie, harmonieuze zang. En ja, volgens mij een van de allerbeste soulgroepen aller tijden. Maar Otis is dus de enige die nog leeft. Hij was de oprichter van de band. Hij is inmiddels 84 jaar oud. En volgende week maandag, hou je vast... volgende week maandag, schrijf op... staat hij samen met de New Temptation en de Four Tops... Hè, van wat daarvan over is, in Muziekgebouw Eindhoven. En dinsdag in Tivoli, Vredenburg in Utrecht. En dat wordt natuurlijk helemaal te gek... Ik denk dat dat echt helemaal te gek wordt. Dus, nou ja, we gaan naar luisteren. En dan moet ik natuurlijk wel eventjes Felix ook noemen. Want die is net als ik helemaal gek van dit nummer. Ook hij had hem op de stemlijst op 1. En waarom, zeg ik net tegen Felix. Hij zegt, ja, die bas, ja, dat is het. Hè. Moet je luisteren. Oh, we gaan er even van genieten. Uit de jaren 60 zijn ze opgericht. Maar dit is uit 72. Papa was a Rolling Stone. The Temptations.

Wat is dit toch prachtig. 6:50 duurt die The Temptations. Hij mag van mij wel een uur duren. Papa was de Rolling Stones. Het nieuws komt eraan, jongens. We gaan snel even naar het nieuws van 1 uur. En dat doen we met CCR, Up Around the Band.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
2: Social Deal Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: De hete zomer, Crayon rolluiken.
12: Geluidsoverlast.
11: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Crayon rolluiken.
13: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
14: Mart, wat ga je doen?
15: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
16: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
16: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedürstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis en ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedürstede moet er deze maand komen en sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van de seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar soms af en er valt ook af en toe een bui. In de middag is het wat droger, het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Angela. Angela Groothuizen.

Smokey Robinson and the Miracles, The Tears of a Clown uit 1970. Ja, want we zijn bezig met de Evergreen Week van de jaren 70. Die is vandaag begonnen met Jan Rietman vanmorgen. Dus we stappen even in een tapemachine. We gaan naar de jaren van de Flower Power en de protestliedjes. Maar ook de jaren waarin ja, de glitter en glamour van de disco kwam. Hè? I Feel Love, weet je nog? En terwijl op televisie de oliecrisis en de stakingen voorbij kwamen, kon je dan gewoon toch wel even lekker dansen op de dansvloer en vergeten wat er allemaal buiten speelde. Dat is van alle jaren, denk ik, alle generaties. En misschien waren het wel voor jou de jaren dat je muziek voor het eerst ontdekte. En ik wil eigenlijk wel weten wat jouw allereerste muzikale herinnering is uit die tijd. Kreeg je net een pick-up of mocht je die van je zuster lenen? Of had je een feestje met school in een disco? Knalde je juist de kamerdeur extra hard dicht als je grote broer weer eens veel te hard zijn eigen plaatjes draaide? We hadden toch allemaal last van elkaar, grote gezinnen? Kom maar door met je verhalen via de NPO Luister-app. En misschien draai ik straks wel jouw herinnering. Ja, ja toch? En deze is, ja, dat is wel een heel bijzondere plaat. Fleetwood Mac natuurlijk, de jaren 70. Task. Lekker, 79.

Elvis Presley, I Just Can't Help Believing. En een live versie, zoals je hoort, uit 72. En Priscilla was net met hun dochter Lisa Marie vertrokken toen deze uitkwam. Er komen al wat hele leuke muzikale herinneringen binnen. Dus je eerste muzikale herinnering, maar moet wel de jaren 70 zijn. Stuur me even een berichtje via de NPO Luister-app. En als het David Bowie is, kan je het laten, want die ga ik nu draaien. Haha, Heroes.

Oh, dit kan oneindig op repeat wat mij betreft. Het komt uit 77, Donna Summer, I Feel Love. Maar oh, die Marauder toch. Met dat, met die geweldige sequencer. Ik vind het fantastisch. Oké, ik vroeg naar je eerste muzikale herinnering. En Andrea appt. Nou, in de jaren 70 kocht ik mijn allereerste maxi-single van Odyssey. Going Back to My Roots. Back down to earth. Inderdaad, heel lekker, Andrea, dit.

0: en Jan Holleman zegt, die eerste liedjes die geweldig binnenkwamen bij mij was Johnny Mathis en Denise Williams. Too much, too little, too late to lie again with you. Ah ja. Too much, too little, too late to try again. De eerste keer verliefd in je leven en je wel op een meisje van de kermis natuurlijk, die je natuurlijk maar heel kort zag. Ach ja, ik weet het. Leuk hè? Mario zegt, ik was 10 toen de 70's begonnen. Ik was heel jong, al gek op muziek. Toen ik 11 was, kreeg ik een pick-up met boxjes aan de binnenkant van de deksel. Was er zo blij mee. Mijn eerste single was Memories van Earth and Fire. Ah, je vindt hem nog steeds geweldig. Prachtig, prachtig, met die hysterische solo, weet je nog? Ja. En Jan van Bochelen zegt, ja, het is natuurlijk haast niet te doen. Zoveel mooie songs. Maar die vond toch wel Steely Dan. Well, you wouldn't even know it down, ja, die if you held it in your... moest ik even draaien, hoor. Reeling in this, dat was wel een heel kort stukje, hè? Nou, sorry mensen, die had ik even moeten checken. Goed, en Hans heb ik aan de lijn. Die heeft een hele mooie muzikale herinnering. Goedemiddag, Hans.
1: Dag Angela, van de Terschelling.
0: Ja, je bent weer op Terschelling, hè?
1: Dat ja, zeker. Is op volgens... Oerol.
0: Ja, dat is Oerol. Het is natuurlijk ook je favoriete eiland, volgens mij. Of niet?
1: Ja, echt wel. Echt wel.
0: Ja. Ja, want je appte me dat je in de mid-jaren 70 naar Terschelling als 18-jarige ja. wandelend vanaf de camping naar Dancing WIB in ja, Midsland. Vertel
1: ja,
0: eens.
1: Ja, dat heette de WIB, heette dat.
0: Ja, oh, de WIB.
1: De WIB bestaat nog steeds, hoor. Die is nog steeds in Dancing. Maar daar gingen we toen veelvuldig naartoe. Vanaf camping Macht in Formerum. Ja. En dan liep je zo langs de hoofdweg ja. Richting Midsland. En ja, daar heb ik wel een bepaalde plaat. Als ik die hoor, dan moet ik altijd weer terugdenken aan die vakantie in 75.
0: Ja.
1: Na de telling.
0: Ja, ik ben net zo oud als jij. Dus ik ga er helemaal in mee. Ik was niet in Nederland toen, maar wat een geweldig plaat. Oh, hoe lang was die wandeling trouwens?
1: Oh, even kijken. Ja, dat was gauw. Kijken vanaf Formerum naar Midsland is dat toch wel een klein half uurtje.
0: Ja, dat ja. dacht ik al. Dat dacht ja. ik. Nou, ik ga hem lekker draaien. Met wie ben je nu op Oerol?
1: Ik ben nu met mijn paten Anneke Siegers.
0: Ja, oké.
1: Okay. Zitten wij wel comfortabel nu in een staakcaravan. Toen de tijd zaten we in een klein tentje op Camping Maas. Ja.
0: Ja, hoe is het op Oerol?
1: Ja, nou, het is, op dit moment is het redelijk cool. Het waait behoorlijk hard.
0: Ja.
1: En vanmiddag gaan we naar een voorstelling in de duinen bij Westerschelling. De Young Gangsters heet dat.
0: Ja.
1: Dat heet dan de North Side Story. Geen ja. West Side Story, maar North Side Story.
0: Ja.
1: En dat is ieder jaar, de Young Gangsters die zijn, dat is altijd... Ja, dat is altijd feest met die lui, ja. Dat kun je wel stellen.
0: Ik ben een klein beetje jaloers. Nou, afgunstig. Oh, okay. Dus geniet ervan. Sowieso het heerlijke eiland. En dan fantastisch Oerol. Ik heb daar geweldige herinneringen aan.
1: Ja.
0: Ik ga voor jou I'm Not In Love draaien van 10cc.
1: Ja, heel fijn.
0: Dus mag je even terug mijmeren naartoe. Dankjewel, Hans. Bye.
1: Oké, joe, hi.

Geweldige Albert Hammond, I'm a Train uit 1974. En hij is, hij is echt een grote songwriter, hoor. Hij heeft bijvoorbeeld het liedje To All the Girls I've Loved Before heeft hij ook geschreven. En ook voor Tina Turner heeft hij geschreven. Het was echt een songwriter. Hij leeft nog, hij is 82. En hij is eigenlijk nog steeds heel knap, ja. Goed, je kan nog steeds stemmen op de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Dat doe je door nporadio5.nl/stemt gaan. En dan mag je 20 nummers insturen. En stemmen kan tot donderdag 18 juni, tot 12 uur 's middags. En de Evergreen Toplijst wordt aankomende vrijdag vanaf 6 uur 's ochtends uitgezonden hier op radio NPO Radio 5. Dat wordt natuurlijk hartstikke leuk. In 76 had je een Schotse band, Nazareth heette ze, met dat beroemde Love Hurts. En dat is een cover van de Everly Brothers. En toen klonk het zo.

Barrett heette ze, met dat beroemde Love Hurts. En dat is een cover van de Everly Brothers, en toen klonk het zo. Love hurts, love scars. Ah, is heel schattig dit. Mooi, hè? Nou ja, en Nazareth die deed er tunnetjes over. Maar echt wel heel mooi, hoor. Hier komt hij. Uit 76, Love Hurts.

Ach, wat een bijzondere stem heeft hij toch. My Bellamy van de T-Set, ja. Nou, we hebben een concertagenda voor je, maar die hebben we geprobeerd af te stemmen op de Evergreen Week van de jaren 70. Dat vind ik toch knap hoor, Hester, dat dat allemaal gelukt is. We beginnen met Hans de Vries, die had net aan de lijn, want die had een mooie herinnering, een muzikale herinnering, aan 10cc, en dat hebben we net gedraaid. Maar die 10cc staat morgen op het Zuiderpark Live in het Zuiderparktheater in Den Haag. Ja, zo is het. Ik ben heel benieuwd hoe dat wordt. Geweldig liedje ook. En dan ook zo'n oude band, Foreigner, is aankomende dinsdag te zien in 013 in Tilburg. Cold as ice. Oh, daar zou ik nou ook wel zin in hebben. Ja, jeetje, ik moet werken helaas. En aankomende woensdag speelt Richard Thompson van de Fairport Convention in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Geweldige venue. De folk rock band waar ook Lane Matthews ooit deel van uitmaakte. We hebben een klein stukje. Ah, we zijn een klein beetje aan het zoemelen hoor, want dit is officieel uit 79. Maar werd wel stuk gedraaid in 70, dus kan net, hè? Ja. En dan voor de liefhebbers van Ademo. Verleden week zei ik het ook al, geloof ik. Ademo kan je nog zien als je nu in de auto stapt richting het Capitool in Gent. Zijn tour heet Samadhi, genoemd naar zijn Evergreen uit 75. En die gaan we draaien, hier is Ademo.

Norman Whitfield, de man achter een hele reeks van die Motown-klassiekers, kreeg de opdracht om muziek te schrijven voor de soundtrack van de film Car Wash. En hij at kip en hij keek naar een basketbalwedstrijd, kreeg inspiratie, schreef het op de papieren zak. Mooie verhalen zijn dit altijd. Hè? En daarna nog maanden natuurlijk kroepboeken voordat het af was. En zanger Jim Patrick van Ides of Mars, dan moest het meer van zijn liefdesverdriet hebben. Altijd een goeie voor liedjes. Zijn grote liefde Karen maakte het uit en toch bleef hij haar zien omdat hij haar overal naartoe bracht. Tot hij op een dag gefrustreerd zei: All I am to you is your vehicle. Ja, uitmaken man, wegwezen. Hup.

Ja, dat was een mooi liedje. Dit was Angela op NPO Radio 5 voor deze week. Dankjewel Rosa Marijn voor de mooie, fijne lijst. Straks Stefan Stassen komt eraan met de Magical Mystery Tour. En ja, we hebben nog maar een heel klein stukje muziek over voor je. Maar we doen het toch. Tubular Bells, Mike Oldfield. En ik zie je volgende week. Dag.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraamvogels vliegen naar het zuiden.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
16: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 2 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan een arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle illegale spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten in de supermarkt. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het droger en het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De Magical Mystery Tour. Stefan Stassen.

0: Jets, Paul McCartney in the Wings van het album Band on the Run. En wat mij betreft mag dat hele album mag in de lijst terechtkomen. De jaren 70 toplijst. Hè? Jij had nog een aantekening bij dat nummer?
1: Ja, Jet. Ik heb toch even opgezocht naar wie dat kan verwijzen. Maar mogelijk gaat het dus over de zwarte Labrador Retriever die Paul McCartney ooit in een klein dierenwinkeltje kocht.
0: Oké, dankjewel. Ja.
2: Ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect.

0: Even vertrekken.
1: Dit is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
2: Ja, we hebben net met de hele bus Angela Groothuizen uitgezwaaid. Lieve reizigers, van harte welkom. Dit is tot 4 uur een geheel verzorgde, geestverruimende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En dit hele weekend zal de reis compleet in het teken staan van de Evergreen Week van de jaren 70. En dat gebeurt allemaal onder toeziend oog van onze grote roerganger, de chauffeur met diverse diploma's, de altijd goed gemutste Cor Snijder.
3: Goedemiddag, ook hier van voren.
2: En natuurlijk een hartelijk welkom voor de mensen die allemaal zijn ingecheckt. Ik noem even wat namen. Welkom Fijne Hans, welkom Elko M, welkom Max in Württemberg. Welkom Wim Oost-Tirol, welkom Hein, welkom

0: reisschema.
1: Jazeker, beste reizigers, welkom bij deze gezellige busreis dwars door de jaren 70. We hebben deze tour een ongelooflijk grote hoeveelheid 70s flashbacks voor u klaarstaan. Meer nog dan vorig jaar. En met die flashbacks waan je je direct in die zalige jaren 70. Er zijn gisteren al een aantal flashbacks doorgegeven, maar voor reizigers die op de valreep nu nog een flashback te binnen schiet. Dat kan een 70s herinnering uit de eigen privéomgeving zijn of een typisch 70s geluid of tune. Stuur ze door met de NPO Luister-app. Er zijn nog een aantal plekken open voor ad hoc binnengekomen flashbacks. Leuk. En als jouw flashback vraagt om een historische opname, dan sturen wij die door naar Joris Kingma. Dat is een man die speciaal voor ons in de schatkamers van beeld en geluid zit. En die kan dus alles direct uitzoeken en doorsturen. Ook aan het nodige onboard entertainment is gedacht. We spelen zometeen het 7-seconden-spel met grootse hoofdprijzen. En uiteraard, en eigenlijk spreekt dat voor zich, maar er staat een hele lijst met allerbeste muziek uit de 70's klaar.
2: Heerlijk. Ja.
1: Dan nog het weer. De jaren 70 waren opvallend cool. Zelfs kouder dan de jaren 40 en 50. Strenge winters met veel sneeuw. Zomers waren nat en winderig ook. En met een gemiddeld decennium kwik van 9,6 is dat een stuk lager dan vandaag de dag.
2: Wat is het vandaag de dag?
1: Vandaag de dag 11,4 kwik.
2: Zo, 11,4 kwik. Ja. Dat was het weer.
1: Tot zover, ja.
2: Tot zover.
3: NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de grootste evergreens uit de legendarische jaren 70.

0: Goedemiddag, hier uw buschauffeur. Even de aandacht voor het volgende.
1: NOS Hilversum 3, de vacaturebank.
2: Dames en heren, goedenavond. Hier is weer zoals gebruikelijk een greep uit de beschikbare banen. Leraren of leraressen dwarsfluit, blokfluit, elektronisch orgel en piano. Ervaren montagetimmerman afwerker met LTS-diploma timmeren. Loonkundig medewerker voor de buitendienst. Een Chinese kok. Eerste condenseur of een ervaren chef-condenseur met vakopleiding. En een centrifugist of iemand die hiervoor opgeleid wil worden. Tot zover de vacature.

0: ik hou zo van dit nummer. Ook in de uitvoering van de Pointer Sisters. Maar dit is natuurlijk het origineel Dirty Work, Steely Dan, van het album Can't Buy a Thrill uit 1972. En toen was ik nog te jong eigenlijk. En ik heb dit album later ontdekt. In 76.
1: Oh, heerlijk.
0: En toen was ik helemaal fan van Steely Dan. Ik denk, nou, deze muziek, deze band past helemaal bij mijn imago als 16-jarige.
1: En nog steeds?
0: Eigenlijk nog steeds wel, ja. Eens even kijken, er komt van alles binnen, hè, Tim. Ik pak deze er eventjes uit. Goedemiddag, ben net ingestapt in Baren. Heerlijk een reisje door mijn jeugdherinneringen uit de jaren 70, Nonno.
1: Ach, wat fijn. Renonkel die zegt, goedemiddag. De zomer van 76 was een van de droge zomers en warme zomers aller tijden. Begon in mei en tot oktober 1975 was ook heel warm. Wou ik toch even kwijt. Maar over het algemeen was het koud. Ja,
0: het was ook. Ja. Zullen we lekker gaan beginnen?
1: Lekker.
2: Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang alleen

0: bij de speciale editie hier in de Magical Mystery Tourbus. Op jouw golflengte. NPO Radio 5, de Magical Mystery Tour flashback jaren 70. Ja, het principe is heel simpel. Hè? Herinner je iets van de jaren 70. Mag klein zijn, mag groot zijn. Dan heb je een flashback te pakken.
1: Ja. Inderdaad, uit de privéomgeving of misschien wel iets gedeelds in de publieke ruimte. Kan ook natuurlijk een geluid of een tv-fragment, een tune.
0: Of, dat heb ik vaak, hoor je een plaat en in één keer, zie je die jongen van de middelbare school weer voorbij lopen.
1: Zoiets bijvoorbeeld.
0: Die was ik helemaal vergeten, Fransje de Vilde bijvoorbeeld.
1: Kun je ook inspreken via die NPO-luisterapp.
0: Dan wil jij het nog eventjes hebben, want dat is ook wel belangrijk. Want we hebben iemand die ons aan het helpen is.
1: Ja. Het is ontzettend fijn. Het is Joris Kingma. En die hebben we aangetrokken om vandaag de hele dag in de schatkamers van Beeld en Geluid te zitten. En die is daar bij mogelijkheid om eigenlijk door die hele archieven te graven. En de flashbacks te voorzien van bijpassende audio.
0: Ja.
1: Dus we staan in nauw contact met hem. Als er een flashback binnenkomt, geef ik dat ook direct aan hem door.
0: Ja, wat het leuke is, we hadden net natuurlijk even contact met hem via een portofoon.
1: Ja.
0: Want hij is echt heel druk bezig. Ik zeg, hoe snel ben jij? Want zometeen heeft hij een korte reportage voor ons gemaakt.
1: Ja.
0: Ik zeg, hoe snel ben jij als bijvoorbeeld iemand zoals... want er komen zoveel reacties binnen. Oh ja, Stefan Smit, die heeft ons zojuist. Mijn flashback is het commentaar van de WK-finale 1978... waar Rensenbrink tegen de paal schiet. Dus jij vroeg aan Joris, heb je dat fragment? Kunnen we dat meteen al doorgestuurd krijgen? En we hebben het al, hoor. Dus zullen we dat even luisteren?
1: Ja, heel graag.
0: Hier komt hij.
2: Frans, de officiële speeltijd zit erop straks. Maar er is voldoende gelegenheid geweest om nu aan extra tijd toe te komen. Cornella heeft alle tijd, want hij heeft alle reden om dat te doen op dit moment. Rensenbrink tegen de paal! Rensenbrink tegen de paal! Jongen, wat was dat...
0: Bijna de wereldbeker
2: voor Nederland.
0: Oh, die kan me nog zo goed herinneren, jongen. Mijn vader was aan het huilen na afloop van die wedstrijd. Maar goed, we hebben nu een mooie reportage. Is van tevoren opgenomen, maar we gaan het helemaal beluisteren.
1: Ja, omdat er gisteren al mensen waren die hun flashback hebben doorgestuurd.
0: Ja.
1: Daar heeft Joris Kingma nu al een reportage van gemaakt.
0: Oké, luister en geniet.
1: Ja.
3: Oké, nou, ik loop hier dus al de hele dag rond in de schatkamer bij Beeld en Geluid. En ik heb even een opnamestudio opgezocht waarmee ik dit ook kan afspelen. Want ik heb allemaal fragmenten gevonden die zijn aangevraagd. Vincent bijvoorbeeld, die heeft deze aangevraagd over het geluid van Pom. Dylan Jongejans heeft deze aangevraagd over de flipperkast. Ja, de flipperkast. En Fifi heeft er eentje, dat is deze, over de zwembadactie van Emeoord van Radio Veronica. We beginnen bij Pong. Dan hoor je daarna dus de flipperkast. En dan hou ik eventjes pauze en dan ga ik daarna door naar Emeoord.
4: Oh. Wat mij altijd opvalt, dat mannen ontzettend stevig in de heupen staan als ze aan het flipperen zijn. En de hoeken van de kast bij de flipper, volgens mij veel meer beheersen dan, in ieder geval dan ik doe. Dus echt vasthouden. En alleen maar met de vingers spelen. Terwijl ik altijd doorzak. En Hans beweert dat ik er altijd bij sta alsof ik ontzettend nodig naar het toilet moet.
5: Emeoord, heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord? Erik woont in Emeoord en daar wordt hij een grote.
6: Hij is 10 jaar. Erik, een van de 500 patiëntjes van Emeroord. Erik wacht op een zwembad. Een zwembad waar u voor kunt zorgen. En het is erg leuk, mevrouw, dat u er 2,50 voor over hebt. Maar zou u niet eerst eventjes al uw vriendinnen afgaan? Hè? Hoe hoger het bedrag, hoe liever.
3: Nou, prachtige geluiden hier uit de schatkamer van Beeld en Geluid. En ik loop hier dus de hele tijd al rond. En wat ik dus ook vond, waren deze drie fragmenten... die allemaal met hetzelfde te maken hadden. En er staat autoloze zondag op.
7: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag.
8: Zonderdag.
9: Door de autoloze zondag waren de miljoenen werken van Rijkswaterstaat tot een bezienswaardigheid geworden. Velen wilden met eigen ogen zien dat er niets te zien was.
3: Ja, autoloze zondagen. Ja, ik kom zelf dus uit de jaren 90, eind jaren 90, 1997 om precies te zijn. En ik had hier gewoon nog nooit van gehoord. Ja, ik kom met allemaal hele bijzondere dingen tegen. Mocht je nog meer vragen hebben, mocht je nog meer fragmenten willen horen, nog dingen uit de jaren 70, laat het alsjeblieft weten. Want ik vind het echt heel erg leuk om te doen. En volgens mij is het voor iedereen een leuke trip down memory lane. Dus

0: 1977, ja, dit is mijn lievelingslied, hoor. Dat staat echt in de top 5 van al mijn mooiste liedjes. En dat is mijn jaren 70 held en hij is nog steeds een held. Elvis Costello, 1977, dus Allison. Ja, Tim. Wat een reis tot nu toe al,
1: nou,
0: hè?
1: Inderdaad, zeg.
0: Kun jij even omschrijven voor alle mensen hier in de bus en erbuiten wat er allemaal binnenkomt en hoeveel appjes we gewoon hier krijgen?
1: Ja, het stroomt direct vol en er komen zoveel flashbacks binnen dat ik hier met man en macht zit te proberen om het te ontcijferen.
0: Hadden meer mensen moeten uitnodigen.
1: Ja, dat is gewoon even niet goed gegaan. Maar goed, we doen ons best en we sturen alles door naar Joris Kingma. Ik kreeg net een audio-appje binnen van Xander.
0: Ja, even luisteren.
2: Goedemiddag, lieve mensen vanuit een zonnig Madeira. In de jaren 70 luisterden we altijd naar de Radio Tour de France in de tuin. En met de legendarische Gerrie Kneteman. En daar sprak hij Grenoble op een hele aparte manier uit. En dat begon in 1977. Kunnen jullie dat fragment vinden?
0: Ja, moeten we even... we zetten het op de lijst.
1: Ja,
0: we gaan het proberen.
1: Specifieke uitdagingen vind ik een uitdaging. Ja, ja. Dus we gaan ervoor, Sander.
0: We gaan het zo via de Porto doorgeven naar Beeld en Geluid... waar Joris Kingma... daar is Joris Kingma. Hij heet geen Kingma.
1: Hij heet wel Kingma.
0: Hij heet wel Kingma.
1: Ja.
0: Kingma.
1: Kingma.
0: Kingma. Ja. Oké, ga door.
1: Ja, er komt hier nog een binnen met Van Vincent. Die zegt, er is ooit, en ik denk dat dat in de jaren 70 was... een tv-experiment gedaan met 3D-televisie. 3D-effect werd bereikt door net iets verschillend rood en groen beeld... tegelijkertijd in het kleurensignaal mee te zenden. Hebben jullie daar iets van? Nou, ook dat ga ik doorsturen naar Joris Kingma.
0: Ja.
1: Even kijken.
0: Gerrit hier, die zegt de singles van Bim Bam Bom. Dat zegt mij niks. En het maanmannetje van de Biotex-reclame, dat zou ik nog eens graag willen horen. Lia zegt, 1 januari 72 mocht ik eindelijk als 16-jarige... voor de allereerste keer naar de disco. Ik werd aan dans gevraagd door een in mijn ogen... wereldse langhaarige jongen op het nummer Need You Love So Bad. Ik was op slag verliefd. In 75 zijn we getrouwd. Ik net 19, Frans net nog geen 24. Om de reden dat Frans een huis gekocht had in de huur... moest worden opgezegd worden. Toen de tijd kon dat nog via de gerechtsdeurwaarde... als je kon aantonen dat je het huis voor eigen gebruik nodig had. Afgelopen oktober waren we 50 jaar getrouwd... en nog steeds in need of each other's love.
1: Wauw, zeg. Berend zegt jaren 70, boycott, oudspan, sinaasappels uit Zuid-Afrika... studententijd, maar weet er weinig meer van. Je komt de naam niet meer tegen volgens mij... maar als jullie het hebben, dan heel graag.
0: Ja, en tot slot nog eventjes Harry van der Maat, onze schaduwredacteur. Gisteren is hij hier in de bus gereanimeerd. Ja. Dat had alles te maken met een oefening van het Rode Kruis. Ja. Vandaag is de grote dag dat hij gereanimeerd wordt. En dat kan elk moment gebeuren. En hij wil graag heel toepasselijk ook nog horen het nummer. Ook een van mijn favoriete nummers, hoor. Long May You Run van de Stills Young Band uit 1976.
1: Zo,
0: nou. Tot zover eventjes de verzoekjes.
1: Ja.
0: Dan wou jij nog iets melden over Onboard Entertainment straks.
1: Ja, zometeen is dat het 7 seconden spel. Het is een nieuw spelformat. Had zomaar uit de jaren 70 kunnen komen. En daarvoor zoeken we een kandidaat en 2 reservekandidaten.
0: Ja, dus 1 kandidaat en 2 reservekandidaten. Want als kandidaat 1 het antwoord niet weet... dan schakelen we gewoon door naar kandidaat 2.
1: En daarna?
0: En als die het niet weet, kandidaat 3.
1: Reservekandidaat.
0: Mocht je het niet weten, dan krijg je sowieso een leuke sleutelhanger.
1: Ja. Dus vist nooit langs het net.
0: Je vist nooit langs het net, dus dat is hartstikke leuk. Dan nog maar even een muzikaal verzoekje. Die kwam eigenlijk als eerste binnen. Die is van Marcel Nastenbroek. Die zei, kunnen jullie voor mij, en ik heb daar mooie herinneringen aan... het nummer van Lynn Anderson, Rose Garden, laten horen. En toen kwam er bij mij een flashback.
1: Ja.
0: Dus niet zozeer een jaren 70 flashback, maar... Lynn Anderson is wel jaren 70. Dat had te maken, we hadden het programma Goudmijn. Dat is 30 jaar hebben we dat gedaan op zondag samen met onze schatbewaarder en archivaris meneer.

0: verdwaald. En in één keer kregen wij Lynn Anderson aangeboden.
1: Ongelooflijk.
0: En toen dacht ik, nou, dit is toch heel bijzonder. En toen heb ik in een studiootje met haar een promo opgenomen. Zoals dat heet, een radiopromo.
1: Ja.
0: Nou, en ik heb dat, die opname die heb ik nog.
1: Dus ruwe materialen.
0: Ruwe materialen. En wil ik graag even aan jullie laten horen. Want het is, dan weet je pas hoe leuk Lynn Anderson was, is.
2: Goud mijn.
3: Goud mijn.
2: Goud mijn. Goud mijn. Goud mijn. Goud mijn.

0: naam is.
1: Mijn naam.
0: Mijn naam.
1: Mijn naam.
0: Mijn naam is. Is.
1: Is. Mijn naam is Lynn Anderson.
0: Mijn naam is Lynn Anderson. And you're listening to KRO's Houtman.

0: Michel Fugain en Le Big Bazaar, wou ik zeggen. La Belle Histoire natuurlijk was dat. Ja, lieve mensen, we zitten midden in de week van de jaren 70 hier op NPO Radio 5 en in de bus. Komt de ene flashback naar de andere komt binnen. Dat is werkelijk heel mooi.
1: Fascinerend om te zien.
0: Ja, we kunnen wel nu gaan roepen, maar ik wil nog eventjes een rectificatie doen. Want we hadden net gezegd dat Harry van der Maat vandaag gereanimeerd zou worden voor de Rode Kruis.
1: Ja, inderdaad, dat heb ik ook begrepen.
0: Ja, maar hij appt ons nu, dacht Stefan, grappig, ik word niet gereanimeerd, maar mag zelf weer reanimeren.
1: Zichzelf?
0: Hij mag... dat staat er niet. Nee, er staat heel duidelijk, dacht Stefan, grappig, ik word niet gereanimeerd, maar mag weer zelf reanimeren als hulpverlener bij het Rode Kruis. Ik heb een audiofragment uit 1973 aan jullie gemeld. Ja, Harry, concentreer jij je nou maar even op het reanimeren. Ja, want wij zitten hier echt onbemand in de bus. We hadden echt wel onze 6 of 7 Rode Kruisvrijwilligers kunnen gebruiken nu voor deze jaren 70. Ja, oké. Okay. Goed, want het is tijd voor Onboard Entertainment.
1: Ja.
0: Heb jij inmiddels 2 kandidaten, of in ieder geval 1 kandidaat en 2 reservekandidaten?
1: Ja, ik heb, ja, inderdaad.
0: Oké, okay, dan kunnen we het spel gaan spelen.
2: Het 7-seconden spel.
0: Ja, het 7-seconden spel, of 7-second spel.
1: Ja.
0: Game. Het heeft gewoon 7-seconden spel.
1: Het is een ontzettend prettig spel, ja, vind ik.
0: Prettig.
1: Heel overzichtelijk.
0: Ja, en...
1: Ja?
0: Hele mooie prijzen.
1: Dat zeker, ja. Laat ik daar eens even mee beginnen. Want als je binnen 7 seconden weet waar we het over hebben...
0: Ja.
1: Dan krijg je een powerbank.
0: Powerbank.
1: Een fietszadelhoesje.
0: Een fietszadelhoesje.
1: Bloemenzaadjes.
0: Bloemenzaad.
1: En daar doen wij nog een floating pen bovenop.
0: Ja, en ik heb begrepen dat sommige mensen niet eens weten wat een floating pen is. Nou, dat is een pen... Dat was in de jaren 70 vrij populair. Waar er zit dus een vloeistof in en in die pen beweegt van alles dan.
1: Ja, het is contemporary art eigenlijk.
0: Wat?
1: Contemporary art.
0: Ja,
1: ja, het is ontzettend mooi. Maar je kunt het ook... heb je het niet binnen 7 seconden geraden... dan gaan we dus naar de reservekandidaat. En dan nemen de prijzen ook langzaam af natuurlijk. Maar ja,
0: jij bent spelletjes commentator of verslaggever of redacteur. Je bent in ieder geval nu de presentator van dit spel.
1: Oké. Okay.
0: Als je dat graag wil doen.
1: Ja, zeker. Dat wil ik heel graag doen.
0: Kun je misschien, wil je nu eerst even contact zoeken met de kandidaten?
1: Ja, heel graag. Goedemiddag. Wie is de hoofdkandidaat? Goedemiddag.
3: Ben ik dat? Ik ben Peter.
1: Dat denk ik. Ja.
3: Ja, hallo.
1: Ja, vertel. Wat is je naam?
3: Peter Joosten uit Middelburg.
1: Peter Joosten.
0: Ik hou
1: uit Tilburg. Ja. Jij bent de hoofdkandidaat, Peter.
3: Oh, kijk eens aan.
1: Dus jij mag dadelijk beginnen. Weet jij het niet binnen 7 seconden, dan gaan we naar de volgende kandidaat. En daar ga ik ook even mee kennis maken. Goedemiddag, met wie spreek ik? Goedemiddag.
4: Hoi.
1: Hoi.
4: Met Sabrina.
1: Sabrina. Sabrina, jij bent reservekandidaat 1.
4: Gezellig, leuk.
1: Mocht jij het nou niet weten, dan gaan we naar reservekandidaat 2. En daar ga ik ook even mee kennis maken. Goedemiddag.

0: Ja, met Henk.
1: Dag Henk. Jij bent reservekandidaat 3.
0: Oké.
1: Nou, heel erg benieuwd.
2: Het 7-seconden-spel.
1: We gaan beginnen en we spelen vandaag in de categorie nieuws. Dus ik wil horen waar... Nee, nieuws. Ja, wel nieuws.
3: Nieuws,
1: ja, nieuws inderdaad. Nieuws. En ik ben benieuwd waarover het eerste fragment gaat.
4: That's a demonstrator, but I've got lots of these.
5: So we'll take this one.
4: Okay, sure. You won't change your mind.
5: No, why?
4: Because I wanted it.
1: Ja, Peter... Oeh.
0: Ik heb geen idee. Ik denk dat het iets is van John Lennon... die demonstreert voor vrede in de wereld.
1: Nee, dat is niet goed. Nee, helaas. Nee. Oeh, nee, dat zit er ook niet in de buurt niet.
3: Dus dan nou gaat hij heel veel prijzen en we gaan nu al weg. Oh ja. Nee, hij heeft het niet goed.
1: Nee, hij heeft het niet goed.
3: Nee, je hebt het niet goed.
1: Nee, dus de beurt gaat naar reservekandidaat 1... Ja. En jij krijgt wel een floating pen.
0: Oké, dankjewel.
3: Ja.
1: Hartstikke bedankt voor het meespelen.
0: Succes hè, aan de tweede kandidaat.
1: Dankjewel, ja.
3: En een sleutelhanger.
1: En een sleutelhanger. Ja, trouwens, Peter Joosen, ook een sleutelhanger.
0: Prima, leuk. Dankjewel.
1: Hartstikke bedankt voor het meespelen.
0: Oké, hoi.
1: Ga contact zoeken met Sabrina Romp.
6: Ja, ik heb ook meegeluisterd, maar ik durf echt niet te zeggen waar het over zal gaan.
1: Nee, jij krijgt een nieuwe 7 seconden. Gaat over hetzelfde onderwerp. Heel veel succes.
7: Okay. Bushnell first saw the commercial potential of video games.
8: One day it just hit... You know, this is a lot of fun.
1: Ja.
6: Het gaat over videogame, hoor ik.
3: Videospel, maar...
1: Ja, videospel, zo zou je het kunnen zeggen, inderdaad.
6: Misschien Pac-Man?
1: Pac-Man? Nee.
3: Gaan we dan nu nog...
1: Ja, nee.
3: Nou, sleutelhanger gewonnen.
1: En een floating pen.
3: En een floating pen.
1: Hartstikke bedankt.
6: Daar ben ik erg blij mee.
1: Ja. Ik ga contact zoeken met Henk. Henk Seibom. Heel benieuwd, Henk, of jij het weet. Je krijgt een nieuwe 7 seconden. Henk. Is Henk er nog of niet? Henk.
0: Ja, ik ben er nog.
1: Henk, hetzelfde onderwerp en een extra 7 seconden voor jou. Ik ben benieuwd.
0: Ja hoor.
1: Zo, wat moeilijk.
0: Nou, ik heb geen idee. Het is een of andere videospelletje, denk ik, of zo.
3: Ja, met die boek.
1: Ja.
0: Op de computer, maar...
3: Ja, misschien toch eventjes nog even dat laatste stukje nog even...
1: Dat geluid is belangrijk, hoor, om het te weten. Ja, luister goed.
3: Luister even mee.
1: Pong, pong, pong.
3: Pong, pong, pong.
0: Nou, het kwartje valt niet bij mij, hoor.
1: Nou, ja, wat doen we dan?
3: Ja, wij dachten van... moeten we weer een floating pen weggeven uit eigen kosten? Nee, jij hebt een floating pen gewonnen en een sleutelhanger. En dan iedereen kan nu vrij gewoon via de app zijn antwoord door appen.
1: Ja.
3: En daar verloten we dan ook nog een sleutelhanger tussen.
1: Ja, zo, laten we het zo doen. Hartstikke bedankt voor het meespelen, Henk, Peter en Sabrina.
0: Ja, bedankt.
6: Graag gedaan.
1: Heel sterk gespeeld.
3: Ja. Alle drie, blijf even aan de telefoon en noteren we al jullie gegevens. Mogen ik even jullie namen horen?
6: Sabrina.
0: Peter. Henk.

0: 70 Knock Knock Who's There, nummer 2 in de UK Eurovisie in Edinburgh. Mary Hopkin. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van het eerste gedeelte van deze busreis. Die staat geheel in het teken van de week van de jaren 70. Ja, het is werkelijk ongelooflijk hoeveel mensen reageren. Wij kunnen het serieus niet aan, maar we doen echt ons best. En we hebben natuurlijk morgen ook nog een busreis, dus kunnen we misschien ook wel dingen in kwijt. Tim, jij wou nog het een en ander melden.
1: Ja, er komen heel veel antwoorden binnen op het 7-secondenspel, wat voor spelletje het dan zou zijn. Ja. Bianca Dick zegt, ik herinner me ook een spel met een schuivend balkje en dat je dan steeds het balletje in de lucht moest houden. Mm-hmm. Vincent zegt de computergame My Sex uit september 79. Ja. Peter zegt, volgens mij gaat het over een soort tennisspelletje dat je vroeger op een tv of computer kon spelen.
0: Ja.
1: Ja, en nu komen er ook een aantal goede antwoorden binnen.
0: En daar ga je nu een keuze uit maken.
1: Ja, want het gaat namelijk om Pong, 1972. En wie dat goed had, dat was onder andere Arne Zwier.
2: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks, bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd er in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en er ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbora Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt vanmiddag bekend. En de finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen wordt het bijna overal droog en we krijgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De Magical Mystery Tour. Stevens Tassen.

0: Fever the Monkeys. Nou begin ik ook even te twijfelen. Ik ben niet zo goed met jaartallen, maar hier staat bij Dominique die zegt... Oei!
1: Ja?
0: De Monkeys is uit 1966. Kun je dat even checken?
1: De Monkeys.
0: Monkeys. I'm a believer. Maar misschien dat er nog een...
1: I'm a believer 1966, ja. Ja, 1966. Zie ik er ook staan, ja. Is dit niet een versie uit 1972?
0: We gaan het tot op de bodem uitzoeken. Ja. Ik denk dat Dominique gelijk heeft. En dat kan gebeuren, want het is een enorme operatie, zo'n week van de jaren 70. En dan kan er soms maar eens eventjes die monkjes er tussendoor komen. Ja. Misschien was het de serie.
1: Zou ook nog kunnen.
0: Nee, dit was natuurlijk ook uit 60.
1: Ik ga dit tot op de bodem uitzoeken.
0: Heel fijn, dankjewel Timo. Dames en heren, lieve reizigers. Van harte welkom. Dit is tot 4 uur een geheel verzorgde geestverruimende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En vandaag dus compleet in het teken van de week van de jaren 70. En belangrijk natuurlijk dat er gestemd wordt, hè?
1: Ja.
0: Zo'n week kan heel succesvol zijn, maar als uiteindelijk de toplijst wordt gedraaid, dan is het hoe meer mensen gestemd hebben, hoe rijker die lijst natuurlijk. Hè? Jij hebt gegevens?
1: Ik heb hier een factsheet en daar staat op stemmen kan via nporadio5.nl. Je kunt dus 5, minimaal 5 en maximaal 20 liedjes kiezen. Die mag je helemaal zelf bepalen welke het zijn. En als je een NPO-ID hebt, dan kun je ook nog aanvullen, wijzigen wanneer jij wil. En je kunt stemmen tot donderdag 18 juni, 12 uur 's middags.
0: Oké, doe dat. Maar dat is wel leuk hoor. Dat je denkt, nou, anderen zullen wel stemmen. Nee, stem nou een keer zelf.
1: Zeker.
0: Want dan ga je die lijst ook, die gaat bewegen. Hoe meer mensen gaan stemmen, hoe meer die gaat bewegen. En het zou ook leuk zijn voor heel Nederland dat ze in één keer weer ergens een persbericht leest. Week van de jaren 70, het meest succesvol dit jaar bij NPO Radio 5.
1: Ja. En dat bereik je door te stemmen. NPOradio5.nl.
0: Jij hebt via de Porto contact gehad met Joris Kingma.
1: Inderdaad, want er waren weer een aantal flashbacks die ik heb doorgegeven. Ik kreeg Timo Laurens, die zegt mijn flashback. Nou, dat is zonder twijfel de tune van Star Wars. Ja. Daar is hij nu naar op zoek. Cor uit Frankrijk zei het nieuwsbericht dat in augustus 77 Elvis Presley is overleden, wil ik graag hebben. En Vincent had het over de troetelschijf van Hilversum 3. Nou, daar is hij nu mee bezig.
0: Fantastisch, dit werkt heel erg goed. Dankjewel, Joris.
2: Trompetten traden naar voren, hieven hun bekers en lieten hun vrolijke geluid horen.

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste Evergreens uit een onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste Evergreens.
1: Oh ja. Ja, toen was ik 16.

0: succesvolle week in de geschiedenis van NPO Radio 5 kunnen worden. Ja. Als het aan jou ligt en dan als het aan ons ligt natuurlijk helemaal. Maar we hebben wel de hulp van jou nodig. Dus stem en blijf luisteren. Daar komt het eigenlijk om neer, hè?
1: Zo is het. En geef je flashbacks door. Want
0: dat is een beetje ons idee hier in de bus. Dat hebben we vorige keer ook bij de jaren 80 gedaan. Dat was heel succesvol in de bus. Mensen kwamen al met flashbacks binnen, terwijl ze nog eigenlijk geen flashback hadden kunnen hebben.
1: Nee.
0: Maar dat kan dus. Nou, we hebben zoveel flashbacks, dus dat gaat ons sowieso deze busreis niet helemaal lukken om iedereen gelukkig te maken. Misschien morgen hebben we natuurlijk ook nog weer een flashback busreis.
1: Ja.
0: Dus dat moeten we even overleggen met onze schatbewaarder en meneer Van Aalst. Maar nu is Joris Kinkmaar. Je hebt net met de Porto weer even contact gehad met Joris.
1: Klopt inderdaad. En ik heb hem wat doorgegeven via de Porto. In ieder geval wat Cor uit Frankrijk, Vincent en Timo Laurens net hebben doorgestuurd. En hij heeft net groen licht gegeven. Hij heeft het weer gevonden, hoor.
0: Hij heeft het weer gevonden?
1: Ja.
0: Nou, dat is geweldig. Dus we gaan nu luisteren naar de bijdrage van Joris Kinkmaar rechtstreeks vanuit Beeld.
1: Schatkamers van beeld en geluid.
0: Schatkamers van beeld en geluid. Ja.
2: Ik heb weer een paar mooie gevonden. Ik ben weer terug in de opnamestudio. En voor deze flashback heb ik eentje voor Timo gevonden over Star Wars. De troetelschijf voor Vincent, die wilde die nog een keertje horen. En Cor in Frankrijk heeft nog een heel mooi verhaal voor deze. Maar die zal ik zo meteen vertellen. Het gaat over het overlijden van Elvis Presley. Maar dus eerst Timo Laurens over Star Wars en de troetelschijf. Nee, wacht, shit. Ik haal die altijd door elkaar. Deze moet ik doen. Deze.

0: één ding gemeen. De Hilversum 3 troetelschijn. Deze week kan Hilversum 3 geen dag zonder...
1: Look out! Hilversum 3 troetelschijn.
2: Ja, en nu nog een stukje heel bijzonder verhaal van Cor in Frankrijk. Die vertelt namelijk dat die zat zelf op zee bij de Koninklijke Marine op de HRMS Evertsen. En die was als telegrafist altijd bezig met dagelijks nieuws van Radio Scheveningen. Die had dat nieuws was opgenomen, die had hij allemaal uitgetypt voor de bemanning. En een van die nieuwsberichten, dat was deze dus. Over het overlijden van Elvis Presley. Some people like to rock, some people like to roll,
3: but moving and a grooving gonna satisfy. In een ziekenhuis in Memphis in de Verenigde Staten is de rock and roll zanger Elvis Presley overleden. Hij was 42 jaar.
4: Zelfs in Afrikaanse landen stonden de kranten vol over zijn dood. Gaven uitgebreide levensbeschrijvingen van de zanger die als vrachtautochauffeur begon om uiteindelijk tot ongekroonde king of rock and roll uitgeroepen te worden. Een titel die niemand zal willen of kunnen bestrijden.
2: Ja, er is mijzelf ook weer wat opgevallen. Dat fragmentje heb ik ook nog meegenomen. Dat is deze. Ja, nou, kijk, voor mij is het dus heel normaal dat ik altijd overal rondloop met muziek in mijn oren. En dat ik dat overal kan. Maar in de jaren 70 was het dus voor het eerst dat je dat ook kon doen. Namelijk met de Walkman.
5: You really feel the music with a Sony Walkman.
6: The Sony Walkman is a tiny stereo cassette player with truly incredible sound. Put on a Walkman and see the world in a whole new light. The Walkman from Sony, the one and only.
2: Ja, dat is toch waanzinnig dat je dit gewoon allemaal hier kunt vinden in de schatkamer bij Beeld en Geluid. En nog helemaal gratis en voor niks ook. Ik ga nog eventjes wat zoeken. Ik ben hier nog wel eventjes te vinden. Dus mocht je nog wat willen zoeken, of mocht je nog willen dat ik nog wat voor je ga zoeken, laat het gewoon even weten. Want dan ga ik voor je rondkijken hier.

0: 1971.
1: De wereld heeft mij failliet verklaard. Ik heb me nog nooit zo goed en licht gevoeld als nu. Ik heb me nog nooit zo schoon en bevrijd gevoeld als nu. Weg met de kroegen, weg voor

dagen vrij. Geen gelik meer, het is voorbij. Niets meer te halen. De wereld heeft mij failliet verklaard. Het is een geschenk van God en niet van de maatschappij. Het is een geschenk van God en dit is wat hij

0: zonder bagage, tussen haakjes, de wereld heeft mij failliet verklaard. Het staat op mijn stemlijstje.
1: En terecht, ja.
0: Is toch mooi. Een prachtnummer. Ramses Shaffi natuurlijk. Ja, we krijgen ook hele mooie audio-appjes binnen. Dus daar wil ik ook aandacht aan besteden, ja. Vind je niet?
1: Wil je die van Wilma laten horen?
0: Van Wilma?
1: Ja?
0: Ja, tuurlijk. Komt Wilma aan, hoor.
2: Hey, goeiemiddag mannen op de bus. Hier is ze dan weer eens. Wilma uit Ermelo. Nou ja, de week van de jaren 70, luister. Ik ben uit 1957, dus dat was mijn middelbare schooltijd. En dat was in het centrum van Utrecht, van As van Wijkade, op het Thorbecke Lyceum. En dat zal vele luisteraars ook wat zeggen uit die buurt. En dan gingen wij altijd in de pauze, of als we, vooral als we een vrije uur hadden, naar een klein koffiehuisje. En dat was toen nog echt koffie. Focus, vlakbij, over de Noorderbrug, rotonde over, richting Vogelenbuurt. En we haalden bij de banketbakken een spoorpunt. Nou, we kennen de mensen uit die tijd ook nog wel. Daar zat van alles in. Een spoorpunt, misschien zegt het je nog wat. En bij Focus, daar draaiden ze altijd en zo vaak It's Like You Never Left van Dave Mason, die LP. Nou, ik heb al eens eerder iets over gezegd en ik had ook een vraag. Maar jij, Stefan, wilde toen liever The Lonely One draaien. Ik vind het allemaal prima, maar dit brengt mij dus terug naar de jaren 70. Ik hoop dat jullie een nummer willen uitzoeken van de LP Dave Mason, It's Like You Never Left. Veel succes en goede reis.
0: Ah, mooi zeg. Ja, nou heb ik toch weer voor The Lonely One gekozen. Okay. Dat is ook zo mooi dit.
1: Maar daar is Wilma helemaal oké mee.
0: Ja.

0: onderzoeken voor, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Dr. Bernard Bonnie Sinclair. Ik heb een tijdje geleden was ik in het echt tegengekomen, Bonnie Sinclair.
1: Dat ben je niet.
0: Ja, heb ik nog mee gepraat en alles.
1: Waar was dat?
0: Dat zeg ik niet, maar okay. het was heel leuk. Het was echt heel... wat een leuke vraag. En dat was met...

0: Nog een verzoek binnen van Mary Hartman. Mary Hartman, daar ben ik nu druk mee bezig. Want Joris, die moet even pauze hebben.
1: Ja, die is even koffie drinken.
0: Dus Mary Hartman, ben ik naar op zoek. Dan hebben we ook nog een berichtje binnengekregen. Misschien kan jij dat even voorlezen, Tim.
1: Ja, van welke?
0: Anja.
1: Anja.
0: Daar plopt iets op bij Anja.
1: Ja, in één keer, ad hoc.
0: Ja.
1: Die zegt, er plopt hier zomaar een herinnering op. 1974, 1975.
0: Ja.
1: Met mijn moeder naar Amsterdam om daar aan een talentenjacht mee te doen. Ja. Voor een nieuw te starten tv-programma. Dat er volgens mij nooit kwam, hoor.
0: Nee.
1: Ik was helemaal dol op de Osmonds. En ging daar Paper Roses vertolken van Mary Osmond. En daar herinner ik me echt helemaal niks meer van eigenlijk. Maar er komt wel ineens een heel sterk beeld naar boven van een mevrouw die met een slang danste.
0: Ach.
1: En dat maakte zoveel indruk dat als ik nu Paper Roses hoor, dan komen de slangen in beeld.
0: Oh ja!
1: Zo!
0: Ho-ho. En nou zie ik zo. Wat een mooie slangen.
1: Lieve slangen.

0: de meest gekke verzoeken binnen, hoor. Deze was van, Gemma Veuglers. Die zegt, hier heb ik op het strand heb ik mijn eerste man leren kennen.
1: Ach, wat mooi.
0: Kunnen we Dreadlock Holiday draaien. En dit was natuurlijk ook ook wat dat betreft een legendarisch nummer. Het was een nummer met volgens mij een van de eerste echte videoclips.
1: Ach, dat zou kunnen, ja.
0: Ja. Dacht ik wel. Dan moeten we even aan Dominique vragen, want die weet er alles van.
1: Oké.
0: Tim, we hebben heel weinig tijd nog. Ik wil nog graag naar Coming Home Baby van Casey in his group. Dat is speciaal voor Harry van der Maat, zoals beloofd. Want die heeft vandaag een reanimatie gehad. Hij niet, maar hij heeft een reanimatie gegeven. Reanimatie voor de Rode Kruis. Dus dat vind ik wel eventjes een plaat waard uit de jaren 70. En wat heb jij nog?
1: Ik heb hier een appje van Twan Harbers. Die zegt, mijn allereerste vriendinnetje in 77 was Sarah van Liemt. Magische tijd. Helaas heb ik haar nooit meer gezien. Maar als ik Sarah van Bob Dylan hoor, dan is ze weer even bij me.
0: Oeh, kijk, kippenvel.

0: het instrumentale meesterwerk van Casey and his group, Coming Home Baby, zijn we bijna aan het einde gekomen van deze busreis. We kunnen hier overheen praten, Tim, want dit was ook ooit een legendarische tune van Tom Collins, kan ik me herinneren.
1: Klopt, inderdaad. Maar daarvoor zelfs nog van de Rob Out Show. Zowel op Veronica als op Caroline gebruikt.
0: Ja, dus kun je naar gaan. En ik denk nog heel veel andere stations hoor, die dit gebruikt als tune. Het was een prachtige rit. Morgen is er weer een rit natuurlijk. Jij hebt een eindtekst voorbereid voor deze middag?
1: Ja, zeker. Die wil ik graag nu uitspreken.
0: Ga je gaan.
1: Ja, beste reizigers. Tot zover deze 2 uur durende jaren 70 hallucinerende radiotrip. Ik wil iedereen bedanken voor al die mooie flashbacks. En natuurlijk ook Joris Kingma voor het opzoeken vanuit beeld en geluid vanuit de schatkamer. Bedankt voor het luisteren namens de hele reisleiding. En bedankt voor de komst.
0: Ja, en lieve reizigers, dit is dan de eindbestemming wat ons betreft. Morgen ook de plek van vertrek. Hou daar even rekening mee. Zometeen op jouw golflengte een radiodrama in 2 bedrijven. Allemaal in het kader natuurlijk van de week van de jaren 70. En dan duiken wij terug naar het jaar 1979. In het Theater van het Sentiment. Een radiodrama in 2 bedrijven. En dat wordt natuurlijk zoals altijd gepresenteerd door niemand minder dan Antje Montero.
1: Zo, ja.
0: Gaan ze ook het 7 seconden spel spelen?
1: Dat hoop ik wel, ja.
0: Leuk spel hoor.
1: Ja.
2: Tot morgen.
1: Ja.
3: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
4: The magical mystery tour is hoping to take you away.
5: Maak morgen mee. KRO NCRV.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
7: Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken... en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen... vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog... bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
5: 1-1, Memphis Depay schiet.
4: Morgenavond, Nederland-Japan. NOS Langs de Lijn begint om 9 uur.
6: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: Morgenavond, Nederland-Japan.
6: Op NPO Radio 1.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd en het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn er in Australië vaker haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Theater van het Sentiment. Antje Montero. KRO NCRV.
12: De Evergreen Week van de jaren 70. NPO Radio 5.
13: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
14: Ik had gewoon zin in mijn moeder zei wel steeds gekorfballen of weet ik veel. Maar ik hou er wel van. Het is een leuke sport.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom bij Theater van het Sentiment. Vanaf vandaag is het een week lang de week van de jaren 70 op NPO Radio 5. En daar doen wij natuurlijk graag aan mee. Het is woensdag 13 juni 1979. Ik ben 10 jaar oud. Ik dans, speel buiten met mijn poppen en met onze honden. En ik ren graag met mijn 2 jaar oudere broer door de weilanden achter onze woonwagen. We spelen tussen de koeien, plukken frambozen, stoppen ze in zakjes en verkopen ze voor 10 cent. Heerlijke herinneringen aan een heerlijke jeugd. Ik ben benieuwd naar jouw herinneringen aan 1979. Deel ze met mij. Fijn dat je luistert naar Theater van het Sentiment.

0: is het theater van het sentiment. Ieder weekend tussen 4 en 6 op NPO Radio 5. Met Antje Montero.
1: Daar komen de eerste letters. Een O, een O en een Os. En daar komt een B bij. Ja, Hanny heeft gedrukt. Een belletje doet het niet. Dat kan me niet schelen, maar ik zie haar lichtje branden. Zeg het eens, Hanny.
2: Sop.
1: Sop, ja, dat is heel goed voor iemand die op school zit. Poes. Poes, ja, dat zal je niet weten.

0: Another Shipwreck van Andy Brown. De single staat vandaag in de tipperaden. En daarvoor hoorde je Lee Towers met Bless You. Nou, ik ben benieuwd, wat staat er allemaal in de krant vandaag? Nou, dat zal ik jullie vertellen, want alle voorpagina's die hebben het over Skylab. Het ruimtestation van de NASA gaat waarschijnlijk neerstorten op aarde. En volgens de Telegraaf zou Nederland ook in het risicogebied liggen. Afgelopen week is er druk onderhandeld over emancipatie in het onderwijs. En volgens minister Pals moet dat nog veel beter.
1: Kijk, formeel voor de wet heeft iedereen, laten we ons maar even tot Nederland beperken, volkomen gelijke mogelijkheden. Man, vrouw, jonge, meisje, maakt geen verschil. Maar in de praktijk blijkt dat er wel degelijk verschillen zijn. Verschillen in schoolkeuze, in pakkettenkeuze, in doorstuderen of niet doorstuderen, in welke vakken je gaat studeren en noem maar op. En steeds blijkt dat wanneer er maar keuze moet worden gemaakt in het onderwijs, vrouwen en meisjes een iets minder voordelige, een iets minder sterke positie innemen dan mannen en jongens. En er is geen enkele reden waarom dat zou moeten zijn. En vandaar dat we deze vorm van discriminatie met elkaar en met kracht moeten bestrijden.
0: De Tweede Kamer is tegen het verlengen van de VDSM-kerncontracten. De arbeiders vrezen voor massa-ontslag en demonstreren vandaag in Rotterdam.
2: 1, 2, 3, 4, Rotterdam op af! 1, 2, 3, 4, Rotterdam op af! 1, 2, 3, 4, Rotterdam op af! 1, 2, 3, 4, Rotterdam op af!
0: De Amerikaanse beroepswielrenner Brian Allen is gisteren per trapvliegtuig het kanaal overgevlogen. Met een soort zeepkistvliegtuigje dat zelf aantrapt, vloog hij van Engeland naar Kaap Grine in Normandië. Hij deed er 2:50 over. Bijzonder. Charlie Bosveld speelt vandaag zijn laatste wedstrijd. Het Vitesse-icoon stopt met voetballen. En op het Europees kampioenschap, kleiduifschieten, heeft Nederland vanmiddag goud gewonnen. Het was een spannende wedstrijd, want na 500 duiven staat het Nederlandse team gelijk met het Tsjechische team.
3: Toen moesten wij dus allemaal nog aan schot. Toen schoot eerst Albert van den Berg, die schoot 25. Toen kwam ik aan de beurt en ik schoot 25. Toen moest Kiek schieten. Kiek schoot, hoe dat mogelijk is, begrijpt nog niemand. Die schoot zijn laatste duif mis, dus stonden we weer gelijk. En toen, toen moest Wim natuurlijk de hete kolen uit het vuur halen. En die schoot tegelijkertijd met een Tsjech. En die schoot voor Wim. Maar Wim liet zijn eigen helemaal niets wijsmaken. Die schoot hem gewoon vol. Dus het was een hele nauwe finish. En dan gaat namelijk de laatste serie tellen. Waarmee wij op 99 van de 100 kwamen. En de Tsjech op 97. Dus zodoende hebben wij het goud gehaald.

Heb jij thuis ook lekker meegezongen? Ik wel hoor, ja. Ik ben jarenlang leadzangeres geweest in een coverband, The Best of Five. En daarin zong ik ook dit nummer, Happiness van The Pointer Sisters. Het blijft echt een heerlijk nummer om mee te zingen. En een grote hit overigens ook in 1979. Staat 11 weken in de Nederlandse top 40. En over heerlijke liedjes gesproken, we hebben ook weer hele leuke platen in onze top 5 van vandaag. En ik ben natuurlijk benieuwd welke van deze 5 liedjes is jouw nummer 1. Pop music.

heeft ook een mooi nummer, hè, deze Bright Eyes. Nou, we gaan eens even kijken wat jullie ervan vinden. En dan zie ik dat op nummer 3 staat Cheap Trick, I Want You To Want Me. En op 2 staat ABBA met Does Your Mother Know. En deze prachtige van Art Garfunkel. Ja, die vinden jullie ook heel erg mooi, want Bright Eyes staat op nummer 1. Nou, je weet het, met de plaat die het meest aantal stemmen krijgt sluiten wij straks deze voorstelling af. Dus op wie stem jij? Laat het mij weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En vergeet het niet, hè, vertel er vooral bij waarom.

Some Girls van Racy. Ja, de top 5 stemmen die stromen binnen. En ik ga eens even kijken wat jullie allemaal tegen mij zeggen. Nou, Marco zegt, ik ben 12 jaar. En ik zit in de brugklas van het Johannes Calvijn in Rotterdam-Zuid. En wat een heerlijke, zorgeloze tijd. En gezelligheid ook op school. En wat een mooie muziek. Wat een fantastische tijd. De hele top 5 staat vol met evergreens. Ik vind ze allemaal zo goed. Nou, ik ben het eigenlijk helemaal met je eens, Marco. Het is een heerlijke tijd en een heerlijke top 5. Maar ABBA, zegt hij, is dan toch echt voor mij de beste. Dus Does Your Mother Know krijgt een stem van Marco. En I Want You To Want Me krijgt ook een stem van Yolanda. Zij zegt, ik ben 12 jaar. Ik zit in klas 6 van de basisschool. En het laatste jaar op de camping in Brabant. Waar we toch wel een hele eigen jeugdhonk hadden. Met op zaterdagavond discoavond. Beren gezellig. Klinkt inderdaad heel gezellig, Yolanda. Cheap Trick zal er ongetwijfeld ook heel wat keren zijn gespeeld. Ja, en Cheap Trick krijgt ook een stem van Danny. Hij zegt, de reden is dat ik zat in de lagere school ook. Eens even kijken. En ik ga over enkele maanden naar de middelbare school. En ik had een grote maand geleden mijn plechtige communie gedaan. We deden toen een uitstapje naar de Vlaamse Ardennen. Want ik ben een Belg. En dat nummer werd aangevraagd in de bus. En dat hebben we met volle borst meegezongen. Ja, dat soort herinnering vind ik ook zo leuk. Als je dan zo'n nummer hoort, ga je meteen helemaal terug naar die bus waar jullie met z'n allen aan het zingen waren. Maar Dr. Hoek krijgt ook een stem. Die krijgt die van Janine. Ze zegt, ik kies voor Dr. Hoek, want ik vind het gewoon een heel erg leuk liedje. En Bright Eyes, dat is een heel populair liedje, maar ook heel erg zielig. Ik wens je nog een fijne uitzending. Dankjewel. We gaan ons best doen.

0: Gary Moore en Phil Lynott's Parisian Walk Ways. Ja, we gaan naar iets heel leuks, want Jungle Rudy is in Nederland. Of eigenlijk Jungle Rudy op zijn Nederlands. De Haagse Rudy Trufino woont al sinds de jaren 50 midden in de jungle in Venezuela. En hij is inmiddels zelf haast de grootste trekpleister van het gebied. In de krant lees ik dat hij deze week lezingen geeft in de hoop een doelgroep te vinden die een avontuurlijke vakantie aandurft. Nou, hier wil ik natuurlijk alles over weten over deze bijzondere man. En daarvoor heb ik aan de telefoon Jan Brokke. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het is 1979, dus jouw boek is nog niet geschreven, want die ga jij schrijven in de jaren 90, het boek Jungle Rudy. Maar dat betekent wel dat jij alles van hem weet, van deze bijzondere man.
1: Bijna alles. Bijna alles, ja.
0: Want hij vond het niets in Nederland, hè?
1: Nee, hij had een hekel aan Nederland.
0: Ja, waarom?
1: Hij was weggevlucht. Nou, verschillende redenen. Zijn vader had een bank, een privébank. En hij wilde dat zijn zoon bankier zou worden, hem zou opvolgen. Nou, daar voelde hij helemaal niets voor. Hij wilde het avontuur tegemoet.
0: Ja.
1: En de andere reden was dat hij... dat was een tragische reden. Hij woonde in Den Haag. En in 1945 is een hele wijk in Den Haag bij vergissing gebombardeerd. Het bezuiden hout. Met honderden doden. En hij was daar met zijn moeder. En ja, die westerse beschaving tussen aanhalingstekens, daar trok hij wel zijn wenkbrauwen mee op toen hij dat gezien had. Die hele wijk in brand en verwoest. Hij wilde echt weg uit Europa. Hij wilde de ongerepte natuur in.
0: Ja, dat is gelukt. Hij ging de jungle in. Hij zet daar een kamp op, ver weg van de wereld. En wat doet hij daar dan allemaal?
1: Hij probeert zoveel mogelijk, in eerste instantie zoveel mogelijk wetenschappelijke expedities naar dit gebied te halen. Het is een heel bijzonder gebied. Hij kwam er ook op een hele bijzondere manier. Hij was eerst in Caracas, hij hoorde over dat gebied. En toen heeft hij aan een bushpiloot gevraagd of hij met hem mee mocht vliegen om dat gebied te verkennen. Dat gebied was niet te bereiken over de weg. Het was niet te bereiken over een rivier. De enige manier was met een vliegtuigje ergens landen op een hoogvlakte daar. Het was een heel ruig gebied. En er was heel weinig over bekend. Nou, hij liet zich daar afzetten. En hij sprak met die piloot af over 14 dagen. Kom me ophalen, dan heb ik gezien of het mogelijk is. En na 14... En na 14 dagen kon die piloot niet op dagen.
0: Oh.
1: En na 15 dagen, 16 dagen, 17 dagen ook nog niet. En toen wist hij wat er gebeurd was. Op de terugweg was die piloot verongelukt. Oh. Er gebeurden ontzettend veel ongelukken daar met kleine vliegtuigjes.
0: Jeetje.
1: Die tafelbergen die stijgen heel boven de jungle uit, wel 2000 meter. Nou ja, hij was tegen zo'n tafelberg opgevlogen.
0: Oh, wat een verhaal.
1: En ja, toen moest hij zich dus in leven houden. Niemand wist waar hij was. Hij had aan niemand gezegd waar hij naartoe was gegaan. Hij moest zich in leven zien te houden. De eerste dagen heeft hij dat voornamelijk gedaan door mieren te eten, want het was het enige voedsel wat hij vond. En op een gegeven moment hebben de Indianen, de Pemon-Indianen, een kleine groep Indianen die daar in dat gebied zit, hebben hem opgenomen. En gedurende een jaar is hij bij hen gebleven. En toen pas kwam het volgende vliegtuig.
0: Wat een verhaal.
1: Ja, zo is het begonnen. Maar hij kon dus de taal van de Indianen spreken, die Pemon-Indianen. En door hen leerde hij dat gebied helemaal kennen. Want zij waren nomaden, jagers. Zij kenden dat hele gebied.
0: Ja.
1: En toen is hij dus echt een expert geworden in de natuur van dat gebied. En toen dacht hij, nu kan ik echt een kampement hier beginnen. En de eerste die daar naartoe kwamen, dat waren wetenschappelijke expedities van botanische genootschappen, van National Geographic, het tijdschrift, van Geo, het Duitse tijdschrift, orchideeën specialisten die bijzondere soorten wilden vinden op de tafelbergen. En hij begeleidde al die expedities. De enige manier om bij die tafelbergen te komen was door over tal van rivieren met kleine en grotere stroomversnellingen daar zo dichtbij mogelijk komen. En dan met dragers stijl naar boven klimmen. En dan was je dus op een 2000 meter boven het oerwoud. En de natuur had zich daar volledig anders ontwikkeld. En er kwamen heel planten soorten voor die nergens anders meer

0: bijgekomen was door over tal van rivieren met kleine en grotere stroomversnellingen daar zo dichtbij mogelijk komen en dan met dragers stijl naar boven klimmen. En dan was je dus op een 2000 meter boven het oerwoud. En de natuur had zich daar volledig anders ontwikkeld. En dus ja, er kwamen heel plantensoorten voor die nergens anders meer voor kwamen.
1: Heel bijzonder.
0: Of vlindersoorten, et cetera.
1: Ja.
0: Dus ja, dat was het begin. Later kwamen de beroemde mensen
1: ja,
0: die dat
1: want,
0: wel eens willen zien.
1: Want door zijn interviews in de bladen krijgt hij natuurlijk een bepaalde bekendheid.
0: Ja.
1: Hè? En daar komen dan weer beroemdheden op af. Dat is ook wel bijzonder. Vertel eens.
0: Nou ja, er kwamen Prins Charles is geweest. Zijn zus, zijn tante, sorry, Prinses Margaret. Faradiba. Maar ook Neil Armstrong, de eerste man die op de maan stond.
1: Ja.
0: Ja, die had vanuit die Apollo naar beneden gekeken en dat enorme gebied gezien. En die dacht,
1: daar moet ik heen.
0: Ja, dat is zo onbekend. En ja, hij was natuurlijk iemand die gefascineerd was door het onbekende. Dus ja, die is weken daar gebleven en samen met Rudy, die het buitengewoon goed met hem kon vinden.
1: Ja.
0: Premier Trudeau uit Canada kwam. En ja, op een gegeven moment kwam ook met het regeringsvliegtuig de Friendship kwam Prins Bernard.
1: Ja,
0: van het Wereld,
1: ja.
0: Wereld Natuurfonds.
1: Ja. Ja, Jan, maar even, want ik lees dus in de krant dat hij nu in Nederland is, terwijl hij eigenlijk nooit meer naar Nederland wilde komen. Wat is de reden daarvan?
0: Nou, er was een zogenaamde reden en er was een echte reden. De zogenaamde reden was dat al die beroemdheden die er kwamen, het punt was, dat was wel mooi, maar ze betaalden niet.
1: Ja, dat wordt lastig.
0: Ze hadden allemaal ontzettend veel eisen. Bernard bijvoorbeeld, er was een hele lijst. Dit had hij niet en dat had hij niet. En ja, hij lustte geen kip. En ja, het voedsel wat daar het meeste was kip. Dus dat moest allemaal ingevlogen worden voor hem. Hij moest dat merk sigaren hebben, Cubaanse sigaren, et cetera.
1: Veel eisend, ik hoor het
0: veel eisend, ontzettend ja, veel kostte dat.
1: Ja.
0: En de rekening is nooit betaald.
1: Nee.
0: En ja, dus op een gegeven moment kwam hij toch wel in financiële moeilijkheden. En toen dacht hij, nou ja, misschien kan ik in Nederland door die lezingen en door die bekendheid die ik gekregen heb, meer mensen trekken. En dan wel mensen die betalen, die vooraf betalen.
1: Ja, precies.
0: Dat was de reden van die lezing.
1: En er is inderdaad nog een andere reden. Maar Jan, ja, ik vind dat iedereen gewoon jouw boek moet lezen. Want het is zo'n mooi verhaal. En dan kunnen ze ook lezen wat de andere reden is.
0: Nou,
1: het is ook een hele bijzondere reden.
0: In één zin zeggen.
1: Oké, één zin.
0: Hij was verliefd geworden op een Nederlandse vrouw die hem bezocht had in dat kamp in Ukaima.
1: Ja.
0: En hij probeerde haar over te halen met hem naar
1: terug te gaan.
0: Terug te gaan, ja.
1: Ja. Nou, en hoe dat afloopt, dat gaan we allemaal lezen in jouw boek. Met jouw je vertelt het prachtig, dus het zal ongetwijfeld ook prachtig zijn geschreven. Ik vind het een mooi verhaal. Dankjewel, Jan Brokke, dat je dat wilde vertellen bij ons.
0: Geen dank.
1: Ik wens je nog een hele fijne middag.
0: Dankjewel.
1: Dag.
0: Dag.

0: Dat betekent foundation en onderjurken voor plezierige prijzen.
1: Buongiorno.
0: Dat is een fijn nachthemd of een leuke pyjama.
1: Buongiorno.
0: Dat is goed ondergoed voor het hele gezin.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, bij het Gouden Hartje.
3: Je luistert naar Het Theater van het Sentiment met Antje Montero.
4: Op NPO Radio 5.

0: Het favoriete nummer van Helco Span, mijn collega uit Volgspot. Hallelujah, Milk and Honey. En daarvoor hoorde je Cashmere Loves What I Want. Het is vandaag 13 juni 1979 in Theater van het Sentiment. En wat deed jij nou in 1979? Ging je nog naar school of had je misschien je eerste baantje? Ja, je weet het, ik hoor heel graag jullie herinneringen. En in de spotlight heb ik Nicole staan vandaag. Goedemiddag.
1: Hoi.
0: Hallo, welkom.
1: Dankjewel.
0: Wat ben jij aan het doen? Hoe oud ben je? Waar ben je in 1979?
1: Ik was 14 en ik was thuis, vaak samen met mijn jeugdvriendin. Die woonde aan de overkant en we waren grote muziekliefhebbers, allebei.
0: Ja.
1: En ja, en als dan had je MTV of Top Op.
0: Oh ja.
1: Ja, ja, en dan kwam Cheap Trick op tv.
0: Ja, en wat gebeurde er dan?
1: Met Robin Sanders.
0: Ja.
1: In zijn witte pak. Ja.
0: Ja, dan ging je toch even wat harder aan, denk ik.
1: Ja, ja, dat was toch altijd wel een appetijtelijk gebeuren, vonden wij. Maar ja, dan ben je 14 en Nou, ja, dat was leuk.
0: Heel leuk, mooie herinnering. Ja, dus dit nummer krijgt natuurlijk ook, we hebben het over I Want You To Want Me. Krijgt ook jouw stem. Om de reden dat jij lekker weer teruggaat in de tijd. Dat je thuis bent met je vriendin op de bank, naar de televisie kijkt. Misschien wel Top Op of inderdaad MTV.
1: Ja, ik denk één van de twee moet het geweest zijn.
0: Ja, ik denk Top Op. Ja, precies.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Nou staat hij op dit moment op nummer 3 in onze top 5. Dus doe maar even een oproepje als je graag wil dat deze op nummer 1 komt.
1: Nou, ik zou zeggen, jeugdvriendin Judith, ga eens even stemmen.
0: Ja, heel
1: samen
0: goed.
1: Samen met je zonen. Ja. Ja, allemaal stemmen.
0: Nou, wie weet doet ze het. We hebben nog even te gaan, dus de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Misschien schiet hij straks wel omhoog.
1: Ja, wie weet. Nou, voor mij is hij sowieso nummer 1, hoor.
0: Zo is het. Ja. Ik ga voor je duimen.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, Nicole.
1: Ja, hoor.
0: Fijne dag nog. Dag.
1: Hoi.
0: Dit is Theater van het Sentiment. En op ons podium staat klaar de Patti Smith Group met Frederick.

0: Ja, van haar album Wave, gestegen naar nummer 29 in de Nederlandse album Top 50. En dat lied is een liefdesverklaring aan haar vriend, de gitarist Fred Sonic Smith. In deze week van de jaren 70 spelen we de hele week op deze zender het 7-secondenspel. Jij krijgt van mij een fragment van een iconisch moment uit 1971 te horen. En dan krijg je 7 seconden om zo snel mogelijk te vertellen wat het is. Ik geef je alvast een hint voor straks. Het fragment komt uit een bekend liedje. Nou, ben jij een wandelende liedjes-encyclopedie? Speel er mee. En opgeven, dat doe je zo. Vertel mij in de NPO Luister-app wie deze stem is.
1: Goedemiddag. Ik zei goedemiddag.
0: Weet jij het? Laat het dan weten in de NPO Luister-app of bel naar 0800 30555. En wie weet spelen wij dan straks samen het 7-secondenspel. Ja, straks spreek ik met Joop de Ruiter uit Hemrik over zijn zelfgebouwde communicatiebus. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Maar nu is het eerst tijd voor een kleine pauze. Zorg dat je meteen weer zometeen wel weer klaar zit op je plek. Want deze voorstelling gaat straks gewoon lekker weer door. Dus tot zo.

0: komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social Deal deals die je niet mag missen.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
8: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 5 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt 1 politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent ook dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie. 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na de explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Theater van het Sentiment. Antje Montero. NCRV.
17: De Evergreen Week van de jaren 70. NPO Radio 5.
18: Op uw plaatsen. Klaar?

0: Boys van Dolly Dots, wie kent ze niet? Fijn dat je er weer bent. Vandaag speelt Theater van het Sentiment, woensdag 13 juni 1979. En voor de pauze liet ik deze stem horen.
1: Goedemiddag. Ik zei goedemiddag.
0: Nou, het is kort, maar misschien weet jij toch wie het is. Geef dan het goede antwoord door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000555. Wie weet spelen wij dan straks samen het 7-secondenspel. Joop de Ruiter uit Hemrik komt zometeen op ons podium om over zijn zelfgebouwde communicatiebus te vertellen. Daar ben ik erg benieuwd naar. Maar nu eerst even dansen op Herman Brood en his Wild Romance.

Never Be Clever, Herman Brood en his Wild Romance. Heerlijk nummer. Nou, er wordt weer hartstikke veel gestemd op onze top 5. Dat is heel mooi. Maar voor iedereen die net pas binnenkomt, gaan we nog even luisteren naar onze top 5 van vandaag. Pop music.

0: titelsong van de tekenfilm Waterschapsheuvel. Oh, wat heb ik tranen met tuiten gehuild bij de scène met het konijntje Hazel. Ik ben zo benieuwd of jij je dat ook nog kunt herinneren. Dit is de top 5 en ik ga eens even kijken wat de tussenstand is. En dan zie ik dat op nummer 3, ja, er is eigenlijk weinig veranderd, nog steeds I Want You To Want Me staat. En op nummer 2 nog steeds ABBA met Does Your Mother Know. En op 1 deze prachtige van Art Garfunkel van Bright Eyes. Ik denk dat het komt omdat jullie dat allemaal nog kunnen herinneren, die mooie scène. Goed, bij mij op het podium staat Corina. Welkom.
1: Hallo, goedemiddag Antje.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Nou, eens even kijken, het is 1979. Corina, hoe oud ben je?
1: Ik ben 17 jaar.
0: En wat doe jij als 17-jarige Corina?
1: Ik zit op school, ik zit op de Nieuwstraat in Breda op school. En daar leer ik het kleermakersvak.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: Ja, dat is bijzonder.
1: Ja.
0: Wat leuk.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En welk nummer krijgt jouw stem?
1: Ja, ABBA, Does Your Mother Know.
0: Ja, hè?
1: Jazeker.
0: En vertel eens even waarom.
1: Ik had een vriendin en die was helemaal fan van ABBA. En dan kwam ik daar en dan gingen we samen naar haar slaapkamer. Er hingen allemaal posters van ABBA aan de muur. En daar draaiden we de platen van ABBA.
0: Ja, geweldig.
1: En dan luisterden we naar de muziek en we dansten erop.
0: Heerlijke herinneringen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hartstikke leuk.
1: Hele mooie tijd. Ja, zeker.
0: Nou, dit zijn al de herinneringen waar we altijd naar op zoek zijn. En het nummer van ABBA staat op nummer 2. Dus je weet het niet, er kan nog van alles gebeuren.
1: Zo is dat. Ja, ja, zeker.
0: Jouw stem staat in ieder geval genoteerd. En ik vond het hartstikke fijn dat je even bij mij op het podium wilde komen staan.
1: Nou, helemaal super. Fijne uitzending. Ik blijf luisteren.
0: Top, dankjewel.
1: Oké, dankjewel. Doeg.
0: Lydia keeps my toothbrush in her apartment.

0: Dean Friedman met Lydia. We pakken de kranten er weer eens even bij. En wat gebeurt er allemaal vandaag? Nou, John Wayne, de laatste echte cowboy van Hollywood, die is overleden. Amper 2 maanden geleden nam hij nog een Oscar in ontvangst, maar gisteren overleed hij in Los Angeles na een lang ziektebed. We moeten veel zuiniger omgaan met energie. De Kamer wil oliebesparing verplichten. De Energieraad adviseert autoloze dagen invoeren en extra belasting voor gulzige auto's. Ter ere van Anne's 50ste geboortedag richtte het Anne Frankhuis een herdenkingstentoonstelling in. Koningin Juliane opende deze bijzondere tentoonstelling en kreeg een rondleiding van Otto Frank.
1: Natuurlijk heb ik het me ontroerd, want in het huis zelf, dat kunt u begrijpen, ik ga niet graag in het achterhuis, ik kom wel hier vaak. Ik ben vaak gekomen om voor de stichting te werken. Maar een dergelijke gelegenheid, dan voel je toch, dan komt het in je op of je wilt of niet.
0: Utrechtse modestudenten presenteren dit weekend hun rode show. Op verzoek van de Communistische Partij Nederland ontwierpen zij een communistische geïnspireerde collectie. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Het satirische sketchprogramma Monty Python Flying Circus is terug op televisie.
2: And now for something completely different.

0: in de FIFA deze week als de een kind wil en de ander niet. En een artikel over sectes. En met de Tienertour van de Nederlandse Spoorwegen kun je deze zomer 8 dagen lang met grote korting kriskras door Nederland reizen.
1: Je kunt uitstappen waar en zolang je wilt. Bovendien krijg je de helft korting op bussen. Je kunt het ook verdelen in 2 keer 4 dagen of alleen 4 dagen voor 32,50. En je doet er de conducteurs ook nog een plezier mee.
2: Die Tienertour is dus, daar is dus altijd langlevende loon. In de trein. Die geven dus echt wel meer sfeer, ook voor de medereizigers.
3: Terug naar toen.
4: In een 2 uur durende matinee-voorstelling.
3: Met Antje Montero.

0: Harlepiep. Wie heb je Potjan Dori nu weer durven uitnodigen?
1: Uitnodigen? Ik? Die meneer heeft zichzelf uitgenodigd, meneer. André van Sever uit Tielt. Ligt ergens in Vlaanderen, meneer. Oh. Alsjeblieft.
0: Waar het dan ook mag liggen. In ieder geval moet ik mevrouw Ike Maris nu teleurstellen. We gaan allemaal weg.
1: Dat zeker niet.
0: Meneer van Sever. Gezever, zou je bedoelen.

0: Phantom of the Night van Kajak. Vorige week trad Kajak nog op in het cultureel centrum De Schakel in Waregem. En Kajak is ook geboekt voor het Real Rock Festival in Alphen in september. Bij grote sportevenementen in 1979 moeten officials, jury en tijdwaarnemers hun werk doen onder embargelijke omstandigheden. In oude caravans of soms gewoon in de buitenlucht. De 25-jarige Joop de Ruiter uit Hemrik heeft daar iets op bedacht. Hij bouwde namelijk een communicatiebus. Joop, goedemiddag, welkom bij ons op het podium.
1: Dankjewel.
0: Nou, neem eens even mee in die bus aan de buitenkant. Zie je volgens mij een gewone bus? Is het een stadsbus of een Volkswagenbusje?
1: Nou, het was de eerste touringcar van de firma Dalstra uit Turhuisterveen. Okay. Dus hij was vrij luxe ingericht.
0: Ja.
1: Met ook een boog in het dak. Weet je niet dat je echt ook in steden dus de gevels kon zien.
0: Oh ja.
1: En die man die heeft met heel veel plezier de bus gezien toen wij hem verbouwd hadden.
0: Oké, ja. Want het was een mooie bus. Maar wat heb jij allemaal gedaan? Wat heb je verbouwd?
1: Alle stoelen zijn eruit gegaan.
0: Okay.
1: En er zijn gezellige zitjes ingemaakt.
0: Okay.
1: Bovendien zijn de bureaus ingemaakt voor het secretariaat. En voor de juryleden een grote tafel, helemaal achterin.
0: Ja.
1: En vandaar ook de naam communicatiebus. We hadden dus de omroepster, de ringmeesters en de juryleden. Die hadden op deze manier contact met elkaar.
0: Ja, wat geweldig.
1: Destijds ging het nog met walkie-talkies natuurlijk. Tegenwoordig heten die dingen portofoons.
0: Ja, precies. Maar hoe kwam je nou op dit idee?
1: Nou, wij hadden via Stichting Paard en Ponyvrienden, daar ben ik 13 jaar secretaris-penningmeester van geweest.
0: Ja.
1: Dat was naar aanleiding van de NCRV Springtrofee. Die werd destijds gehouden in de Rijnhal in Arnhem.
0: Ja.
1: En daar hebben wij ons concept eigenlijk van genomen. En de ponies die hadden 3 wedstrijden. De paarden hadden ook 3 wedstrijden. En de beste over die 3 wedstrijden die kon bij ons een springtrofee winnen.
0: Oké.
1: Nou, en zo is het gebeurd dat we daarvoor een eigen installatie hadden. Want dat was natuurlijk in de winterperiode in de manege hier bij ons.
0: Ja.
1: En toen werd er gevraagd van, goh Joop, we hebben dan en dan hebben wij een wedstrijd. Zouden jullie met jullie geluidsinstallatie willen komen? Dat lijkt ons wel gezellig. Achtergrondmuziekje en de namen omroepen van de deelnemers.
0: Ja.
1: Nou, en zo is het eigenlijk steeds verder uitgebreid. Dus in plaats van alleen de juryleden erin, maakten ook ringmeesters en omroepers gebruik van de bus.
0: Ja, oké, maar je werd gevraagd voor een muziekinstallatie en uiteindelijk kom je met een bus. Waar is dat idee dan vandaan gekomen?
1: Nou, omdat niet alleen de technische voorzieningen belangrijk waren, maar ook de accommodatie.
0: Ah.
1: Kijk, de juryleden die kon je op een platte wagen zetten ergens, maar dan zaten ze in regen en wind.
0: Ja.
1: Nou, en in mijn bus niet. Dan zaten ze lekker comfortabel. En we hadden zelfs een koffiezetapparaat.
0: Nou ja, het moet allemaal niet gekker worden. Ja, precies. Ja. Nou, wat goed. Ja, wat zat er allemaal nog in? Meer in? Dus we hadden stoelen, we hadden zitjes, we hadden een koffiezetapparaat.
1: Ja, geluidsapparatuur, elektronische tijdwaarneming. Dat was ook heel wat in die tijd. Want kijk, voorheen werd dat gedaan met chronometers. He, die de jury alleen maar had.
0: Okay.
1: En nu hadden we er een scorebord bij waar de gereden tijd ook op kwam. Uh-huh. Dus mensen konden dat ook zien.
0: Ja. Ja, wat goed zeg, wat een goed idee. Ja, de bus is nu af, hè? Het is 1979. En je gaat er dus mee naar allerlei paardensportevenementen om de uitslagen te doen en de tijdwaarneming bij te houden. Maar gaat er dan ook wel eens wat mis?
1: Ik had een evenement van de Welsh ponies. Hier bij ons in het eigen dorp.
0: Ja.
1: En toen was er net een nieuwe draadloze microfoon op de markt. Dat waren draadloze microfoons die wel op de FM zaten.
0: Ja.
1: Nou, en tijdens zo'n evenement is dat helemaal niet zo'n probleem. Dus de voorzitter die deed de prijsuitreiking en die vertelde van, goh mensen, nou moet je toch eens kijken, ik sta met jullie te praten. Jullie horen me allemaal, maar er zit niet eens meer een kabel aan.
0: Ja.
1: Nou, dat was bijzonder natuurlijk. Maar een paar weken daarna had ik een begrafenis in het dorp van de kerk hier bij ons. En toen gebruikten we ook die draadloze microfoon. Dus de dominee die had keurig netjes zo'n touwtje om de nek en daar hing de microfoon aan. En toen kwam er ineens, omdat hij op de FM zat, kwam er een geheime zender doorheen. Ja, dan weet je natuurlijk niet hoe verschrikkelijk snel je die microfoon uit moet schakelen.
2: Ja, precies.
1: Niet alleen een leuke anekdote, maar dat was ook een beetje vervelend.
2: Een vervelende anekdote, ja, precies. Ja. Maar wat ik nou zo leuk vind, Joop, is dat je bent er gewoon nooit mee opgehouden. Je hebt er echt je beroep van gemaakt, hè? Wat is nou zo leuk aan dit werk?
1: Al je sociale contacten zitten bij die evenementen natuurlijk. Hè? Op dit moment werken we met 2 trailers. Ja. We hebben dus geen bus meer, maar 2 trailers. En we doen heel veel evenementen. Dat gaat door tot en met oktober, half oktober. En dan gaan de indoorwedstrijden beginnen.
2: Ja.
1: Nou, en dan is er geen trailer bij nodig natuurlijk. Maar alleen maar de geluidsapparatuur en de tijdwaarnemapparatuur.
2: Ja.
1: En daar gaan we dan mee op pad. En dat duurt tot en met Oudjaarsdag. Dus we zitten eigenlijk bijna ieder weekend vol.
2: Nou, wat fantastisch. Dankjewel, Joop de Ruiter, voor dit heerlijke verhaal. En dat je tijd voor ons vrij hebt gemaakt.
1: We hebben het heel graag gedaan.
2: Dankjewel.
1: Succes met de uitzending.
2: Dankjewel, fijne middag nog.
1: Ja hoor, dag.

0: Een radiodrama in twee bedrijven.
1: Dit is het Theater van het Sentiment. Op NPO Radio 5.

0: Supertramp, Lord is Mine. Van hun album Breakfast in America. Nummer 4 in de Nederlandse album Top 50 van onze Kroondag. 13 juni 1979. En ze zijn op een uitgebreide tournee door Amerika. In het najaar treedt Supertramp ook 3 avonden op in Rotterdam. Ahoy!
1: Het 7 seconden spel.
0: In deze week van de jaren 70 spelen we op deze hele zender het 7 seconden spel. En vandaag gaan we dat spelen met Hubert. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Antje, met Hubert Cent uit Terneuzen, maar op in 79 uit Zoetermeer.
0: Heel goed. En hoe oud ben jij in 1979 in Zoetermeer?
2: 26. En 26, Supertramp, ja, heb ik gemist.
0: Oh.
2: Maar Brammetje Biesterveld, oftewel Pommetje Horlepiep, heeft nog wel bij mij in het restaurant zich omgekleed, omdat hij mocht optreden in het centrum daar.
0: Nou, wat leuk. En welk restaurant is dat dan?
2: Meerzicht.
0: Meerzicht. En dat, is dat ook in welk jaar hebben we het nu?
2: 79.
0: Ja, precies. En dat is, want je werkt daar. Je bent bedrijfsleider.
2: Ik werk in een restaurant. Ik ben bedrijfsleider van de eerste of tweede Pizza Hut van Nederland. Dat is later ter ziele gegaan. En we hebben daar.
0: Ja, wij verbaasden ons hier.
2: Misschien, toen was ik ook al bezig met politieke activiteiten. Oekraïne zat in een zeer slechte economische flow door Russische activiteiten. En dat brengt me eigenlijk naar het werk van 2026. Waarin we enorm betrokken zijn bij de oorlog in Oekraïne.
0: Oké. Maar even terug naar 1979. We hadden net met ons team al over dat wij ons erover verbaasden dat er in die tijd al een pizzeria fastfoodketen was. Maar dat is dus zo. Jij hebt het net bevestigd.
2: Ja, wat mensen niet weten is dat McDonald's in die tijd in meer of mindere mate failliet is gegaan. Althans, vestigingen gewoon niet liepen. Ja. En ook de Pizza Huts in Den Haag en Zoetermeer zijn ter ziele gegaan.
0: Ja, ja. Okay.
2: Want de wereld was er nog niet aan toe. We hadden ook een Wimpy's in Den Haag. En ook
0: noem ze allemaal maar op.
2: Ja, dat kan bij de NPO.
0: Dat mag helemaal niet. Ik word ontslagen, Hubert. We moeten het er niet meer over hebben.
2: We hebben er drie genoemd, Antje.
0: We gaan heel snel naar het 7 seconden spel. Want daarvoor ben jij bij mij hier op het podium.
2: Okay.
0: Ik ga het even aan je uitleggen, oké? Okay? Jij krijgt van mij een fragment van een iconisch moment uit 1971 te horen. En dan krijg jij 7 seconden om zo snel mogelijk te vertellen wat het is. En weet je het, dan krijg je maar liefst 3 mooie prijzen. Maar weet je het niet, dan krijg je 1 prijs minder. Maar dan krijg je van mij wel nog 7 seconden erbij. En weet je het dan nog niet, dan gaat er weer een prijs af. Maar dan krijg je wel er nog 7 seconden van mij bij. En weet je het dan nog niet? Ja, dan gaan we de telefoonlijnen en de app opengooien voor iedereen die het antwoord wel weet.
2: Oh jee.
0: Ja, Hubert, ben je er klaar voor?
2: Eigenlijk niet. Maar...
0: Nee, ja, het moet maar. Ja, als je op het podium staat, dan moet je ervoor gaan. Het is niet anders.
2: Ja, dan moeten we ervoor gaan. Hè?
0: Zo is het. Nou, dan komt hier jouw iconische fragment uit 1971 in de categorie bekende muziek.
2: Bonnie M. Met The Rivers of Babylon.
0: Ja! Applaus! Woehoe! Nou, moet ik eerlijk zeggen, dit was ook wel een beetje een makkelijke.
2: Was heel makkelijk, hè?
0: Ja, hij was heel makkelijk. Nou, en weet je wat het goede nieuws is? Je hebt gewoon 3 mooie prijzen binnengeharkt deze middag. En dat is een powerbank, een fiets, zadelhoesje en bloemzaadjes. Ja, er zit voor iedereen wel wat bij. Dat hoor je wel.
2: En weet je wat nu het leuke is, Antje? Hoe heet die? André van Duin, die heeft in de Lach of ik schiet show, die had toen de quizvraag. Het zinkt en je smeert het op je boterham. En dat was Bonnie Jam.
0: Oh, wat grappig, daar komt het vandaan.
2: En dat zit altijd nog in mijn kop.
0: Ja, nou, over herinneringen gesproken.
2: Ja.
0: Hartstikke leuk. Hubert, ik vond het leuk dat je bij ons op het podium was. Dat je gewonnen hebt. Van harte gefeliciteerd. Blijf nog even hangen, want dan noteren we jouw gegevens.
2: Ja.
0: Om de mooie prijzen op te sturen. En dan wens ik je.
2: Ik vond het heel leuk om op het podium te staan. En ik wens jullie een hele mooie, prachtige theatervoorstelling.
0: Dankjewel. Fijne dag.
2: Oké, dag hoor.
1: Het 7 seconden spel.

0: daarvoor hoorde je natuurlijk Casanova van Luf. Nou, we zijn bijna aan het einde van deze prachtige voorstelling. En ik ben benieuwd welk nummer jullie vandaag als nummer 1 hebben gekozen. Ik ga eens even kijken en dan zie ik dat op nummer 2 nog steeds staat ABBA met Does Your Mother Know. En op nummer 1... het prachtige Bright Eyes van Art Carfunkel.
1: Nummer 1.

0: Met dit prachtige nummer zijn we aan het einde gekomen van deze voorstelling van 13 juni 1979. Straks bij Helco Span mag jij kiezen tussen twee prachtige theaterliedjes van Peter Schaap, Adem, Mijn Adem of Vliegen als een Vogel. Geef jouw voorkeur door via de NPO Luister-app. Morgen ben ik er weer, dan is het 14 juni 1971. Dus heel graag tot morgen. Dag!
1: Bedankt voor uw komst naar het Theater van het Sentiment. Het doek valt voor de voorstelling van deze middag. Beleef meer theater op onze site. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV. NPO Radio
3: 5. Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Ster. Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie? Ik?
4: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
5: Echt waar?
4: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
5: Dat is stoer van mij.
4: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot 300 euro korting per persoon. Woehoe! Op sunweb.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
14: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
15: Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
16: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie. 97% van de PvdA-leden stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zeiden partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar op de Zuidpool. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Volgspot. Helco Span.

0: Volkspot over theater en muziek van de Lage Landen. Ja, en dit weekend staat de Volkspot uiteraard gericht op de jaren 70. En dat waren ook de jaren dat de groep Boney M doorbrak met Daddy Cool. Nou, in september is dat precies 50 jaar geleden. En dat gaat gevierd worden met de theatershow Daddy Cool Turns 50. Met onder andere Nigel Brown en Claudia Wagenmakers. En zij zijn straks mijn gasten in Volkspot. Een andere tophit uit de jaren 70 is deze dagen dan weer het middelpunt van een rechtszaak. Jawel, Take a Chance on Me. En hoe ABBA en de kapotte kachels nou precies tegenover elkaar kwamen te staan, dat hoor je straks. En we zetten jou aan het werk, in ons eigen spel natuurlijk, Raad Mijn Naam. Maar ook met het 7 seconden spel, een spelletje speciaal voor deze week van de jaren 70 op NPO Radio 5.
1: Volkspot.
0: Maar eerst gaan we weer heel eventjes terug naar het kroonjaar daarnet bij Antje in het Theater van het Sentiment, 1979. In dat jaar namelijk staat ook de Groningse zanger Peter Schaap op het theaterpodium. Bijvoorbeeld op dat van de Molenberg in Delfzijl. En ik denk zomaar dat hij daar ook de hits zong die hem eerder in de jaren 70 populair maakte. Zoals bijvoorbeeld Adem en Adem en Vliegen als een Vogel. Nou, we hebben jullie gevraagd welk liedje je het liefst hoorde vanavond in Volkspot. En het ging heel erg gelijk op eigenlijk. Moeilijke keuze, zegt Anneke. Ik vind Vliegen als een Vogel mooi, maar Adem en Adem ook. Dus ik ben met alle twee tevreden. Vivi die zegt, ja, ik heb die LP nog van Peter Schaap uit de jaren 70. Ik heb hem nog steeds. Vind hem nog steeds heel mooi. En zo heeft iedereen zo zijn eigen redenen om op een liedje van Peter te stemmen. Uiteindelijk met slechts 2% voorsprong, 52 tegen 48% van de stemmen, is dit de winnaar. Vliegen als een vogel.

0: Whenever I Call You Friend, Kenny Loggins met Stevie Nicks, inderdaad, van Fleetwood Mac. En daarvoor had je ook nog het liedje waarmee we openden op jouw verzoek. Peter Schaap, Vliegen als een Vogel. Peter van Rijsingen, die appt, ja, ik stemde op Adem en Adem. Dit liedje was ik vergeten, maar ik vind het ook heel mooi. En hij schrijft ook nog, we hebben eigenlijk veel te weinig gehoord van Peter Schaap. Dat is ook zo, hij heeft zulke mooie liedjes gemaakt. Hij was ook een tijdje terug nog te gast bij de Avond van de Kleinkunst. Ja, 4, 5 geleden is dat inmiddels. En toen zong je ook een prachtige versie van De Hoge Heren van het Dorp. Ga ik ook nog een keer laten horen, die versie in Volkspot. Beloofd. Ja, het is 6:15 en trouwe Volkspot-luisteraars denken, het is nu toch al geen tijd voor het spelletje voor Raad Mijn Naam? Ja, dit weekend wel. Want in het volgende uur doen we het 7-seconden-spel, het jaren 70-spel. Nu gaan we Raad Mijn Naam spelen.
1: Raad Mijn Naam.
0: Raad Mijn Naam.

0: dat is een extra aanwijzing. Gratis en voor niks staat natuurlijk in het teken van de jaren 70. Mocht je het spelletje nog niet kennen, ik heb 3 cryptische aanwijzingen voorbereid. En op basis daarvan moet jij de naam zien te raden van een theatermaker of artiest uit de Lage Landen, Nederland of Vlaanderen. En zodra je nog denkt te weten om wie het gaat, aarzel dan niet. Stuur een berichtje met de NPO Luisterapp of bel regisseur Jaap op 0800-3000-555. En dan maak je kans op zo'n prachtig setje Volgspot fietslampjes. Dit is de eerste aanwijzing voor vanavond. Korte tijd was ik best normaal. Korte tijd was ik best normaal. 0800-3000-555 of stuur een berichtje met de NPO Luisterapp.
1: Raad.
2: Mijn naam.
1: Mijn

0: Ja, ons kleine eerbetoon aan tekstschrijver Lennart Nijg. Ik doe wat ik doe, schreef hij voor zijn vrouw Astrid. En daarvoor Jimmy van Boudewijn de Groot, ook met een tekst van Lennart Nijg. En geloof het of niet, maar de Jimmy van toen is inmiddels 53. Net zo oud als het liedje dat zijn vader over hem maakte. Luister eens eventjes mee naar dit liedje. Misschien herken je het wel. Ja, dan moet je wel goed luisteren, maar het is een fragmentje van het nummer Dikke Pens van de Brabantse carnavalsband De Kapotte Kachels. En inderdaad, de kenners herkenden het. Het is gebaseerd op het nummer Take a Chance on Me van ABBA uit 1978. Nou, vorig jaar was dit nummer een dikke hit tijdens het Brabantse carnaval. Maar er is een kink in de kabel gekomen die nu zelfs leidt tot een heuse rechtszaak met een platenmaatschappij. Job Roeland is een van de Kapotte Kachels. Job, goedenavond.
1: Goedenavond, hi.
0: Goedenavond. Het klinkt natuurlijk heel erg gezellig, hè, dat Dikke Pens. Maar zo gezellig is het niet meer, want jullie worden komende woensdag in de rechtbank van Utrecht verwacht. Wat is er precies allemaal gebeurd?
1: Mooi, hè?
0: Ja, dat weet ik niet of dat mooi is. Duur lijkt me vooral.
1: Zeker. We hebben nog steeds een prachtig nummer inderdaad, ja. Ja, sowieso. En wij zijn tot de kachel samen met René van Rooij hebben we onze nummer Dikke Pens inderdaad gemaakt. Volgens het carnaval inderdaad, ja. Een grote hit. Mag ik wel zeggen. Ja. Een hele grote nog steeds. En er was iemand bij Universal ABBA die dacht van laten we nummers offline halen ineens. Nou, van,
0: Het is van Spotify gehaald.
1: Klopt inderdaad, ja. Van Spotify afgehaald. Ja,
0: ja, en dat gebeurde door die...
1: blijkbaar.
0: Ja, en dat gebeurde dus door die platenmaatschappij namens de rechthebbende bij ABBA.
1: Ja, ja, zoiets denk ik inderdaad, ja. Ja,
0: ja, en wat hebben jullie toen gedaan?
1: Nou, eerst het nummer was ineens weg, zeg maar. Dus daar, we hebben eerst heel lang uitgezocht hoe iemand zomaar een nummer van Spotify af kan halen. Want daar word je niet over ingedeeld, meegedeeld of wat er nou gebeurt. En toen zijn we heel lang op zoek gegaan van, nou, hoe kan dat nou? En toen kwamen we erachter dat het inderdaad de ABBA Universal was, uit Zweden. Ja, toen dachten we, behoorlijke pech, hoe kan dit nou? Wat is hier de reden van? En dan moet je heel veel onderzoek doen. Toen kwamen we eigenlijk achter dat zij dat gedaan hadden. En dat zij niet blij waren met het nummer inderdaad, ja.
0: Nee, dat kan natuurlijk.
1: Nou, oké, dat kan, weet je wel, dat mag, hè. Maar waarom moet je dan offline halen? En toen kwamen we eigenlijk achtergekomen via allerlei omwegen dat zij dat denken dat dat juridisch niet mag wat wij gedaan hebben.
0: Nee.
1: Waarop wij dachten van, oké, nou ja, als dat zo is, misschien zou dat kunnen zijn. Maar goed, we zijn misschien wel een carnavalsband, maar we zijn wel professionals, zoals dat heet. Dus te hebben. En René van Rooij, die al jarenlang muziek maakt. En Wouter van den Boogaard met Major 50. Allerlei mooie nummers maakt voor reclames en audio. Studio heeft. En die zegt, nou, dat kan wel gewoon.
0: Dus jullie zeggen althans jou. Ja, dus jullie vertegenwoordigers zeggen, het kan wel. Universal Zweden zegt, het kan niet. Hebben jullie niet gewoon even gebeld met Universal? Van, joh, hoe kunnen we hier uitkomen?
1: Precies dat inderdaad. Ja, dat is heel goed. Je zegt, dat is precies wat we gewoon geprobeerd hebben. Van jongens, luister, foutje, kan gebeuren. Maar wat wij doen, mag gewoon en is gewoon mogelijk, weet je wel. Dus zet even terug op Spotify en dan zijn we er vanaf, weet je wel. Maar goed, ja, zij hebben daar blijkbaar een heel ander idee bij inderdaad, ja.
0: Ja, ja. En Job, waarom mag het wel vinden jullie?
1: De wet. Sinds wanneer
0: en wat zegt de wet dan?
1: Een parodie meer maken. Nee, je mag volgens de wet gewoon een parodie maken, zeg maar.
0: Oké, dat is wat anders dan een cover dus. Dus als ik een hele ernstige tekst maak op Take a Chance on Me, dan mag het niet. Maar maak ik een parodie, dan mag het wel, zeg jij.
1: Ja, klopt. In Nederland is er recht inderdaad om een parodie te maken. En dat mag gewoon inderdaad.
0: Ja, ja, dus, laten we heel even
1: dus
0: nog naar een klein...
1: alle vertrouwen in.
0: Job, laten we nog heel even naar een klein stukje van Dikke Pens luisteren. Kijken of het inderdaad overkomt als een parodie.

0: Ja, dit is dus Dikke Pants in jullie versie. Inderdaad, een parodie, dat hoor ik inderdaad heel duidelijk, denk ik. En jij zegt dat mag wel. Je hoopt dat de rechtbank dat ook vindt. Er zijn ook voorbeelden van andere parodieën die wel mochten. Zoals bijvoorbeeld zelfs van links naar rechts van de Snollebollekes. Dat is gebaseerd op een nummer uit Peru, La Colegiala.
1: Is dat zo, ja? Ja, ik ben geen kenner.
0: Nee, dat is zo.
1: Dat zou goed kunnen. Dat weet ik zo niet.
0: Ja, dat mag dus wel.
1: Ik weet dat er heel veel dingetjes inderdaad gebruikt worden. En dat is ook heel goed. Daar moet ook altijd allerlei toestemming voor gevraagd worden. Hè. Daar is allerlei recht voor geschreven. En dat is ook heel goed, hè. Want wat wij vooral willen is dat iedereen die iets maakt, dat hij daar natuurlijk gewoon zijn knaken die hij aan verdient gewoon krijgt, zeg maar. En dat is bij ons ook altijd gebeurd, inderdaad. Ja,
0: dus de heren Ulfeus. De heren Ulfeus en Andersson krijgen gewoon geld voor hun compositie. Ook als jullie een succes hebben met Dikke Pants. Daar gaat het jullie dus niet om. Maar waar gaat het jullie dan wel om? Wat hopen jullie met deze rechtszaak te bereiken?
1: Nou ja, kijk, wat we willen is gewoon helemaal terug online. En we willen helemaal geen geld, we willen helemaal die onzin niet. We hebben deze rechtszaak kunnen starten. Doordat het Brabants volk en misschien daarbuiten ook wel met z'n allen onze funding betaald heeft.
0: Crowdfunding.
1: Jullie
0: zijn populair, hè, in Brabant. Jullie zijn echt een populaire carnavalsband.
1: Heel, heel populair. En verder buiten ook nog. Maar al die mensen hebben gewoon geld gedoneerd. Omdat het op een gegeven moment gewoon een kwestie van geld werd. Want het recht, het juridisch advocaat, noem maar op, is gewoon een kostelijk plaatje. En dan zeiden we, als dat het enige reden is om het aan te tonen dat ons helemaal mag, dan moeten we daar gewoon voor gaan. En dat is gewoon gelukt. Dus hebben we voor de carnaval, afgelopen carnaval, hebben we dat geld bij elkaar gehaald. Echt een enorm bedrag, 25.000 euro, zeg maar.
0: Zo.
1: We hebben zelf een deels in wat bijgelegd. Er hebben echt, nou ja, echt zo gigantisch veel carnavalsclubs. Noem maar op, prinsen, prinsessen natuurlijk ook. Ja, je kunt zo gek niet bedenken. Mensen, heel veel mensen die 11 euro doneren natuurlijk. 11
0: ja,
1: euro.
0: De 11e van de 11e, ik begrijp het. Ja, ja, ja, ja. Dus heel veel mensen hebben geld gestort. Ja, en wat willen jullie inderdaad? Wat hopen jullie te bereiken nu met de rechtszaak?
1: Precies, wij willen nu, eigenlijk is gewoon ons nummer terug online. Gewoon dat het gewoon klopt, of helemaal terug online. En het geld terug voor wat we uit het gegeven rechtszaak terug naar de mensen toe. Dat vinden we eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk niet meer belangrijk.
0: Dus dat is dat is het idee, Dikke Pants.
1: Gaan vieren.
0: Ja, en Dikke Pants terug op Spotify.
1: Ja,
0: precies. Dikke Pants terug op Spotify. De mensen die jullie betaald hebben, geld terugbetalen. Dat is nu een beetje het idee. Jullie zijn er echt serieus over, hè? Dat valt mij ook op. Je kan ook denken, ach, het is een leuke kwestie om publiciteit mee te scoren. Maar jullie nemen het serieus. Ook alsof je, als het ware, een beetje de klein duimpje tegenover Goliath bent.
1: Ja, dat is precies wat je zegt. Daar is het zeker. En zo, kijk, dat voelden we ook. Kijk, je moet niet vergeten. Kijk, mensen dachten van, oh, dat hebben een nummer gemaakt, dat mag niet. En nou gaan ze met een grote muil een nummer weer terug te halen en gewoon voor de aandacht. Kijk, die aandacht is natuurlijk mooi, hè. Maar het enige wat wij willen is gewoon het nummer terug online. Want volgens de rechter, volgens de rechterdeel, mag dat. En daarmee zeg je ook naar een stukje professionaliteit toe. Die bijvoorbeeld René van Roy heeft en wij als Karkels, zeg maar, we hebben dingen gewoon uitgezocht, hè? Zoals heel veel mensen dat doen. En het is heel raar dat natuurlijk iemand ergens in een achterkamertje, ver weg uit Zweden, gewoon een knopje om kan zetten en zonder enige vorm zo'n nummer offline halen.
0: Nou, vandaar dus deze rechtszaak.
1: En daarom precies dat, ja. We gaan ons best doen. We voelen ons gesterkt door het volk en...
0: Woensdag is het zover.
1: Over.
0: Hou je nog wel van ABBA? Want ik begreep dat jij groot fan bent van ABBA. Draai je nog wel eens ABBA? Of heb je nu toch maar Boney M aangezet?
1: Wij zijn zeker groot fan, inderdaad, ja. Ja,
0: dat
1: zeker.
0: Blijft.
1: Inderdaad, anders dan hadden we ook geen parodie natuurlijk gemaakt.
0: Nee, dat is waar. Dus die liefde voor ABBA.
1: Natuurlijk fan.
0: Ja, die liefde voor ABBA, die blijft. Nou, woensdag dus die rechtszaak. Ik wens jullie alle succes erbij. En ik beloof, als jullie winnen, dan gaan we Dikke Pants helemaal laten horen hier in Volkspot.
1: Ja, dat vind ik mooi.
0: Nu kiezen we nog een beetje eigen voor ons geld. Want je weet het maar nooit met de rechtspraak. Dus luisteren we nu naar het origineel van ABBA uit 1978. Take a chance.
1: Heel veilig.
0: Job, veilige keuze, maar ook een lekker liedje. Eerlijk is eerlijk. Job Roeland van de Kapotte Kegels. Dankjewel.
1: Leuk, dankjewel. Hoi.

Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste evergreens.

favorieten uit de jaren 70. Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

0: En dat was Neil Diamond, Stargazer. Ja, in de jaren 70 heb je natuurlijk de drie grote cabaretiers die actief zijn. Wim Kan, Wim Sonneveld en Toon Hermans. Maar er is ook een aantal cabaretgezelschappen dat furoren maakt. Ik denk dan aan Nederlands Hoop met Bram Vermeulen en Freek de Jonge. Dat was natuurlijk het roemruchte Donkey Shocking. Met geëngageerde voorstellingen en niet zelden stevige politieke teksten. En een beetje in de schaduw daarvan opereerde cabaret Ivo de Wijs. Geformeerd rondom de gelauwerde tekstdichter die gelukkig nog steeds onder ons is. Het gezelschap dat kwam voort uit een Amsterdamse katholieke studentenvereniging en won in 1967 het cabaretfestival Kamerette. En cabaret Ivo de Wijs heeft een wat luchtiger insteek dan de andere gezelschappen. Ivo vindt namelijk, Ivo de Wijs, dat cabaret op de eerste plaats vermaak moet zijn. Dus niet cynisch en sarcastisch, maar ironisch, onbevangen en zorgeloos. Nou, of dat klopt, dat kun je nu zelf beoordelen door te luisteren naar Kostelijk Kostelijk, een nummer van de gelijknamige LP uit 1973. Daarin worden drie kinderen opgevoerd die op een heel eigen manier naar de wereld kijken. Je hoort cabaret Ivo de Wijs met natuurlijk Ivo de Wijs zelf en verder ook Richard Fritschi, Pieter Nieuwind en Achie Terlinge.
1: Kleine Elsje zou een weekje gaan logeren. Moeder zei, je zult je reuze amuseren. Op zo'n grote boerderij, daar gebeurt van allerlei. En oom Gerard heeft me gisteren laten horen dat er deze week een kalfje wordt geboren. En hij zei dat jij misschien die geboorte nog kunt zien. En hoe gaat het dan, vroeg Elsje aan haar ouders. Nou, zijn paaiers komt de kop en aan de schouders. En een minuut of vijf, hups, er is het achterlijf, dan de poot en dan ligt het hele kalf. Nou, daar schrok ze van, die Els van 5,5. Ze vroeg, moeder, is dat waar? Ja, zei moeder, dat is waar. Toen vroeg

0: Zo kwam Bart laatst bij een vriendje, moet u weten.
1: Oh ja?
0: En ze vroegen of hij wilde blijven eten. Toen de tafel was gedekt, werd tomatensoep verstrekt. Ogenblikkelijk sloot iedereen de ogen. En dan was een korte wijle ingetogen. Bart is zoiets niet gewend, hij is niets de kleine vent. En hij riep na 2 minuten onomwonden. Jeminee, de superkous zat niet zonde. Zei die vader, elke keer danken wij de goede heer voor de soep en voor de doppers en de vla.
2: De vla.
0: Gutse Bart, hebt u een heer? Bij ons kookt maar. Nou, die Bertie stond paf. Ja, zei Bertie, ik sta paf.

0: van mij presteren?
1: Nou?
0: Ik was zo verbaasd dat ik me haast geneerde. 3 jaar oud en zo uit rem, want we zaten in de tram naast de manspersoon uit tropische gebieden. Notabene op de plaats van invalide. Maar te zeggen, pap, ziet u dat? Hoeft die mannen nooit in bad?
2: Nou dan, Bastiaan, we zaten in de suite. Want er was een oude tante op visite. Met een machtig reukorgaan. Onze Bas keek haar eens aan. En ik dacht al, strakjes staan we mooi voor schut. Want ze zijn zo openhartig, hè, dat grut. Ik was vreselijk nerveus. Ik vroeg tante, tante, heus. Wilt u echt geen melk of suiker in uw neus? Ja.
3: Ja.

0: zo'n mooi album. Het album waar dit liedje op stond, 100 Years van Joey Dyser. Who's a Full-Time Saint, zo heette het album. Daar stond ook naast 100 Years nog een ander nummer op dat ik echt grijs heb gedraaid. Let the Sunshine In. Dus ik denk dat ik onze muzieksamensteller Arjan binnenkort eens lief aankijk. En wie weet kunnen we dat liedje dan ook nog een keertje laten horen na de week van de jaren 70. En die week van de jaren 70, die vieren we de hele week. Je kunt stemmen ook op je favoriete liedjes uit de 70 en jaren. Dat kan heel simpel via nporadio5.nl/stem. En dan gaat het erom dat je minimaal 5 en maximaal 20 van jouw favoriete nummers uit de jaren 70 indient. Kan tot donderdag 12 uur. En dan op vrijdag zenden we de Evergreen toplijst van de jaren 70 uit.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.

0: Ik gaf daarnet de eerste aanwijzing in Raad Mijn Naam. Korte tijd was ik best normaal. En inderdaad, de naam van Benny Jolink, de zanger van Normaal, is vaak gevallen in de oplossingen. Willem, Pedro, Gerrit, zij komen allemaal met Benny Jolink. Willeke denkt dan weer aan Arno Hintjes uit België. En Cor aan...
1: Rijdt u op de A27, Gorkum-Utrecht, dan komt u tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Lunette een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A27 Gorkum-Utrecht, dan komt u tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Lunette een spookrijder tegen.
0: Nou, rij voorzichtig daar tussen Everdingen en Lunette. Ik was nog heel even bezig met wat suggesties die binnenkwamen in ons spelraad. Mijn naam, Cor, daar was ik gebleven. Die dacht op basis van die aanwijzing, korte tijd was ik best normaal, aan Herman Brood. Maar ook hem zoeken we niet. Maar wie zoeken we wel? Eens even kijken, wie heb ik aan de telefoon? Goedenavond, met wie spreek ik?
2: Goedenavond, dit is Corné van Veen.
0: Dag Corné, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ik vind het altijd heel dapper als mensen bellen of appen na één aanwijzing. Jij hebt gebeld, korte tijd was ik best normaal, maar wie zoeken we dan?
2: Ja, ik dacht aan Willem Duin.
0: Aan Willem Duin? Mouthe McNeil?
2: Jazeker.
0: En waarom denk jij aan Willem Duin?
2: Ja, die heeft natuurlijk korte tijd ingevallen voor Benny Jolink toen hij zijn motorongeluk gehad heeft. En dat is ja, best een korte tijd geweest, maar ja, korte tijd was hij best normaal.
0: Ja, dus jij weet dat gewoon?
2: Ik ben al jaren fan van Normaal, dus ja.
0: Dus eerder fan van Normaal dan van Willem Duin, begrijp ik.
2: Nou ja, Willem Duin en Mouthe McNeil natuurlijk ook geweldig.
0: Ja, dat was ook heerlijk. Dat was echt de muziek van mijn jeugd. Willem Duin is degene die we zoeken, zeg jij? En dat heb je helemaal goed. Corné, van harte gefeliciteerd. En we hadden nog wel eens twee van die andere mooie aanwijzingen voorbereid. Ik heb niet alleen een grote mond, Big Mouth, hè? Zo heette die dan als artiest. Ja. En samen met Sjoukje scoorde ik internationale hits. Sjoukje, Maggie McNeil, maar die had jij helemaal niet nodig. Van harte gefeliciteerd. En wat goed je dat weet. Popkennis komt je af en toe goed van pas. Ben jij ook altijd de beste bij popquizzen en bij popspelletjes, bijvoorbeeld dat Hitster?
2: Ja, mensen vinden mij met Hitster niet zo grappig.
0: Nou, weet je, wij zijn blij dat je met ons meespeelt in ieder geval.
2: Nou, top, dankjewel.
0: En wij gaan luisteren natuurlijk naar Willem Duin in een lied met zelfspot, mag ik wel zeggen. Het was eertijds zijn versie van Darling van Frankie Miller. Hij bezong zichzelf Willem Duin in Willem. Dat deed hij in 1979. Dankjewel, hè, Corné, voor het meedoen. En graag tot een andere keer.
2: Ja, dankjewel.
0: Dank je, hoi.
2: Hoi.

Uit die beroemde jeugdserie uit de jaren 70. De doorbraak voor David Cassidy, de Partridge Family in I Think I Love You. Ja, straks na 7 uur spelen we dat andere spel vanavond in Volgspot, het NPO Radio 5 spel van de jaren 70, het 7 seconden spel. En in het laatste uur vieren we het gouden jubileum van Daddy Cool, een van de allergrootste hits van Boney M.

en dat jubileum is reden voor een theatershow komend seizoen met in de hoofdrollen onder andere Nigel Brown en Claudia Wagenmakers. En zij zijn zo dadelijk na 8 uur mijn gasten in Volkspot. Dus graag tot zo, na het nieuws.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 7 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij de Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Volgspot. Helco Span.

0: En nog tot 9 uur ben je van harte welkom bij Volkspot. En wat heb je nog van ons te goed vanavond? Nou, we gaan het gouden jubileum vieren van Boney M. Dat doen we met twee makers van een jubileumshow. Daddy Cool Turns 15, Nigel Brown en Claudia Wagenmakers. En Jaap, onze regisseur van vanavond, luisterde naar Gianni's Imperium. Een podcast over Gianni Infantino, de grote baas van voetbalbond FIFA.
1: Volkspot.

0: vind ik nog steeds een van de allermooiste liedjes van Connie van der Bos. De Noorderzon scheen, tekst van Kees van Kooten. Een van de liedjes waarop ik gestemd heb voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. Jij kunt ook nog stemmen tot en met donderdagmiddag. En die lijst die zenden we dan aanstaande vrijdag uit. De allerleukste liedjes volgens jullie uit de jaren 70.
1: Het 7 seconden spel.
0: Ja, deze hele week spelen we een nieuw zenderbreed spel hier op NPO Radio 5. Het 7 seconden spel inderdaad. Het is heel simpel. Je krijgt telkens maximaal 3 korte fragmenten van een iconisch moment uit de jaren 70 te horen. En dat kan dan gaan om nieuwsgebeurtenissen, bekende liedjes, tv-tunes of legendarische sportmomenten. En hoe minder fragmenten je nou nodig hebt om het juiste antwoord te kunnen geven, hoe meer prijzen je kunt winnen. Zo win je, als je het goede antwoord al na 1 fragment weet te raden, een powerbank, een fietszadelhoesje en een zakje bloemzaadjes. Nou, vanavond spelen we in Volkspot dat 7 seconden spel rondom een theatraal nieuwsmoment. Dus ik zou zeggen, durf het aan, speel mee en geef je nu op door eventjes te bellen met Jaap op 0800-3000-555, 0800-3000-555 of door een berichtje te sturen met de NPO Luisterapp.

NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste Evergreens uit een onvergetelijk decennium. Wat zijn jouw favorieten uit de jaren 70? Ga nu naar nporadio5.nl en breng je stem uit voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

0: En na Elvis Presley was dat de Nederlandse zanger Don Rosenbaum. Swimming into Deep Water uit 1972. Het was zijn grootste hit. Ik dacht eigenlijk dat hij misschien daarna al zou zijn gestopt met muziek maken. Maar niets blijkt minder waar. Hij is altijd muziek blijven maken. Zo verscheen in 2020 nog een Franstalig album van Don Rosenbaum. En dat heette Comme les oiseaux.
1: Het 7-seconden-spel.
0: Ja, we gaan het 7-seconden-spel spelen, ook hier in Volgspot. En vanavond doe ik dat met André Bodde uit Pannerde. André, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
0: Maar nu even niet in Pannerde, hè?
2: Nee, even niet in Pannerde. Nee, we zitten iets beter voor op dit moment, ja.
0: Waar zit je nu?
2: We zitten in Frankrijk, in de Dordogne.
0: Oh, mooi.
2: Het is hier op dit moment nog 27 graden.
0: Ja, bij jou wel. Hier 17, hè?
2: Maar het wordt bij jullie ook beter, hè?
0: Ja, het wordt beter. Jullie weer komt onze kant op. En ja. Is het mooi, de Dordogne?
2: Prachtig, schitterend, rustig, lekker, mooie natuur. En vooral de rust waar we nou op zoek waren. Dus heerlijk, fantastisch.
0: Heel goed, dus lekker uitrusten en toch een beetje die jaren 70 sfeer binnenbrengen via NPO Radio 5, zelfs in de Dordogne. Nou, dat stellen wij zeer op prijs natuurlijk. Even terug naar de jaren 70, André. Hoe oud was je in dat decennium?
2: Nou, laten we dan uitgaan van 75. Toen was ik 9 jaar.
0: Oh ja.
2: En ik moet wel zeggen, mijn partner Hetty en ik zijn allebei wel blijven hangen qua muziek in de jaren 70, moet ik zeggen.
0: Nou, ja. Dat wel inderdaad, dat zeggen ze toch ook altijd, dat de muziek die je leert kennen zo tussen je 10e en je 20e, dat de muziek is waar je het meest aan hecht. Nou, voor een deel klopt dat dus wel. Ja, en dan is het bij jullie zo dat de jaren 70 belangrijker zijn dan de jaren 80 nog.
2: Ja, absoluut. Toen is het misgegaan.
0: Laat ons de jaren 80 fans niet horen, hè? Maar voor jou is het toen misgegaan.
2: Die zitten hier niet, dus...
0: Nee, dat kun je hardop zeggen. En we weten hier niet te vinden in de Dordogne, dus dat komt ook helemaal goed. Zeg, en herinner je je dan ook nog andere dingen dan de muziek uit de jaren 70? Zijn er nog beelden die heel erg voor jou bij de jaren 70 horen?
2: Ja, het voetbal natuurlijk, sport. De WK's van 74 en 78, die hebben ongelooflijk indruk op me gemaakt. Ja, en voor de rest eigenlijk een hele fijne jeugd, spelen op straat. En toen er nog meer kon dan op dit moment.
0: Ja, heerlijk. De jaren 70, een tijd om naar terug te verlangen. Heel veel mensen doen dat ook, blijkt. Hè, uit alle reacties die we ook krijgen op al die muziek uit de jaren 70. En jij gaat vanavond met ons het 7-seconden-spel spelen. Ik heb het al even uitgelegd hoe het gaat. Ik ga het jou nog heel even kort vertellen. Ik heb zo dadelijk in totaal 3 fragmenten die alle 3 refereren aan een bepaald nieuwsfeit. En hoe minder fragmenten je nodig hebt om het juiste nieuwsfeit te raden, hoe meer prijzen je krijgt. Dus bij 3 fragmenten, na 1 fragment win je alle 3 de prijzen. Na 2 fragmenten win je er nog 2. En na het 3e fragment win je nog slechts 1 prijs. Heb je het dan nog steeds niet goed, hebben we ook nog een troostprijs voor je. Maar zover gaan we niet laten komen, toch, André?
2: We zijn er helemaal klaar voor.
0: Zo is het. En vanavond gaat het om een theatrale nieuwsgebeurtenis uit de jaren 70. Een theatrale nieuwsgebeurtenis. We nemen niet met ieder antwoord zomaar genoegen. Dat zeg ik er wel meteen even bij.
2: Okay, goed. Okay.
0: Ja, we moeten wel een beetje streng zijn natuurlijk. Je hebt wel vakantie, maar dat hoofd moet wel blijven werken, André.
2: Even doen ons best.
0: Afgesproken. Komt het eerste fragment.
3: Hij heeft wel een geweldige metamorfose ondergaan. Hij was jarenlang was hij altijd de zonnekoning van het schaduwkabinet. En nou is hij ineens Joop ten Uyl superstar.
0: Ja, al enig idee welk moment uit de jaren 70 we zoeken?
2: Dit is een oudjaarsconferentie van Wim Kan.
0: Ja. En heb je daar nog iets meer over te vertellen?
2: Over specifiek het onderwerp waar hij het over heeft.
0: Nee. Wat was er aan de hand met die oudjaarsconferentie dat jaar? Wat maakte juist deze oudjaarsconferentie zo bijzonder?
2: Dan zal het over de onder andere over de spoorlijn in Birma gegaan zijn.
0: Ja, heeft hij inderdaad ook over gehad in oudjaarsconferenties. Ik heb het niet zozeer over de inhoud als wel over de manier waarop wij naar deze oudejaarsconferentie konden luisteren en kijken. Wat maakt die dat zo bijzonder? Geef je nog 1 kans voordat ik naar het tweede fragment toe ga?
2: Was dat de eerste oudejaarsconferentie op tv en radio tegelijk?
0: Ja joh, dat was het! Okay. Heel goed, van harte gefeliciteerd. Ik heb je een beetje geholpen, ik geef het eerlijk toe. Maar ik denk, je zit er zo dichtbij. Je herkende natuurlijk Wim Kan. En inderdaad, in 1973 komt hij voor het eerst op de tv met zijn oudjaarsconferentie. Daarvoor heeft hij vele jaren dat natuurlijk op de radio gedaan. En nu voor het eerst op tv. Ja. En hij had het inderdaad in dit jaar vooral over de oliecrisis, over het kabinet Den Uyl. Ook dat waren onderwerpen die natuurlijk aan de orde moesten komen in die oudjaarsconferentie.
2: En je moest genoemd worden als politicus natuurlijk. Hè?
0: Zo is het, anders hoorde je er niet bij. Hè?
2: Hoorde je niet bij, nee.
0: Ik feliciteer je van harte, André. Zowel de powerbank als het fietszadelhoesje en het zakje bloemblaadjes. Bloemzaadjes moet ik zeggen, geen bloemblaadjes. Bloemblaadjes zijn ook leuk, maar bloemzaadjes. Al die prijzen gaan richting pannen. Dus als je straks thuis komt, ligt er een mooi pakketje voor je klaar.
2: Hey, ik heb tranen in mijn oren, het is fantastisch.
0: Oh, nou, ik ben blij dat je er zo blij mee bent. Hey, dankjewel voor het meedoen. Geniet nog van je tijd in de Dordogne samen met je partner. En erg tot een andere keer, hè?
2: Zeker, dankjewel en succes.
0: Dankjewel, dag, hoi.
2: Bye, bye.
1: Het 7 seconden spel.

0: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Ik hou van het leven. Ik hou van mensen. En ik hou van mensen blij maken.
0: Volgspot. Met Helco Span.
2: Ik las die tekst en ik vond het meteen zo ontzettend leuk.

De Cats, ja, zij scoorden natuurlijk hits gedurende drie decennia, de jaren 80, de jaren 60 en ook in de jaren 70. Bijvoorbeeld dit nummer Magical Mystery Morning en daarvoor Al Green en Tired of Being Alone. Ja, een van de meest iconische nummers uit de jaren 70 is een lied met een wat cryptische tekst over een plek waar je wel binnenkomt, maar nooit meer kunt vertrekken. Ja, dan heb ik het natuurlijk over Hotel California van de Eagles uit 1976. Een nummer dat stevast in de top 10 staat van onze Evergreen Top 1000. Welcome.

Dan zijn er meerdere theorieën waar die tekst over zou kunnen gaan. En een van de meest gangbare is toch wel de theorie dat het nummer ingaat op de destructieve muziekindustrie. Maar heel letterlijk gaat het natuurlijk over een man die arriveert in een luxe hotel dat er heel gastvrij uitziet. Maar nadat hij heeft uitgecheckt, lukt het hem niet om ooit weer buiten te komen. Ja, en hotels die spreken tot de verbeelding van tekstschrijvers. We kunnen urenlang vullen met hotelnummers. Nou, dat zal ik je besparen, maar ik zet er een aantal voor je op een rijtje die in de jaren 70 zijn gemaakt. Elton John bijvoorbeeld bezong in 1971 de sfeer van een bekende hotelketen in een rustige en soulvolle pianotrack.

0: die Holiday Inn, bezongen door Elton John op zijn vierde studioalbum Madman Across the Water. Een van de beroemdste hotels ter wereld is dan weer het Chelsea Hotel in New York. Een ontmoetingsplaats voor artiesten en kunstenaars. Leonard Cohen woonde er ook lange tijd. En op een avond ontmoet hij in de lift een prachtig meisje. En dat leidt tot een korte romance die plaatsvindt in suite 411. In 1971 schrijft hij er een liedje over.
1: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception.
0: Ja, Leonard Cohen. Hij zei er trouwens later over dit liedje, dat hij eeuwig spijt ervan had dat hij bekend heeft gemaakt dat het liedje ging over die jong gestorven zangeres Janis Joplin. Ja, het hotel als decor voor amoureuze affaires. Niet zo gek dat daar veel meer liedjes over zijn geschreven. Al Stewart bijvoorbeeld, zijn nummer Broadway Hotel gaat over een vrouw die alleen wil zijn. Maar ja, dan komt de man van de room service haar een maaltijd brengen en vervolgens blijft het koppel een week lang in de hotelkamer. En ze bestellen inderdaad, room service. You may.

Broadway Hotel. Het was in 1976 trouwens de B-kant van een van de grootste hits van Al Stewart, The Year of the Cat. En ook in Nederland werd er in de jaren 70 over hotels gezongen. Lisbeth List bijvoorbeeld, zij bezingt het Pinksterdag Hotel. Een mysterieuze tekst van schrijver Cees Notenboom, eertijds tevens de geliefde van Lisbeth List.

Ja, en zo bracht deze hotelreis ons van Hotel California door de Eagles naar het Pinksterlig Hotel van Lisbeth List. En we eindigen deze reis in de lobby van een heel decadent en chic hotel dat in 1973 tot in detail werd bezongen door Procol Harum. Grand Hotel haalde alleen in ons land de hitparade trouwens. Zanger Gary Brooks schreef de muziek en de tekst is van Keith Reed, die het een van zijn favoriete nummers noemde. Vooral vanwege deze regels waarvan je het water echt in de mond gaat lopen. Ik zweer het je. Dover Soul and Oeuvre Mornay, Profiterol and Peach Flambé.

De beste evergreens uit een onvergetelijk decennium. Dit is de Evergreen Week van de jaren 70 op NPO Radio 5.

Ja, de Mallemolen van Hedy Lester. Wat een mooi nummer is dat toch, Ebt Willy. Die op dit moment de kelder aan het schoonmaken is trouwens. En Wilco vindt het ook zo'n mooi lied. Nou, ik vind het ook een heel mooi lied, de Mallemolen, al sinds jaar en dag. En ik heb dan ook op dit liedje gestemd voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Die komende vrijdag wordt uitgezonden. Dus als je me nou een plezier doet, stem met mij mee op die Mallemolen van Hedy Lester en gun haar een plekje in die Evergreen Toplijst vrijdag. Stemmen kan heel simpel tot en met donderdag 12 uur. En dat kan via nporadio5.nl/stem. En naast de Mallemolen kun je dan nog op 19 andere liedjes stemmen die volgens jou echt niet mogen ontbreken vrijdag in die Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ja, Lammy gaat volgens mij ook op Hedy Lester stemmen. Dus dat is heel fijn. Doen jullie mee? Ik zou het leuk vinden. En trouwens, de tekstschrijver van de Mallemolen, dat was eertijds Wim Hogenkamp. Over hem verschijnt binnenkort een biografie. En de schrijver daarvan, Mark Didde, is op zaterdag 11 juli bij mij te gast hier in Volkspot.

Rijd je op de A4 Amsterdam-Den Haag, dan kom je tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Schiphol een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A4 Amsterdam-Den Haag, dan kom je tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Schiphol een spookrijder tegen.

0: Anja stuurt ons een appje en zij schrijft: dit is toch echt de zanger van de jaren 70 voor mij. Tot op de dag van vandaag, onze Julio. Julio Iglesias inderdaad. Quiere me mucho.
1: De Volkspot op.
0: Ja, je zou het misschien niet geloven van al die theater- en kunstliefhebbers, maar sommige redacteuren van Volkspot houden ook van voetbal en volgen dus ook het WK dat afgelopen donderdag is begonnen. Nou, gelukkig is er nu even geen wedstrijd en dus kon regisseur Jaap Frieso gewoon hier bij mij zijn. Hij heeft een culturele tip, zoals je dat van onze redacteuren gewend bent. Maar zijn tip heeft vanavond alles te maken met dat voetbal en met dat WK. Jaap, nou hoop ik maar dat die tip ook voor mensen zoals ik interessant is. Mensen die niet zoveel met voetbal hebben.
2: Ja, dat hoop ik ook maar. Ja.
0: Nou, vertel.
3: Ik denk het wel hoor. Nee, ja, ja. Dit is een wat breder ding over voetbal. Het is een podcast over voetbal. Een podcast over de FIFA. Hij heet Gina's Imperium.
0: Gianni's Imperium.
3: Fout. Ja, Gianni's. Precies, Gianni's Imperium. Gaat over Gianni Infantino. Dat is de grote baas.
0: Dat is die kale man die Trump een vredesprijs heeft uitgereikt. Precies, dat is Gianni.
3: Ik zag hem van de week ook op de tribune zitten. Het is iemand met iedereen te vriend is. Maar toen zat hij er toch een beetje zielig en eenzaam bij. Dit is een podcast van de NOS. Echt van de onderzoeksredactie. Zij hebben eerder een podcast gemaakt. Die heette Mino's Imperium. Die gaat over Mino Raiola. Dat is een voetbalmakelaar die overleden is, maar daar hebben ze de grote podcastprijs mee gewonnen. En dit is een andere insteek, maar het is dus een portret opnieuw van een invloedrijke en machtige man. En ze proberen daarin te ontleden door met heel veel mensen te praten. Wie hij is en hoe hij op deze plek is terechtgekomen. En hoe dat gaat, zeg maar. En dat is toch wel allemachtig interessant. Ik denk ook voor jou, want het zegt heel veel over hoe onze wereld in elkaar zit. Hij wordt ook wel voortdurend daar eigenlijk toch een beetje de president van de wereld genoemd. Want je kan je niet voorstellen hoe groot die FIFA is.
0: Hè? Ja, die voetbalbond, ja.
3: Meer dan 200 landen bij aangesloten. Er gaat gigantisch veel geld aan om. En het heeft alles met roem en macht te maken.
0: Dus het gaat dus bij hem ook om veel meer dan alleen maar voetbal. Het gaat ook om politieke macht misschien zelfs zo.
3: Ja, om heel veel. Misschien zullen we even naar een stukje van de promo luisteren. Dan krijgen we een beetje indruk waar het over gaat.
0: Ja, gaan we doen.
4: Tot aan het WK nemen we je mee in een wereld waar alles draait om mannen in pak. Om miljoenen, miljarden, om macht.
5: Je komt aan op een vliegveld, je wordt met een autootje weggereden met chauffeur.
6: Je laat je een beetje naar links slepen, dan ga je weer een beetje naar rechts.
7: Het is de president van de wereld misschien wel eigenlijk.
4: Hoe veroverde Gianni de voetbalwereld? En hoe werd hij steeds machtiger?
8: Doordat hij de FIFA spectaculair heeft laten groeien, krijg je ook dat iedereen ongeveer 1000 keer per dag tegen hem zegt dat hij geweldig is.
9: We love you, president. Thank you.
4: We duiken in het spel van de president. Voor en achter de schermen. Met voor- en tegenstanders uit binnen- en buitenland.
0: Ja, dat lachje van die Gianni.
3: Dat is heel eng.
0: Thank you.
3: Dat hoor je er ook heel vaak in terugkomen. Ja, de beste man is een Zwitser, net als zijn voorganger. Dat is wel saillant eigenlijk. Sepp Blatter, die naam zeg je vast ook.
0: Ja, die moest toch aftreden vanwege een corruptieschandaal, ja, als ik me niet vergis.
3: Daar begint de podcastserie ook mee. Het is een vijfdelige podcastserie. Hij begint net voor het moment dat Gianni Infantino aantreedt. En dat heeft alles mee te maken eigenlijk met de vorige herbenoeming van Sepp Blatter. Die is net weer herbenoemd, maar echt een paar dagen nadat hij is herbenoemd, treedt hij af. En dat heeft weer alles te maken met een inval bij waarbij heel veel mensen uit de hogere regionen van de FIFA zijn opgepakt. Waarbij, corruptie. Waarbij ze van corruptie worden verdacht. En Sepp Blatter is daar niet bij opgepakt, maar het wordt hem dan toch te heet onder de voeten. Er is te veel aan de hand en te veel mensen roepen op om af te treden. Dus eigenlijk, hij is met heel veel gedoe tijdens een verkiezing waarin al geprobeerd werd om van hem af te komen. Dat is toen niet gelukt. Onder andere onze Nederlandse Michael van Praag heeft daar een grote rol in gespeeld. Die had zich ook kandidaat gesteld. Nou ja, daar begint de hele podcastserie mee om dat uit te leggen. En dan treedt Sepp Blatter al heel snel af. En dan ontstaat er een soort vacuüm. En dan wordt deze man, de tweede man van de UEFA, dat is de Europese Voetbalbond, wordt naar voren geschoven. Want er is dringend behoefte aan grote hervormingen bij de FIFA vanwege alle corruptie. En hij zou de man zijn om daar wat aan te doen. En het interessante wel, wat je in die podcast leert, is dat daar ook best wel in werd geloofd. Weet je, ook door het Nederlandse voetbalbond en heel veel andere voetbalbonden.
0: Ja, mensen hadden echt vertrouwen in hem, dat hij die corruptie bijvoorbeeld zou aanpakken.
3: Het zou wel eens de man kunnen zijn die dat... Het was niet zo'n heel groot ego van tevoren, leek het. Hè?
0: Niet.
3: Nee, en het zou... Dus dat vind ik zelf het hele interessant van die podcast, omdat je een beetje inkrijg krijgt in de psychologie, ook hoe zo'n figuur, want je zou hem nu bijna als een soort dictator bijna omschrijven, hè, of als een megalomane, machtsbeluste man, dat het misschien ook wel is. Maar zo is het niet begonnen. En misschien begint het wel heel vaak niet zo met mensen, met deze, maar worden ze langzaam daarin gezogen en gaan ze er zelf ook in geloven.
0: Maar ja, die podcast, geeft hij dat ook een beetje aan? Hoe die man dan verandert van een voetbalbestuurder waar iedereen veel van verwacht. Hè? Ja. Die zou die voetbalwereld weer tussen aanhalingstekens schoonmaken. Ja. Ja. En nu 10 jaar daarna kijken we naar iemand die de president van Amerika een vredesprijs uitreikt. Ja. Die inderdaad als een alleenheerser over het voetbal lijkt te gaan.
3: Het interessante is, ik heb ergens ook wel een beetje... Het klinkt gek, maar ook wel een beetje begrip voor de man gekregen. Dat doet die podcast wel heel goed. Hij oordeelt niet keihard. Hij geeft eigenlijk wel inzicht in waarom is dit zo? Hè, en waarom is dit gebeurd? En dat heeft heel erg te maken voor één deel. Wij kijken er heel erg met een Europese bril naar. Terwijl die man is van allerlei wereldbonden.
0: Ja.
3: In Afrika, in Azië, waar het helemaal niet zo goed ging met dat voetbal. Daar heeft hij heel veel voor gedaan. En daar lopen ze helemaal met hem... Met hem weg.
0: Ja, dus daar krijgt hij meer waardering dan hier.
3: Vinden ze het ook iets minder erg dat iemand zich zo opstelt? Weet je, vinden ze eigenlijk wel logisch dat iemand met zoveel macht zich ook een beetje opstelt als iemand met veel macht? Weet je, waar wij nog een beetje raar naar kijken en doen normaal, vinden ze dat daar helemaal. Ik bedoel niet om het allemaal goed te praten, maar je krijgt er wel meer.
0: Je begrijpt het beter.
3: Ja, wat hij ook heel slim is, heeft gedaan, is heel veel grote voetballers aan zich binden. Dus mensen die in het verleden... Die reizen altijd met hem mee. Gaan al die congressen en dingen. Eén van hen is Wesley Sneijder.
0: Oh ja.
3: Die komt ook in de podcast ervoor.
0: Hoe kijkt hij naar hem?
3: Ja, die is heel positief over hem. Maar ja, die verblijft dan ook in luxe hotels. Eten luxe maaltijden. En schuift overal bij aan. En die zegt, ja, natuurlijk, het is allemaal wel waar. Maar misschien moet je wel zo zijn om dit te bereiken. Dat hangt er dus gewoon allemaal een beetje omheen. Want aan de ene kant kun je zeggen, het is vreselijk. Aan de andere kant kun je zeggen, hij heeft heel veel bereikt. Weet je, de FIFA is veel groter.
0: Ja, want dit is ook het grootste WK ooit, hè?
3: Ja. En misschien, maar ja, het is best wel gek natuurlijk. Want onder zijn bewind zijn er 3 WK's nu gehouden. Het begon in Moskou. Nou, ook niet de meest zuivere koffie. Toen naar Doha.
0: Qatar was dat,
3: was ook van alles aan de hand. Nu in de VS, zo niet zo. En dan gaan we in 2034 gaan naar Saoedi-Arabië. Nou, dan kun je ook van alles over. Dat is allemaal onder zijn wind. Hij weet dat allemaal goed te verdelen. Ja, het is een inkijkje in verdeel en heers.
0: Ja, dat is het ook. En wat ook, dat vond ik wel mooi, dat bleek ook uit die trailer. Daar zei iemand, niemand durft hem tegen te spreken. Nee. Dat krijg je natuurlijk ook als je op een gegeven moment op zo'n positie zit, dat iedereen zegt, ja meneer Infantino, nee meneer Infantino. Niemand zegt meer, joh, Gianni, dacht het even niet.
3: Je gaat daar een beetje in geloven.
0: Ze zijn ook naar zijn geboortedorp geweest, hè?
3: Ja. Ja, ze spreken met zijn neef. Ze doen echt wel heel... Het is ook heel leuk om naar te luisteren. Ook echt voor niet-voetballiefhebbers. Die niet zo van het spelletje houden.
0: Ja, ja, ja.
3: Maar bijvoorbeeld wel van economie houden of van politiek. Geeft het echt een heel mooi inkijk. Het is heel goed in elkaar gezet. En kan niet zeggen dat er een hele grote onthullingen naar boven komen. Maar dat je vooral een heel goed inzicht krijgt in hoe dat werkt. En wat wel leuk is, dat ze hebben nu 5 afleveringen online gezet. Maar ze blijven het wel volgen. Want dit WK is natuurlijk bezig. De herverkiezing komt er straks.
0: Er staat toch heel wat te gebeuren rondom deze man.
3: Er zoomt ook van alles rond. Dat we misschien wel nooit meer van deze man afkomen.
0: Oh.
3: Dus ja, zij blijven hem nog wel
0: voor het leven
3: even volgen. Ja, dat zou heel goed kunnen. Dus heel interessant. Johnny's Imperium podcast van de NOS.
0: Nou, ik ga toch eens luisteren, want ik ben wel benieuwd geraakt naar wie die man is en hoe die voetbalwereld van binnenuit functioneert. Jaap, vanavond kon je hier zijn, morgen niet bellen, hè?
3: Nee, nou, ik ga straks snel naar huis, want om 9 uur begint er weer een wedstrijd en om 12 uur...
0: Dat haal je niet 9 uur, dan ben je hier
3: nog. Tegen elkaar. Ja, we hebben ook een radio, hè?
0: Oh, dat is waar. Ja. Ja, in de auto terug, 12 uur Marokko en Brazilië en morgen Nederland natuurlijk.
3: Morgen Nederland, eerste Curaçao Duitsland, ook heel erg leuk. En om 10 uur Nederland tegen Japan.
0: Ik wens je nu alvast een fijn WK. Ja. Dankjewel, Jaap.

Nou, als je nu niet vrolijk de avond ingaat, dan weet ik het niet meer. Shirley Bassey was dat, When You Smile, ook uit de jaren 70. Dezelfde jaren 70 als waarin Boney M. de eerste hits scoorde. In 1976 was dat, Daddy Cool was hun eerste grote hit. En dat jubileum wordt komend seizoen in het theater gevierd met de theatershow Daddy Cool Turns 50. En twee van de makers daarvan zijn zo dadelijk na 8 uur mijn gast. Nigel Brown en Claudia Wagenmakers. Dus graag tot zo, na het nieuws van 8 uur.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: Het is 8 uur, Casper Meijer met zometeen het NOS-journaal. Maar ik begin met de melding van een spookrijder. Rijd je op de A4 Amsterdam-Den Haag, dan kom je tussen knooppunt de Nieuwe Meer. En de spookrijdermelding verdwijnt zojuist van mijn scherm. Dus dat betekent dat de spookrijder niet meer is aangetroffen. Excuses voor dit rommelige begin. Dan nu het nieuws. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om de vragen van bewoners te beantwoorden. En naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Dan nog het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. Volgspot. Helco Span.

0: En nog tot 9 uur ben je van harte welkom bij Volkspot, met in het komende uur het gouden jubileum van de groep Boney M. In september namelijk is het precies 50 jaar geleden dat de groep hun eerste wereldhit scoorde met Daddy Cool. En dat wordt in Nederland gevierd met de theatershow Daddy Cool Turns 50. Met onder andere Nigel Brown en Claudia Wagenmakers. En zij zijn vanavond mijn gasten hier in Volkspot.
1: Volkspot.

0: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Hoort u nu een hele bijzondere vogel? De Polyfinario.
2: Goed!
0: Met Helco Span.
1: En tenslotte hoort u de kroet.

Daddy Cool, het nummer waarmee Boney M. definitief ook in Nederland doorbrak in 1976. Dat is 50 jaar geleden in september en dat gaat dus ook gevierd worden in de Nederlandse theaters met de show Daddy Cool Turns 50. Ja, Boney M., een band die na Daddy Cool in de jaren 70 en vroege jaren 80 echt hit na hit scoorde. En we hebben er een paar voor je op een rijtje gezet.

0: Ja, door de wol geverfde performers gaan de tijden van Boney M straks laten herleven in de theaters. En twee van hen zijn vanavond bij mij te gast. Nigel Brown en Claudia Wagenmakers, fijn dat jullie er zijn.
1: Ja, tof om te zijn.
0: Van harte welkom, alle twee. Ja. Nigel, jou kennen we uit musicals zoals The Lion King en Aladdin. Je was ook jarenlang de voorman van de Earth, Wind & Fire coverband, de Chicago Funk. En Claudia, jij werd bekend door jouw aandeel in de theatershow The Soul of Motown. En je brengt je eigen Tina Turner tribute. Maar nu storten jullie je compleet op Boney M. Nou kijk ik een beetje naar jullie. En jullie zijn, wat ik denk althans, toch iets te jong om die successen eertijds bewust te hebben meegemaakt. Wat was jullie eerste kennismaking met de muziek van Boney M, Claudia?
2: De eerste kennismaking, ja. Ik was er al wel.
0: Je was er al wel?
2: Een klein Claudiaatje, maar ik was er al wel.
0: En hoorde klein Claudiaatje ook Daddy Cool en Ma Baker?
2: Nou, die nummers dan net niet. Maar Rivers of Babylon weer wel. En dat kwam ook omdat we hadden een kennis. En die leek heel erg op die dame, op die zangeres.
0: Op Liz Mitchell?
2: Ja, Liz Mitchell.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: En er werd thuis gedraaid. Die lijkt op Tante Briel. Dat zeiden ze dan. Dat vond ik leuk.
0: En, dus jij denkt aan Tante Briel als je deze muziek hoort? Ja, ja, precies. Zeker, ja. En welke indruk maakte dat liedje op je toen je jong was? Behalve dat je die Tante Briel voor je zag.
2: Ja, gewoon heel gezellig. En gezellige muziek. En je kan lekker meezingen. En ik vond vooral die clips ook heel erg leuk. Ja, gewoon heel veel lipgloss. Ja. En mijn vader zei altijd, zo'n grote mond kan er heel brood in.
0: En dan hele kleurige kleding natuurlijk. Ja, ja. En Bobby die aan het dansen was als een gek. Het was een opvallende performance iedere keer weer, dat klopt. Ja. En jullie zongen het ook in de kerk, hè, later.
2: Klopt, ja.
0: Het werk van Boney M. Niet alle werken overigens, maar wel bijvoorbeeld Rivers of Babylon.
2: Rivers of Babylon, ja, ik weet niet echt specifiek in de kerk, maar je had dan zo'n stukje.
3: Oh my Lord.
2: You send your son to save us.
3: Ja, okay. Dat kerstnummer.
2: Ja, dat zat in een kerstnummer.
0: Ja. Oh ja, in Mary's Boy Child. Ja,
2: ja, Mary's Boy Child, ja.
0: En dat zongen jullie in de kerk.
2: Ja, en mijn vader was natuurlijk dan, die was de jeugdleider van dat koor. En toen deden we dat nummer. En vandaar dat ik dat stukje ook al ken.
0: Ja, ja.
2: Want
0: dat
2: zit ook in onze show.
0: Ja, dus jij kende dat van vroeger. En dat mocht dan wel in de kerk gezongen worden. Ja. Ik kan me voorstellen dat Ma Baker en Rara Rasputin dan toch niet gezongen werd in de kerk.
2: Nee,
1: jammer.
2: Nee. In onze kerk in ieder geval
0: Nee. Nigel, jij hebt ook je eerste schreden op het muzikale pad in een gospelkoor gezet. Werd daar ook al Boney M gezongen?
1: Nee, dat werd daar niet gezongen.
0: Nee?
1: Dat was alleen echt puur gospel.
0: Pure gospel. Ja. En die pure gospel, daar was geen plek voor de Rivers of Babylon. Hoe heb jij dan Boney M leren kennen? Want jij bent toch de jongste hier in de studio vanavond. Je bent net de 40 gepasseerd, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Hoe heb jij Boney M dan leren kennen?
1: Voornamelijk, ja. Als je ergens bent en je hoort muziek, er is een liedje op en dan hoor je voornamelijk Rivers of Babylon. En dan ook eigenlijk coverbandjes waar ik uiteindelijk in terecht ben gekomen. En dan wordt die daar eigenlijk gezongen. Dus zo ben ik er meer mee in aanraking gekomen.
0: Ja, en was je meteen enthousiast over wat je hoorde?
1: Ik vond het wel leuk wat ik hoorde, ja. Ja, zeker. Wat Rivers of Babylon en Sunny. En natuurlijk ook Daddy Cool. Vooral die is crazy like. Heel laag.
0: Ja, ja.
1: Maar ik vond het wel heel tof om te horen.
0: Ja, je vond het tof om te horen. Ja. Je kon het misschien niet zo plaatsen in het begin. Dat zal nu anders zijn, want jullie zijn nu gepokt en gemazeld in het repertoire van Boney M. Hoe zou jij, Claudia, die sound van Boney M omschrijven? Wat maakt Boney M nou zo typerend voor die tijd? En wat maakt het zo herkenbaar?
2: Ja, ik moet zeggen, nu ik me echt heb verdiept in dat repertoire, vind ik ze eigenlijk best wel verschillend. Ja, jij bent het niet helemaal met me eens.
0: Oh, vertel. Dat vind ik altijd interessant. Als mensen het niet met elkaar eens zijn.
2: Ja, nee, maar sommige liedjes zijn echt heel simpel. Dus hoe heet dat eerste liedje nou ook weer? Is alleen maar, hoe heet dat eerste liedje? Do You Wanna Bump? Is alleen maar Do You Wanna Bump?
0: Ja, ik zet even ook de microfoon open van Nico. Nico van Spagen, de producent van de voorstelling. Ook drummer. Zijn idee trouwens, hè, deze show.
1: Zijn idee.
0: Dus voor alles wat wij van Boney M willen weten, kunnen we bij jou terecht.
4: Dat weet ik niet. Ja. Dat voor het idee.
0: Maar Do You Wanna Bump, dat was de eerste single. Dat is inderdaad wel een simpel liedje, Claudia. Dat ben ik wel met je
2: heel
0: eens.
2: Heel simpel. Ja. Dus, maar dan heb je bijvoorbeeld ook andere liedjes. Die zijn inhoudelijk dan heel, heel. Dus een heel verhaal wordt er verteld. Echt ook hele zielige verhalen. Hele grappige verhalen ook wel weer. Dus dus ik vind het. Hoe heb ik dat ervaren? Of wat was de vraag ook weer?
0: Nou ja, hoe je die sound zou omschrijven ook.
2: ja, vrolijk vooral ook wel, maar ook weer heel verdrietig. Dus het is, hoe zou ik die sound, ja, het is verschillend.
0: Er zitten vrolijke liedjes bij, maar ze hebben ook een verhaal te vertellen. Verhaal, het is niet alleen maar vrolijkheid.
2: Nee.
0: En Nigel, jij zou dat dus niet met Claudia eens zijn, begrijp ik? Jij luistert anders naar het repertoire?
1: Ik merkte wel op dat een aantal nummers een beetje hetzelfde geluid hadden. Dus dan ga je door al die nummers en dan denk je zo van... maar dit nummer heb ik eigenlijk al een beetje gehoord... maar dan met een andere zanglijn een beetje dat soort dingen.
0: Iets andere melodie,
1: Ja, maar dat is eigenlijk het enige.
0: Maar dat is misschien ook die invloed van die producer, van Fadian. Ja. Die heeft natuurlijk een stevige vinger in de pappas toen Boney M gaat. Die zingt ook heel veel partijen, vooral de mannelijke partijen zingt hij.
1: Zelfs ook nog een paar hoge partijen van de dames.
0: Echt waar? Ja. Dus zonder Frank Fadian hadden we Boney M op deze manier niet leren kennen?
1: Nee.
0: Want als je nou denkt dat Bobby Farrell, onze trots, hè, onze Nederlandse Bobby Farrell, geboren en getogen op Aruba, als hij nou daar staat, dan zou je misschien kunnen denken dat hij ook eens een noot meezingt. Maar dat is helemaal niet zo. Hij danst alleen maar.
1: Dat is allemaal leugen.
0: Dat is allemaal leugen. Ja, precies.
1: Maar weet je, hij compenseert het met heel veel moves. Dus.
0: Dat is waar. En nou ben jij de enige man in de line-up. Ben jij dan ook degene die de Sjaak is, dat al die moves van jou moeten komen?
1: Zeker niet. Nee. Ik dacht zo van, weet je, er zijn 3 vocalisten. Ik wil gewoon 3 stemmen horen en we gaan allemaal dansen, want dat kunnen we allemaal. Dus ik wil het gewoon samen doen. Ik wilde niet de enige zijn die, zeg maar. Het is geen kopie van. Het is een viering van de muziek van Boney M. Dus ik wil gewoon eigenlijk ons 2026 jasje geven op het podium of het toneel.
0: Ja.
1: Dat we gewoon allemaal samen dansen.
0: En we kijken niet naar een imitatie van Boney M. We vieren de muziek van Boney M. Ja. Dat gebeurt met een live band. Dat gebeurt met 3 geweldige vocalisten. Naast jullie 2 ook Talita Angwar-Masse. Dat is de derde vocalist.
2: Hele goede zangeres.
0: Ja. Ik heb al wat dingetjes van jullie gehoord. En denk, ja, dat klinkt. Dus eigenlijk durf ik wel aan, Claudia, de stelling dat jullie beter klinken straks dan de echte Boney M.
2: Oei.
1: Nou, dat mag jij zeggen.
2: Nee, ik weet niet.
0: Want jullie zijn natuurlijk echt door de wol geverfde zangers en zangeressen.
2: Dat wel, ja.
0: Liz Mitchell was dat wel van Boney M. Een van die andere zangeressen, Macy Williams, daar stond altijd de microfoon van uit tijdens het concert. Nou, dus dat zegt wel wat.
2: Nou, wat ik wel hoorde was dat het niet allemaal even zuiver was. Dat hoor ik wel. Beetje er tegenaan, zo, heel de tijd. Lekker dat wringende. Maar ja, dit is misschien wel een beetje de sound.
1: Maar er werd voornamelijk wel geplaybacked. Dus ja, weet je, het is meer.
0: Ja, en bij concerten stond er altijd een heel goed achtergrondkoor, zag ik op oude beelden.
1: Ja.
0: Dat hebben jullie niet nodig.
1: Nee, wij doen alles live.
2: Ja.
0: Claudia, je zei het net al. Soms hele vrolijke liedjes. Zoals dat eerste liedje. Hoe heette die ook alweer, Nico? Do You Wanna Bump?
1: Do You Wanna Bump.
0: Precies. Nou, daar kun je ook moeilijk inhoud verwachten van zo'n titel. Hè? Maar jij wees me erop, Claudia. Toen we elkaar van de week al even spraken over Boney M.
2: Ja.
0: Inderdaad, wat je net ook al zei. Soms zijn er echt verhalen die ze vertellen. Hè? Rivers of Babylon gaat terug op 2 psalmen over Joden in ballingschap die aan de rivier terugdenken aan hun vaderland. Rasputin over die gebedsgenezer aan het Russische Hof. En jij wees me op een liedje wat ik niet kende, maar wat jou echt ontroerde. En dat is het liedje Plantation Boy.
2: Plantation Boy, ja. Ik was liedjes aan het voorbereiden. En ik kwam bij dat nummer en ik dacht van jeetje. Het is best wel een serieus onderwerp. Ja.
0: Gaat over de slavernij.
2: Over de slavernij. Ja.
0: Over de vrijheid die slaven krijgen. Ze zingen bijvoorbeeld Yesterday's Chains Broken in Two.
2: Ja.
0: Geeft dat liedje dat dan ook? Geeft zo'n tekst dan ook extra lading aan zo'n liedje voor jullie om dat te zingen? Dat je denkt van ja, maar dit liedje gaat ook over iets. Het is niet alleen maar een vrolijk Boney M liedje.
2: Nou goed, we zijn alleen nog maar in de voorbereiding. Dus ik heb dat nummer alleen nog maar gehoord. Maar ja, er zit wel diepte in dat nummer natuurlijk, door de tekst. Dus ik denk inderdaad wel, als we het eenmaal gaan zingen, dat we daar wel iets bij gaan ervaren misschien wel.
1: Het zal niet zeg maar, we zingen even een liedje. Het is,
2: je moet in
1: brengt
2: de tekst
1: wel zeg maar iets naar de mensen toe. Dus,
0: dat is dus ook Boney M.
1: Ja.
0: Het gaat om dit liedje, Plantation Boy.

0: Temptation Boy van Boney M. De muziek van Boney M. wordt recht gedaan in de nieuwe voorstelling Daddy Cool Turns 50 vanaf september in de Nederlandse theaters te zien. Twee van de uitvoerenden zijn vanavond mijn gast Nigel Brown en Claudia Wagenmakers. En ook de producent is aangeschoven, Nico Verspaget. Nico, waarom verdient volgens jou Boney M een eigen theatertour? Want die is er volgens mij. Er is wel een musical geweest, Daddy Cool. Ja. Geproduceerd door Albert Verlinde, een jaar of 12, 13 geleden. Misschien iets langer zelfs al. Maar een echt theaterconcert met dit werk is er nog niet geweest in Nederland. Waarom werd er daar tijd voor?
1: Nou, toen ik het op het idee kwam, zeg maar, toen was ik gewoon aan het kijken van tribute is hot. Dat vinden mensen leuk. Ik vind zelf tribute niet per se leuk om dingen na te gaan doen. Maar toch viel me op dat, zeg maar, in het lijstje van 20 grootste bands uit het verleden, dat stonden zij tussen met 150 miljoen verkochte platen. En er gebeurt helemaal niks serieus met deze muziek.
0: Hoe komt dat dan?
1: Nou ja, geen idee eigenlijk. Misschien is het iets waar muzikanten in eerste instantie niet aan denken om deze muziek te gaan spelen. Terwijl de uitdaging juist leuk is, want het is nog nooit live gedaan.
0: Nee, jij gaat ook meespelen. Je bent drummer van de band. Hè? Ja. Is het muzikaal uitdagend om te spelen?
1: Het is muzikaal heel rijk. Dus als je de sound van de mooie studioproductie op het podium goed wil brengen, dan is dat best een uitdaging. Er zitten veel lagen, er zitten veel effecten in die muziek. En je moet ook de sfeer natuurlijk goed over kunnen brengen. Maar we brengen het wel in 2026. Hè? Dus we passen wat dingetjes aan. We hebben sowieso besloten om alle vocals aan te passen. Dus zeg maar, de vocalisten hebben een leuke uitdaging. Want het wordt veel spannender gemaakt dan dat het was.
0: Ja.
1: Maar de uitdaging is vooral, denk ik, om die kwaliteit te pakken en de sfeer en de energie over te brengen als je uiteindelijk gaat kijken naar het theater. Want mensen verwachten het tegenwoordig natuurlijk wel het allerbeste. Hè?
0: Ja, die kostuums van Boney M. Hè? Ik heb nog eens wat oude clipjes terug zitten kijken, die zijn echt hilarisch en hysterisch tegelijkertijd. Ik bedoel, het glimt en het heeft pieken en kronen dragen die dames. En nou, Bobby met zijn geweldige glitterpakjes. Ik bedoel, gaat dat ook allemaal te zien zijn bij jullie, Claudia, straks?
2: Nou, we hadden het er net over. Ik had het er net met Nigel over. En wij houden best wel van uitpakken, hoor, inderdaad. En kleurtjes en glans en glittertjes en dingetjes. En niet te veel kleding natuurlijk, want dat is te warm. Hè? Maar dat wil Boney M ook niet. Dus ik zie Nigel zie ik eigenlijk wel in de olie.
0: Nigel in de olie, à la Boney M.
3: Ja. Ziet
0: Nigel zichzelf ook in de olie?
3: Dat zegt helemaal niks. Ja.
0: Nigel denkt er nog even over na, begrijp
3: ik. Zeker over na.
2: Ja, maar we zijn er al wel mee bezig, hoor. Ja.
0: Hoe het eruit gaat zien.
2: Ja.
0: En het gaat anders klinken, omdat, waar we het al even over hadden, Boney M zong zelden helemaal live. Jullie doen alles live. En Nigel, jij hebt daar een belangrijke rol in, want jij hebt alle nummers opnieuw gearrangeerd. Je hebt de vocalen opnieuw gearrangeerd.
1: Ja.
0: Wat heb je nou veranderd ten aanzien van de oorspronkelijke nummers, zoals wij ze allemaal kennen?
4: Nou, ik heb eigenlijk voornamelijk dingen toegevoegd, als in harmonieën. Dus driestemmig, omdat het twee dames zijn en één mannelijke stem. Wilde ik gewoon wat meer uitdaging hebben, ook voor mezelf. Want je hoort eigenlijk voornamelijk de dames zingen.
0: Bij Boney M zelf, ja.
4: Weet je, dus dan dacht ik zo van, ja, ik wil het gewoon even wat ook leuker voor mezelf maken. Want ik wil niet ergens staan en gewoon eigenlijk een beetje playbacken. Dat vind ik gewoon.
0: Nee, playbacken in de olie, dat doe je niet. Nee, precies.
4: Dat kan altijd, maar dat is een andere show.
0: Ja, dat is een andere show, ja, precies. Maar in deze show had jij iets andere rol voor jezelf
4: Het is gewoon heel
0: bedacht.
4: Vaak ook samen zingen. Het is eigenlijk alleen maar samen zingen.
2: Ja.
4: De tijden dat we dan op het toneel of podium staan, dan staan we constant met z'n drieën daar. Dus we gaan ook samen zingen. Driestemmig, één stem. Ja, ik heb eigenlijk alleen maar dingetjes toegevoegd.
0: Ja, het wordt voor elkaar veel spannender dus. Laten we eventjes Boney M en jullie naast elkaar leggen.
2: Oh,
0: in een van hun grootste hits, Sunny.

0: begrijp helemaal wat je bedoelt, Nigel. Het is veel spannender geworden. En je hebt zanglijnen toegevoegd. En jullie komen als vocalist ook veel beter uit de verf. Ja. Het lied wordt er ook rijker door op de een of andere manier. Ja,
1: Sunny is eigenlijk een van mijn favo Boney M nummers. En het is al happy. En zij werden ook heel happy van wat er was toegevoegd. Dus dat vond ik dan wel leuk om dat ook te voelen en te zien. Hoe je iets voor ons dan nog leuker kan maken. Ondanks dat we gewoon het origineel wel gewoon willen eren van hoe het gewoon is.
0: Ja, maar jullie brengen het op een veel vocaal rijkere manier. Ja. Het helpt misschien ook wel dat jullie elkaar allemaal goed kennen. Want Claudia en Nigel, jullie komen alle twee uit Vlissingen. Ja. Jullie kennen elkaar al na 100 jaar zo ongeveer, hè?
1: ongeveer.
0: Maar lang.
2: Ja, we kennen elkaar wel lang. Maar
1: voornamelijk zelfs gewoon van we weten dat... dat we bestaan. Ja. maar ik denk dat een paar jaar geleden of zo had ik je echt voor het eerst echt ontmoet. Maar ik wist altijd, Claudia Wagemakers is er en zij zingt. Ja. En het is altijd, zeg maar, in de business weet je elkaar wel te vinden. Maar het is echt nu de eerste keer dat we echt samenwerken. Dus dat is ook heel tof.
0: En hoe bevalt dat, samenwerken, Claudia?
2: Leuk, gezellig.
0: Ja, je kan ook niet anders zeggen nu natuurlijk.
2: Hij zit naast me.
1: Nee. Eind februari hadden we onze eerste try-out. En dan moesten wij heel veel eigenlijk met elkaar zingen. Ja. Nou, we hebben heel veel gelachen.
2: Ja.
1: Gewoon zoveel gelachen. Dus dat is zo tof. Ja. En samen met Talita erbij, die trouwens ook in de productie van Albert Verlinde... Zij ging Daddy Cool doen.
0: In de musical.
1: Ja.
0: Dus zij heeft Boney M ervaring, zou ik zeggen.
1: Zij heeft echt nog meer ervaring. Dus dat is ook weer leuk dat die link ook is gelegd.
0: Ja, dan komen jullie alle twee uit Zeeland. Ik kan me voorstellen dat jullie lekker Zeeuws gaan praten.
1: Yeah. Nee. Oh, we praten gewoon Zeeuws,
2: hoor. Dat doen we heel vaak, hè. Oh. Dat doen we vaak.
1: Ons heel benzine, hè.
0: Dat valt best mee, hoor.
2: Ja, nee, dat is wel gezellig, hoor.
0: Ja, dat is wel gezellig. Dat geeft er ook een goede sfeer op weg naar de voorstellingen. En na de uitzending gaan we even kijken waar je de beste bonussen kunt krijgen. Goed.
2: Bij Bliek, denk ik.
0: Is dat het beste dingetje?
1: Bij Bliek, hoor. Ja.
2: Bij Bliek, denk ik ook, hè.
0: Nou, dat is dan alvast duidelijk, hè. Ja. We praten straks verder over Daddy Cool. Maar ik heb nog een voorbeeld van hoe jullie klinken in een medley van wat we straks in het theater kunnen verwachten. Een medley uit de voorstelling Daddy Cool Turns 50. Yeah.

0: punt uit Daddy Cool Turns 50 vanaf september in de Nederlandse theaters te zien. Geproduceerd door Nico Verspagen, die ook drummer is in de band. Toen jij op zoek ging naar de vocalisten, waar heb je toen vooral op gelet, Nico?
1: Nou, mensen die in staat zijn om dingen te veranderen ook. Hè. We moesten natuurlijk mensen hebben die zelf in staat zijn om die vocalen aan te passen. We hebben de musical director, Rogier van Wegberg, die zich met de muziek bezighoudt. Maar die zocht wel mensen erbij die ook zelfstandig zeg maar een idee hebben en dat kunnen omzetten om die vocalen beter te maken. Dus dat vonden we wel belangrijk. En het zijn natuurlijk mensen die iets uitdragen, die energie hebben, die kunnen dansen, die kunnen bewegen, die het publiek kunnen bespelen. In positieve zin. Want ja, het moet wel een feestje zijn die avond. En een beetje stilletjes een liedje zingen, dat is natuurlijk niet genoeg.
0: Nee, ben je blij met de drie mensen die nu de show gaan dragen?
1: Ja, zeker. En weet je, het is wat zij ook zeiden. Het is fantastisch als we bij elkaar zijn. Het is gewoon altijd leuk. En natuurlijk wordt het straks drukker. En er zullen wel eens een keer wat andere momenten zijn. Maar we hebben gewoon altijd heel veel plezier.
0: Ja, Boney M geeft ook goede zin natuurlijk. Ja, als je naar die muziek luistert, dat klopt absoluut. Nou, hadden we het al heel even over Bobby Farrell, de danser van Boney M. Jij, Nigel, bent niet van plan om hem te spelen tijdens de voorstelling. Maar toch, ik kan me voorstellen dat jij toch met meer dan gemiddelde belangstelling naar hem kijkt. Omdat hij natuurlijk wel een bijzondere rol heeft binnen Boney M. Niet vocaal, maar wel als het gaat om het hele plaatje en de hele uitstraling. Ja. Wat maakt hem zo sterk? Wat is zijn aandeel geweest, denk jij, in het succes van Boney M?
2: Ik denk dat voornamelijk zijn aandeel je gaat hem niet missen in ieder geval.
0: Nee, je kijkt dus niet aan hem voorbij.
2: Hij doet misschien rare dansjes of zo, maar hij weet je wel, zeg maar, gewoon bij hem te houden.
0: Te pakken, ja.
2: Ja, dus dat vind ik wel gewoon slim gedaan eigenlijk, maar gewoon, ja, hij doet gewoon wat hij doet. Hij laat die dames lekker zingen. En maar gewoon, ja, hij pakt wel zijn shine ook al. Ja, playback die een beetje. Maar dat maakt op zich helemaal niet uit.
0: Ja, maar
2: hij is wel een showman. Ja. En dat vind ik gewoon heel tof. Dat je op verschillende

0: of zo, maar hij weet je wel, zeg maar, gewoon bij hem te houden.
1: Te pakken, ja.
0: Ja, dus dat vind ik wel gewoon slim gedaan eigenlijk. Maar gewoon, ja, hij doet gewoon wat hij doet. Hij laat die dames lekker zingen. En, maar gewoon, ja, hij pakt wel zijn shine ook al, ja, playback die een beetje. Maar dat maakt op zich helemaal niet uit.
1: Ja, maar die
0: hij
1: duintjes,
0: is wel een showman. Ja, en dat vind ik gewoon heel tof, dat je op verschillende manieren toch een showman kan zijn.
1: En hij heeft dat bewezen. Ja. Nou komt hij net zoals jij oorspronkelijk van Aruba. Ja. Maakt dat ook dat je extra trots op hem bent? Toch een eilandgenoot?
0: Nou ja, het is niet dat ik hem zelf ken. Maar
1: nee, maar ik kan me voorstellen dat op
0: gekend.
1: Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat op zo'n eiland als Aruba hij echt wel geldt als een grootheid. Ja, hè? Ja. Aruba heeft Bobby Farrell voortgebracht, heeft Dave Benton voortgebracht, zanger die namens Estland het Songfestival heeft gewonnen, heeft Nigel Brown voortgebracht, Houston. Dus er zijn echt sterren op Aruba en ik kan me voorstellen dat die ook die status daar wel krijgen.
0: Nou, ik vind het wel bijzonder dat dat van dat hele kleine eilandje, dat er, zeg maar, wel bekendere mensen, bekendere mensen gewoon.
1: Nou ja, inmiddels.
0: Ik weet niet of ik bekend ben, maar echt. Maar nee, ik vind het wel bijzonder dat we allebei van het eiland afkomen, dat we allebei in deze industrie zitten. En dat ik eigenlijk nu, zeg maar, misschien zijn werk of hun werk mag verder dragen naar deze nieuwe generatie. En dat vind ik dan wel best wel bijzonder.
1: Ja.
0: Vanuit ja, daar geboren en dan allebei hier wonende en dan alsnog, zeg maar, die muziek gewoon zo mogen uitdragen, vind ik wel bijzonder.
1: Ja. Ja. En jouw oom, vertelde je, die heeft bij hem in de klas gezeten.
0: Ja.
1: Jouw oom heeft in Aruba bij Bobby in de klas gezeten.
0: Dat vertelde hij even tussen neus en lippen door. Ik zo van, oh, fijn dat ik het weet. Nee, maar gewoon, ja, ik nooit echt erover gesproken of zo, maar gewoon, vertelde dat ik dit project ging doen. En ze zei van, oh ja, ik heb bij hem in de klas gezeten. Ik zo, hè? En dan komt het echt nog dichterbij.
1: Ja.
0: Want, ja, weet ik wist dat hij van Aruba kwam. Maar ja, dat hij nu ook, dat ze bij elkaar in de klas hebben gezeten. Ja, wist ik dat. Maar gewoon, ja, vond ik toch wel leuk om dat te weten.
1: Ja, en welke herinneringen had jouw oom aan Bobby Farrell?
0: Daar heeft hij niet over gesproken.
1: Moet je dan toch hij was, volgende
0: hij, volgens mij waren ze wel gewoon goed met elkaar, maar voor de rest ja.
1: Generatievrienden.
0: Ik heb geen details gevraagd.
1: Nee, moet je wel doen hoor, de
0: ik
1: volgende
0: vond dat
1: keer.
0: Al een belangrijk detail, wat ik dacht van, oké, dit kan ik wel meenemen.
1: Ja, zeker, dat kun je zo in je hart meedragen. Ja.
2: Wat trouwens wel grappig is, Nigel, wat Nico. Je zegt, hij had het over nieuwe generaties. Maar wist je bijvoorbeeld dat een liedje als Rasputin inmiddels meer dan 22 miljard keer beluisterd is?
1: 22 miljard keer?
2: Op TikTok en YouTube.
3: Ja.
1: Zo.
2: Er is een dansje op dat liedje gemaakt.
0: Op Just Dance, toch?
2: Just Dance 2. En mensen hebben dat dansje nagedaan miljoenen keren. En die video's zijn 22 miljard keer bekeken. En wij moesten vorige week spelen in Utrecht.
0: Ja.
2: En er waren een paar jonge mensen achter de coulissen. En ik zei, ja, we spelen Boney M. En ken je dat? Nee, dat ken ik niet. Toen liet ik ze Daddy Cool horen. Ja, natuurlijk kennen we dat van TikTok, weet je.
0: Ja,
2: dus iedereen kent die muziek wel.
1: Ja,
2: die jonge
1: zo wordt het voortgedragen in een nieuwe generatie. Ja. En jullie gaan daaraan meewerken natuurlijk. Ja. Nou is Bobby Farrell natuurlijk heel tragisch aan zijn eind gekomen. Überhaupt zit er ook een zweem van treurigheid rondom Boney M. Hè? Want op een gegeven moment, ik kijk nu even ook naar jou, Nico. Op een gegeven moment is Boney M uit elkaar gegaan. Zijn dat doorstarts gemaakt. Dan kregen ze weer ruzie met die producent, Frank Farian. Had je drie soorten Boney M's. Kortom, dat succes dat ging wel verder, maar niet op een hele, hele harmonieuze manier. En Bobby Farrell is eigenlijk heel eenzaam gestorven op een hotelkamer in Sint-Petersburg. Hoe verhoudt zich dat, vind jij, tot dat blije en dat energieke van Boney M? Is daar ook nog een rol voor in de voorstelling? Voor de manier waarop bijvoorbeeld een Bobby Farrell eenzaam is gestorven?
2: Nou, dat zijn, laat ik zo zeggen, de treurigheid, zoals je zou willen noemen, achter deze ex, die gaan we zeker niet uit de weg. Maar sowieso is Daddy Cool Turns 50 is niet alleen Boney M. Het is met name ook de successen van Frank Farian.
1: Is ook Eruption.
2: Ook Eruption. Ook Milli Vanilli.
1: Ja.
2: Een beetje zelf verhaal. Eigenlijk nog treuriger.
1: Ja, nog treuriger. Twee playbackende zangers. Dat maar is ook wel een beetje de ondergang geworden van Milli Vanilli.
2: We hebben vooral gekeken naar het succes van deze bands. En hoeveel vreugde die de mensen hebben gegeven. En dat ze allemaal wel van één man
0: afkomen.
1: Ja, ja, dus in die zin moet je hem wel de eer geven die hem toekomt wat dat betreft. Boney M. Hij ligt trouwens begraven op Zorgvliet, hoorde ik. Bobby Farrell. Ik vind wel dat jullie daar een keer een bloemetje moeten gaan leggen.
2: Nou, ik vind het een goed idee.
1: Met z'n allen.
0: Even een dansje voor hem doen.
1: Nou, dat misschien ook. Maar in ieder geval als een mooi eerbetoon aan de man die ons zoveel plezier heeft gegeven in al die jaren. We draaiden net Plantation Boy.

0: Mooi, een van jouw favoriete liedjes, Claudia, ook vanwege de inhoud. Jij kiest dan weer voor een ander liedje, Nigel. Ja. Ook niet het meest beroemde, Painter Man.
1: Ja.
0: Waarom vind je dat zo'n fijn nummer?
1: Ik vond de melodie was gewoon heel erg pakkend. En de muziek, ik vond het gewoon heel erg chill of zo. En wij hebben nu net een andere beat eronder gedaan. Dus dan ging ik er weer anders naar luisteren. En dan vond ik het gewoon... Ik werd gewoon heel blij van.
0: Kijk, we gaan eerst naar het origineel luisteren. En misschien kun je straks een beetje proberen uit te leggen hoe jullie Painter Man dan klinkt. Daar hebben we nog geen opnames van, maar we hebben wel twee van de vocalisten in huis. Dus wie weet dat jullie alvast een tipje van de sluier kunnen opleggen.
1: Met drie mensen.
0: Oh, dat vind ik een slechte smoes.
1: Ja. Nou ja, weet je, want anders je moet wel de hele act krijgen. Ja,
0: maar je kunt het wel een beetje uitleggen misschien zo dadelijk. Hoe je Painter Man naar jullie hand hebt gezet. Dit is het origineel uit de jaren 70. Boney M, Painter Man.

0: Boney M, Stranger Man, een van de favorieten van Boney M, van een van mijn gasten vanavond in Volkspot. Nigel Brown samen met Claudia Wagenmakers te zien in de voorstelling Daddy Cool Turns 50 vanaf september in de Nederlandse theaters. Nigel, ook hier een vrij eenduidige zanglijn die je inderdaad hoort. Ja. Wel met een fijne elektrische gitaar. Net wat stoerder dan al die andere liedjes inderdaad. Maar hoe ga je dit nou in de show brengen? Kun je proberen een beetje uit te leggen hoe het bij jullie gaat klinken?
1: Ik wil het een beetje meer poppy
0: meer stemmig,
1: maken.
0: Ja. Ik nog
1: wat,
0: poppier.
1: Ik wil het poppier maken. Gewoon wat puntiger of zo. Ja. Dus dat had ik wel. Dat hebben we gedaan. Ik heb ook nog even een stopper in gedaan. Dat je breaks hoort van de drum. En dat je ons eigenlijk a cappella hoort zingen.
0: Mooi.
1: Dus ik wilde gewoon echt een aantal dingen even anders doen. Voor ons even opleuken.
0: Ja,
1: maar gewoon,
0: ja.
1: Het is al een heel leuk en tof nummer op zichzelf. Maar gewoon, ik dacht zo van, ik wil altijd even iets meer doen of zo. En dus dat heb ik meer gewoon poppier gemaakt. En het refrein paint is eigenlijk gewoon, zijn drie dames die één stem zingen. En wij zingen driestemmig.
0: Ja.
1: Dus dat vond ik gewoon leuk, omdat om te doen, eigenlijk.
0: Nou, hebben jullie alle twee heel veel ervaringen met tribute-voorstellingen. Jij hebt een Tina Turner-tribute die je op dit moment in de theaters brengt. Jij was jarenlang, Nigel, voorman van de Chicago Funk, een Earth, Wind & Fire coverband. Je bent eruit gezet, hè?
1: Ja.
0: Oh, het is nog wel schande. Waarom ben je eruit gezet? Weet je dat?
1: Het is, dat is die partij.
0: Ik zeg het nu heel onaardig, maar zo is het toch weer wel gegaan.
1: Nee, zo is het wel gegaan. Dus op begin van het jaar. Dus, maar gewoon zonder pardon eigenlijk.
0: Maar wat betekent dat voor je?
1: Ik vind het wel jammer. Want ik heb wel 3 jaar lang heb ik echt mijn hart en ziel erin gestoken. Zoveel leuke dingen mogen doen met de band. En ja, dan heb je niet laten we zeggen, een laatste optreden dat je gewoon even afscheid kan nemen. En dan dat. Maar een beetje los van dat. Ik wil niet te veel daarover nadenken. Maar ik wil eigenlijk meer dan de mensen bedanken die zeg maar op ons hebben gestemd in de tv-show.
0: The Battle of the Bands.
1: Juist, die naar onze optredens, maar ook onze theatershows zijn gekomen. Ik wil voornamelijk eigenlijk hun bedanken en eigenlijk ook de band. Want ja, weet je, ik kan het alleen doen, maar we hebben het met z'n allen gedaan, de hele band. Dus iedereen die in de band heeft gespeeld, ook invallers, eigenlijk wil ik gewoon hun bedanken voor alles wat we hebben mogen doen. En we zijn echt op hele mooie plekken geweest. Dus dat is het enige wat ik,
0: Nou, ik vind dat je op een grootse manier terugkijkt op dat.
1: Strijd.
0: Alle respect daarvoor.
1: Dankjewel.
0: En nu natuurlijk Boney M, opnieuw een tribute. Maar dan wel heel anders dan het origineel. Claudia, is dat voor jou ook een voorwaarde voordat je aan een tribute begint? Dat je iets van jezelf kunt laten horen?
2: Zeker.
0: Dat je iets kunt toevoegen aan wat er al is?
2: Ja, zeker wel. Ja, je hebt alles in huis, weet je. Je kan het bedenken, je kan het nog muzikaler maken en en ook weer nieuwer, gewoon wat vernieuwender of anders. Ja.
3: Ik denk dat we allemaal mensen in de band hebben die alleen maar op zoek zijn naar nieuwe dingen en niet kopiëren.
2: Ja. Nee.
3: Want als je iets kopieert en je moet het dan ook nog eens een keer 10 keer gaan doen, dan wordt wel heel veel kopiëren.
0: Ja, ja. En jullie werken met een grote band, 5 man sterk. Dus het is ook echt een stevige crew die daar op dat podium staat.
2: Ja,
1: en je kopieert eigenlijk het werk van iemand anders. En ja, weet je, die persoon heeft het gedaan zoals hij het heeft gedaan. Dus eigenlijk kan je het alleen maar gewoon met je eigen ervaring en dingen brengen.
0: Ja.
1: Dus voor mij is het niet echt een tribute. Het is gewoon meer een viering van hun werk. En eigenlijk het werk van Frank Varian.
0: Ik verheug me er nu wel op. De Daddy Cool Turns 50. Ja. Vanaf september in de Nederlandse theaters. De eerste voorstelling is op 23 september. Daarna duurt de tournee tot en met 29 mei. En Nico, nog heel even. Het buitenland, dat kan toch ook best met deze show?
3: Zeker.
1: Maar natuurlijk. We hebben wel een drietje waar we naartoe willen.
0: Ja, Duitsland zou ik op de lijst zetten.
3: Zeker.
0: Dus jullie willen wel wat dat betreft.
3: Wij willen wel, ja.
0: Jullie ook?
2: Ja hoor. Natuurlijk.
1: Als ze ons willen hebben, waarom niet dan?
0: Ik kijk er naar uit. Fijn dat jullie er waren. In busje. En dan lekker Zeeuws praten. Nee.
2: Yeah.
0: Gezellig. Een bonus tonight. Heerlijk. Ja, nou. Nigel Brown, Claudia Wagenmakers en Nico van Spaan. Heel fijn dat jullie er waren. Dank jullie wel.
1: Dat mocht
2: zijn.
0: Ja, de Duitse Sarah Engels mag dan een ervaren zangeres zijn. Van haar bijdrage aan het afgelopen Eurovisie Songfestival was ik weer niet zo onder de indruk. Haar Fire vond ik qua stijl, zang en dans eigenlijk niet veel meer dan een flauw aftreksel van wat we in datzelfde genre de afgelopen jaren beter en overtuigender gezien en gehoord hadden. Een collega-journalist stelde het nog bouder. Hij omschreef Sarah als de Shakira van de Aldi.

Fire dus, uit Duitsland. Maar geef mij dan toch maar het vuurtje dat Duitsland al in 1978 opstookte op het Songfestival. Want in dat jaar namelijk zong Irene Scheer niet over Fire, maar gewoon aufs Deutsch over Feuer. Een degelijke Duitse slager met een opzwepend arrangement en met als mooiste zinnetje: Feuer brennt nicht nur im Kamin, Feuer brennt doch auch in mir drin. En om dat aan te tonen, gooide ze bij het zingen van die strofe haar decente capeje af, om het lied vervolgens af te maken in een witte avondjurk met blote rug en schouders. Ze schreef een geschiedenis mee, onze Irene, want zij was de eerste die ooit tijdens een songfestival optreden een kledingstuk verwijderde. En ze zette er een trend mee, want tot op de dag van vandaag vliegen de kleren je om de oren op het festivalpodium. Dit jaar ook bij die Duitse Sarah Engels, die binnen 20 seconden haar witte jurk al had verruilde voor een strak glitterpakje. Een outfit die niet kon verhinderen dat Sarah strandde op de 23e plek, terwijl Irene in 1978 een zeer respectabele 6e plaats haalde op het Songfestival. Zullen we dan maar zeggen dat less niet altijd more is?

Fire, dat was Irene Scheer van het Songfestival van 1978. Einde van Volkspotten voor vanavond. Er komt nog een appje binnen van Jolanda Baltus. Jolanda vraagt zich af wat precies de naam is van de band die straks de voorstelling gaat verzorgen, Daddy Cool Turns 50. En of die naam ook al op Spotify staat, of ze daar al te volgen zijn. Nee, Jolanda, dat is nog niet het geval, omdat de band nog geen werk heeft uitgebracht. Maar op YouTube vind je alvast wel een paar van de optredens van die voorstelling, Daddy Cool Turns 50, vanaf september dus in de Nederlandse theaters. Nou, einde van Volkspot voor vanavond. Morgen zijn we er weer. Dan ga ik onder andere in gesprek met Paul Hane, die ook dit jaar weer een zomerfestival van de Troost organiseert. En kunnen we dat niet allemaal gebruiken, Troost. Een zomerfestival van de Troost en dat in het Amsterdamse theater De Richel. Straks na 9:00 is Juri er hier op NPO Radio 5 met de muzikale fruitmand. Ik wens je heel veel plezier daarbij. En wat ons betreft heel graag tot morgen. Even na 6:00 hier op NPO Radio 5 in de week van de jaren 70. Fijne avond nog!

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 9 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en de bacterie is niet meer aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Maršák. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Roman Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer nog, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitman. Jury van der Geest.

Ivan Parker. En I'll Have a New Song aan het begin van deze nieuwe muzikale fruitmand. En ja, ik deel wel iets met Ivan Parker. Nou, misschien een beetje een gekke gewoonte. De geur van diesel vindt hij hartstikke lekker. Als kleine jongen droomde Ivan al van het leven op de tourbus. Want alleen die dieselgeur die maakte hem al helemaal warm van binnen. En uiteindelijk, ja, die droom die kwam uit. En hoe? Want Ivan die reed jarenlang meer dan 160.000 kilometer per jaar. Gaf zo'n 175 tot 200 concerten, dus een leven onderweg. En in het lied dat je net hoorde, I'll Have a New Song, kijkt hij uit, vooruit, naar het einde van die reis. Naar het moment dat hij thuis weer een nieuw lied mag zingen. En wat dat thuis dan is, nou, dat hoor je misschien vanavond nog in deze muzikale fruitmand. Programma van de EO. En ook dit mag je als het ware zien als een reis. Want vanavond trekt de fruitmand weer langs heel het land. Van het hoge noorden tot het diepe zuiden. Van de ene luisteraar naar de andere. En wie weet komt die zometeen ook nog wel bij jou langs. Tot 11 uur vanavond draai ik hier om de mooiste psalmen, gezang en andere geestelijke liederen. En het bijzondere is dat jij dus de route mag bepalen. Alles klinkt vanavond op verzoek, dus heb je een lied op het hart voor jezelf of juist voor iemand anders? Laat het dan horen en bel naar 0800 30555 of stuur een bericht met de NPO Luisterapp. Het is zaterdag 13 juni. Welk lied mag er vanavond klinken en voor wie? Schrijf vanavond mee aan deze muzikale fruitmand. Ja, en dan meteen het eerste verzoek van vanavond. Ga ik toch een beetje terug naar vorige week vrijdag. Naar de grote reunie van de EO Jongerendag. Bestond 50 jaar. Een avond vol met herinneringen. Onder andere met Ellie van Ellie en Rickert. Zij stond op het podium. En ze zong een lied. Ik zag een kuikentje. En laat dat nou ook precies het lied zijn dat vanavond opnieuw gaat klinken. Want er is iemand voor wie het op haar lijf is geschreven. Tieneke van Hest uit Wassenaar. Tieneke die werd gisteren 82 en samen met haar man Hans is ze bijna 61 jaar getrouwd. En Hans die vraagt vanavond dan ook een lied voor Tieneke aan en laat weten. Wij luisteren zoveel mogelijk naar de muzikale fruitmand al sinds de tijd dat het nog op televisie was. Wauw, dat is wel echt heel lang terug in de tijd. Ik wil haar graag dit lied cadeau doen, want het gaat de laatste tijd wat moeizamer. Zeker na een lelijke val waarbij Tieneke haar heup brak. Dus bij deze... Dit lied is voor jou. Ellie en Rickert en ik zag een kuikentje.

Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555.

Dit is de samenzang van Nederland Zingt, opgenomen in de Grote Kerk in Breda. Al die dolend in het donker. Het is, ja, ik zat even te kijken op het internet. Het is een kerstlied. Een lied voor de donkere dagen. Maar goed, het zijn wel tijdloze woorden in die zin dat ze ook het hele jaar door kunnen. Maar het gaat over iedereen die een beetje ronddolt in het donker en uitkijkt naar het licht. Uitkijkt naar een nieuwe morgen. Naar een koning met een hoofdletter K die dat licht kon brengen. Nou, misschien wil je vanavond zelf ook wel dat licht zijn voor iemand anders door een lied aan te vragen. Denk er maar rustig over na. Ik ben er nog tot 11 uur vanavond. Was bijvoorbeeld heel erg spannend voor heel veel gezinnen deze week. Had te maken met de examenuitslagen die binnenkwamen. Nou, misschien is je kleinkind wel geslaagd, of iemand in de straat, het buurmeisje verderop of de buurjongen. Nou, dan van harte gefeliciteerd. En ook als het net even iets anders ging en de uitslag tegenviel, dan is een lied misschien juist een mooi hart onder de riem. Om maar even een idee op te gooien. Bel of app gerust vanavond, dan draai ik met liefde vanavond voor of namens jou een lied. Ja, en dan nu een lied dat precies ook dat wil zeggen. Hè? He Will Carry You van Scott Wesley Brown. Het is een vrij eenvoudig lied, maar een diepe gedachte eronder. Geen berg te hoog, geen storm te donker, geen verdriet te diep, zingt hij. Of God kan het aan. Ja, en dat is geen loze belofte. Het staat in de Bijbel, al bij de profeet Jesaja, waar Scott het vandaan heeft. Hij heeft onze ziekte gedragen en ons leed op zich genomen. De God die de last van de hele wereld op zijn schouders nam, die draagt ook jou, is de boodschap van Scott Wesley Brown. He will carry you.

De Oden van Salomo en Zo is mijn God. En nou, er zit sowieso een heel bijzonder verhaal achter die Oden van Salomo. Het zijn namelijk 42 hele oude lofliederen ergens geschreven in de tweede eeuw. Eeuwenlang waren ze zo goed als verdwenen, tot er iemand in 1909 een bijna complete verzameling van terugvond. Ja, en waar gaan die dan over? Vooral over hoe groot en hoe liefdevol God is. Zo ook deze, Zo is mijn God. Zometeen in de muzikale vrijmond ga ik even bellen met de muziekjournalist Leon van Steensel met een lied dat hij van harte kan aanbevelen. En het is bijna woord voor woord Psalm 27. Nou, klinkt een bekende roep. Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Daarover zometeen meer. Maar hier is een verzoek dat binnen is gekomen van Gijs Kralingerveen, die het lied Eenmaal Thuis aanvraagt. Gezongen door mannenkoor Ichtes. Doet hij voor zijn vader Klaas. En ja, hij laat weten, mijn vader ligt momenteel in het verpleeghuis. Heeft het moeilijk. Hij is een pelgrim onderweg. Dat weten we. En nou, dit lied zingt dan precies waar hij naar uitkijkt. Dit is het Christelijk Mannenkoor Ichtes en Eenmaal Thuis. MUZIEK

Vier het leven mee. Een mooie verjaardag, een bijzonder jubileum of gewoon een moment om dankbaar te zijn. Laat de allermooiste psalmen en gezangen klinken voor wie het meest dierbaar is. Vraag ook een lied aan, gebruik de NPO Luister-app of bel vanavond spontaan naar 0800 3000.

0: Kirsten Alting en God Weaves Gold.
1: Van harte aanbevolen.
0: Elke zaterdag bel ik even met een muzikale vriend van dit programma. Iemand die de muziek door en door kent en die een lied uitkiest dat hij je van harte kan aanbevelen. Vanavond muziekjournalist Leon van Steensel. En zijn keuze is sowieso mooi. Het is een psalm, bijna letterlijk op muziek gezet. Goedenavond, Leon.
2: Hey, goedenavond.
0: Met een lied van Brooke Ligertwood vanavond.
2: Brooke Ligertwood, ja.
0: Oh, Ligert. Ja. Ik zeg altijd Ligert.
2: Ja, het is Ligertwood.
0: Oké, bij deze.
2: Het maakt niet uit. Ze heette voorheen Brooke Fraser en onder die naam heeft ze ook muziek uitgebracht. Dus daarvan kennen mensen dan die naam ook misschien nog wel. Maar ja, ze heeft ontzettend veel fantastisch mooie liedjes geschreven. Onder andere What a Beautiful Name. Maar op haar nieuwe plaat heeft ze dus inderdaad gewoon letterlijk bijbelteksten gezongen. En dat is niet iets compleet nieuws. Ik bedoel, mensen die al heel lang naar de Uitmond luisteren, die zullen ook oud genoeg zijn om te weten dat er heel vroeger zoiets was als Scripture in Song van David en Dale Garrett. Waar een echtpaar echt letterlijk bijbelteksten op muziek had gezet. En ja, die worden dan eigenlijk gezongen alsof je de Bijbel voorleest, zeg maar. Dat betekent dus ook dat het niet hecht op rijm is. En dan ontstaat er dus best wel iets heel aparts. Je zou denken van ja, hoe klinkt dat dan? Nou, dat gaan jullie zo meteen horen. Want dit lied is een letterlijke weergave van Psalm 27. Echt woord voor woord vanaf vers 7. En dat is die psalm waarin dat wachten op de Heer, het je verwachting uitspreken, dat God je mag beschermen, bij je mag zijn, je tot hulp mag zijn, dat die verwachting eigenlijk, die nood, hand in hand gaat met de verwachting van het gaat goed komen, want ik zal bij God zijn uiteindelijk. En dat loopt heel mooi door elkaar heen in die psalm en ook dus in dit lied, waar Brooke dus ook als een heel mooi piano ballad eigenlijk dat heeft op elkaar heeft gezet. Ik vond het een ontzettend mooie uitvoering. Het staat op haar allernieuwste plaat Eat, E-A-T. Het liedje heet In the Land of the Living en dat is dus eigenlijk een verwijzing naar het slot van die psalm. Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden.
0: Ja, prachtig, Leon. Dankjewel. Ik ben fan van haar. Ik spreek de naam dus al jaren verkeerd uit. Maar Brooke Ligertwood, dat is haar naam. In the Land of the Living. Bedankt voor het tippen van dit nieuwe lied van haar.

Zojuist van harte aanbevolen door muziekjournalist Leon van Steensel. In the Land of the Living van Brooke Ligertwood. En ik zag dat Ligertwood. Ik dacht dat ik de enige was die het goed uitsprak. Maar toch een beetje vergelijkbaar met een spookrijder. Die dan denkt, waarom rijdt iedereen verkeerd? Dit is de muzikale fruitmand van de EO op NPO Radio 5. Het is zaterdag 13 juni. En is er nou een lied dat ik vanavond voor jou of namens jou mag draaien? Dan mag je bellen naar 0800 30555 of een bericht sturen met de NPO Luister-app. Deze naam is iets makkelijker. Wouter Seijnen.

0: Jezus is het brood des levens, de christelijk gemengde zangvereniging Vox Jubilans.
1: Die ene goede buur, of juist die verre vriend, verrassen met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luisterapp of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.
0: Dag, goedenavond, Woutje Kleijer uit Ermelo.
2: Ja, dat klopt.
0: Heb je een leuke dag gehad, Woutje?
2: Ik heb een leuke dag gehad, ja.
0: Oké, wat heb je gedaan?
2: Ja, nou, ik ben vanmiddag bij mijn vriendin op bezoek geweest. Dat is Ditte Ruiter. We zijn al heel lang vriendinnen. En we kregen het zo over programma's. Dus ik vertelde dat ik altijd zaterdags en zondags naar de Fruitmand luisterde. En dat kenden ze eigenlijk helemaal niet. Ik zeg, nou, dan moet je toch vanavond een keer luisteren. Ik denk dat jij dat ook heel leuk vindt.
0: Oh, wauw. En die programma bestaat al meer dan 55 jaar. Hoe komt het dat ze het programma nog niet kenden?
2: Nou, was het op een andere dag. Was op een zaterdagmorgen. En dat was heel anders. Ik had dit ook nog. Ja, het bestaat wel lang, maar niet in deze vorm. Dus, zij zou daarna gaan luisteren vanavond. Dus zij zit daar lekker klaar voor nu. En ik dacht, hoe leuk zou het nou zijn als ze daar voor het eerst niet vermoedend zit te luisteren. En er wordt een lied voor haar aangevraagd.
0: Zo, dat is wel even schrikken dan. En Woutje, hoe komt het dat je dacht, dit is een programma wat leuk is voor haar?
2: Nou, zij houdt heel erg van muziek. Ze is zelf altijd op koren geweest, de Verenigde Veluwse Koren. Daar had ik ook een lied voor aangevraagd. En zij kan dat nu niet meer. Ze loopt slecht en ziet slecht. Maar ze is dol op muziek en ze draait ook veel muziek. Dus ik denk, nou ja, fantastisch.
0: Ja, zeker weten.
2: Ja.
0: En oké, ze luistert dus momenteel niet vermoedend naar de radio. Opeens haar naam op de radio en een lied van het koor waar ze dan zelf ook in heeft gezongen.
2: Ja, heel lang.
0: Oké, ik heb klaarstaan. Psalm 150. Looft God, looft hem overal van die Verenigde Veluwse Koren. Misschien is het leuk, Woutje, als je dan even tot haar richt en dat ik dan daarna die Psalm 150 instart voor haar.
2: Oké. Nou, dit, je hebt het gehoord, hè? Was zeker wel een verrassing. Ik hoop niet dat je uit je stoel wilt gevallen, van de schrik. Maar ik had een lied dus voor je aangevraagd en van de Verenigde Koren. En ik denk dat je dit ook wel heel mooi vindt. Dus bij deze, dit mooie lied.

daarvoor Psalm 150. Evelien Samploni is uit Garderen, die vraagt dit lied aan. Ze heeft gisteren gehoord dat haar sleutelbeen en twee ribben zijn gebroken na een flinke val afgelopen maandag, dus even onder de pannen. Het was schrikken, laat ze weten. Ik zou wel een bemoediging willen voor mijn man en mijzelf. Ga met God. Dit lied zit al de hele week in mijn hoofd.

In Suriname krijgen veel ouderen en mensen met een beperking niet de zorg die ze nodig hebben. In het Emmahuis in Paramaribo wonen ouderen die nergens anders terecht kunnen. Maar het gebouw is ernstig vervallen en onveilig. Daarom komen we in actie voor een renovatie van dit verzorgingshuis. Zodat het weer een veilig thuis wordt met goede zorg. Ook ondersteunen we gezinnen die zorg dragen voor een familielid met een beperking. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Suriname.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag is daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelde bij de wederopbouw van het Haïtiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman. Jury van der Geest.

In the garden, in de tuin. Het lied neemt je mee naar de tuin op de allereerste paasmorgen, waar Maria staat te huilen bij het lege graf van Jezus. En dan ziet ze iemand staan en ze denkt, dat is de tuinman. Totdat die tuinman haar naam roept. Maria, en dan weet ze het, het is Jezus zelf. En die ontmoeting in de tuin, daar gaat het lied over, dat net gezongen werd door Anne Murray. In de muzikale fruitmand van de EO, nog tot 11 uur vanavond te horen hier op NPO Radio 5... met de mooiste psalmen, gezangen en andere liederen die door jou als luisteraar zijn aangevraagd. En dat aanvragen, dat kan op drie manieren. Je kan naar de website nporadio5.nl/de muzikale fruitmand... om een lied te reserveren. Maar tijdens de uitzending zelf kun je ook bellen naar 0800 3000 555... of een bericht sturen met de NPO Luister-app. En ja, de fruitmand die reist dus vanavond weer door het hele land, en jij bepaalt waar wij heen gaan. Dus welk lied mag er klinken en voor wie? Bel naar 0800 3000 555 of stuur een bericht met de NPO Luister-app. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Het is je leven vol vertrouwen uit handen geven, ook als je de weg voor je nog niet kunt zien. Vanavond maar liefst 2 keer aangevraagd door Diene uit Brummen bijvoorbeeld. Ze luistert heel veel naar de muzikale fruitmand sinds ze alleen is. Haar man en zij hebben altijd in koren gezongen. En ze vindt dit lied, Wat de toekomst brengen mogen, het allermooist in de uitvoering van een mannenkoor. En ook Kommer Akershoek die vraagt dit lied aan voor Corrie Bos uit Papendrecht. Corrie die wordt 83 jaar en al haar zusjes en haar broertje die schrijven het zo lief. Corrie, van harte gefeliciteerd met je 83ste verjaardag. We wensen en bidden je een liefdevol nieuw jaar toe. Corrie die woont in Wilgenborg in Papendrecht, en ook voor haar klinkt nu dit lied in de uitvoering van het Christelijk Geenermuider Mannenkoor Stereo. Wat de toekomst brengen mogen.

toekomst brengen mogen. Ook Willeke laat weten dat ze het ontzettend mooi vindt. Laat ze weten in de NPO Luister-app. Daar doe je mij ook een plezier mee. Nou, fijn, Willeke. Heel veel andere berichtjes nog in de NPO Luister-app. En nog heel veel verzoeken die ik voor 11 uur nou, het liefst allemaal wil draaien. Stel dat je nou denkt, ik heb ook nog een verzoek. 0800 30555. Als je er misschien niet helemaal in één keer doorheen komt, probeer het later nog een keer. Of stuur een bericht met de NPO Luister-app. Ja, het is vandaag een dag om stil te staan bij het huwelijk van Bets Kereweer en haar man Gerard. Want vandaag zijn ze 51 jaar getrouwd. Wel al een paar jaar ongeneeslijk ziek, laten Bets weten. En samen toch dit moment mogen bereiken, daar is Bets dankbaar voor. En de titel van het lied zegt ook waarom. Voor Gerard en voor jullie samen. 10.000 redenen tot dankbaarheid.

Eline Segers, die het zingt bij Petrus in het land. 10.000 redenen. Ja, dit verzoek is voor iedereen die nu luistert. Het komt van mevrouw Van Wijngaarden uit Oosterhout. En ja, ze schrijft iets wat jij misschien zelf ook wel voelt. Een verlangen naar de wereld om je heen, naar al die mensen. Dan is dit lied precies waar je naar terug mag gaan. Het werd ruim 100 jaar geleden geschreven door William Booth, de oprichter van het leger des Heils. Het was hun allereerste lied, heb ik begrepen. En het gaat over een liefde zo groot als de zee. Een liefde die voor iedereen stroomt, dus voor jou en voor mij. En het wordt gezongen door het groot koor van het leger des Heils. O zee van Gods liefde.

Nederland zingt met een lied dat oorspronkelijk uit Zuid-Afrika komt. En in het Afrikaans heet het dan In de hemel is die Heer. En ja, ik vind het sowieso een heerlijke taal, hoor, dat Afrikaans. Heel grappig, heel nuchter. Ik zat dat was een beetje te duiken in die Afrikaanse woorden. Een lift is daar bijvoorbeeld hijsbak. Je telefoonoplader, die stop je niet in het stopcontact, maar in de muurprop. En een DJ, dat is in het Zuid-Afrikaans een plaatjochie, heb ik begrepen. Dus als ze dit lied zingen, dan versta je ook ieder woord. Het is een en al lofprijzing. In de hemel is de Heer. En aan u is alle macht, alle heerlijkheid en kracht. Je hoorde de samenzang van Nederland zingt, opgenomen in de IJsselhallen in Zwolle. En dat allemaal tijdens de muzikale fruitmand van zaterdag 13 juni. Het is bijna 22:30 en ja, het volgende lied dat is aangevraagd door Tieneke. Tieneke van de Ende groeide op als middelste kind in een gezin van 11. En ze moest altijd zorgen dat iedereen in bad ging. En daar was ze dan doodmoe van, laat ze weten. Maar als de klus er dan op zat, dan bracht haar vader wat lekkers mee en zette hij het volgende lied op. Een van de mooiste en laatste dingen die Mozart ooit schreef. Het is een lied dat Tieneke nog steeds raakt tot op de dag van vandaag. Ave Verum Corpus. En ze hoorde dan ook het liefst, ja, in de uitvoering van een mannenkoor. En dat heb ik gevonden voor je, Tieneke. Christelijk mannenkoor Emmeloord onder leiding van Johan Bredewaald. Ze zingen dit Ave Verum Corpus speciaal voor jou.

Dat is een mooi slot van het ADEM-project. Meer dan genoeg. Ja, Andrea Bocelli. Het is een Italiaanse zanger. Je kent hem ongetwijfeld. Misschien heb je hem deze week nog gehoord, want het WK voetbal is begonnen. En bij de grote openingsceremonie in Mexico stond hij daar vlak voor de aftrap het officiële WK-lied te zingen. Maar iets van 83.000 mensen in het stadion. En nou, dat klonk erg goed. Maar vanavond hoor je hem heel anders. Met een lied dat mevrouw Snel uit Schiedam heeft aangevraagd. Het lied Ave Maria. Ze heeft hem het liefst in de uitvoering van een tenor. Nou, laat het nou net Andrea Bocelli zijn. En ze moet daarbij denken aan haar trouwdag. Want bij het Maria-altaar zaten ze en zongen ze en luisterden ze samen naar dit lied. Ave Maria vanavond in de uitvoering van Andrea Bocelli.

Ik hoop dat dit lied u heel even terugbracht naar die dag, mevrouw Snel. Naar het moment bij het Maria-altaar samen op de trouwdag. Ave Maria, dat hoorde u daar. Het werd net gezongen door Andrea Bocelli in de muzikale Fruitmand. Ja, Coline, je stuurt een berichtje met de NPO Luister dat je graag een lied voor jezelf wil aanvragen, maar dat je niet weet of dit lied ook wel eens in de Fruitmand te horen is. Nou, het gaat om het lied Daar ruis langs de wolken. Een lieflijke naam. Ik heb er heel veel mooie uitvoeringen van. En ik hoop dat deze je ook mag bekoren, om er maar even een mooie term te zeggen. Joke Buijs, Daar ruis langs de wolken. Daar.

wolkenbuis en daar ruis langs de wolken. Krijg mooie berichten binnen in de NPO Luister-app. De eerste, ja, die komt helemaal uit Noorwegen, van Margriet. En ze laat weten, ik hoor eigenlijk al lang te slapen, want morgenochtend om 5:30 gaat de wekker weer om de koeien te melken. Maar het wil niet lukken, dankzij de mooie mix van muziek die ik hoor. Nou, Mariet, ik zou eigenlijk willen zeggen, ga maar gauw slapen. En heel veel sterren morgen in de stal. En er komt ook een berichtje binnen van de familie Pronk. Zij schrijven, nou, we blijven zeker helemaal tot het einde luisteren, tot 11 uur vanavond naar de muzikale fruitmand. Ook fijn dat jullie erbij zijn. En nou, zeker nog even genieten van alle mooie verzoeken die ik hier voor me heb liggen. Onder meer van mevrouw van Steenis. Ze laat weten goed ziek te zijn. Binnenkort moet ze naar het ziekenhuis voor een staaroperatie. En dat is voor de meeste mensen al spannend, maar voor haar des te meer. Want al sinds ze klein is, kan ze maar aan één oog zien. Dus nou, dit is dan toch een flinke tegenvaller. Wat er wel goed doet, dat is meeluisteren en meezingen elke zaterdag en zondag naar de muzikale fruitmand. En ze vraagt nu een lied aan voor zichzelf en voor haar man om er samen doorheen te komen. Dus bij deze, voor jullie allebei, zijn dit de Cathedral Singers uit Maarn. And you raise me up.

Het volgende lied is speciaal voor de betrokkenen van het ongeluk in Aksel. Bij een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen zijn de directeur van de basisschool en drie kinderen uit groep 8 overleden. Die grote tegenstelling, het ene moment is het fijn en dan plots de dood. Hoe moet je dan verder? Dit lied is ter bemoediging aangevraagd door Gerda. Brug over woelig water van Elise Mama.

deze mannen. En brug over woelig water in deze muzikale vrijheidmand van zaterdag 13 juni. Dit is een lied waarvan mensen zich ooit afvroegen: mogen we dit eigenlijk wel zingen? Het is geschreven door Matthew Bridges. Hij was predikant in de Anglicaanse kerk in Engeland. Maar in 1948, of eigenlijk 1848, stapte hij over naar de Rooms-Katholieke Kerk. En dat was een gevoelige keuze in een tijd waarin protestanten en katholieken vaak lijnrecht tegenover elkaar stonden. Toch schreef hij kort daarna een lied dat juist dwars door die kerkmuren heen zou breken. Kroon hem met gouden kroon. En de kracht van het lied zit onder de allereerste regel. Kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. En er zijn twee beelden tegelijk. Een lam, dat verwijst naar Jezus die zijn leven gaf. En de troon, die verwijst naar Jezus als de koning. Ja, misschien is dat wel waarom dit lied zoveel christenen aanspreekt. Het gaat niet over een kerk of een stroming. Het gaat over Jezus, het lam op de troon, dat later door zoveel kerkmuren heen zou breken. En tot op de dag van vandaag, meer dan 100 jaar later, nog steeds wordt gezongen. Vanavond in de uitvoering van Cantate Deo, onder leiding van Peter Eilander. Kroon hem met gouden kroon.

0: Cantate Deo en kroon hem met gouden kroon in de muzikale fruitmand die daar alweer bijna op zit. Dank dat je vanavond bij was. Ik krijg mooie berichten binnen, onder meer van Antoinette. Ja, leuk, die stuurt elke week een berichtje. Goedenavond, Jury. Wat een mooie muzikale fruitmand was het weer. Prachtige Maria-liederen en zo fijn om te horen dat de luisteraars er zo van kunnen genieten. Willeke die bedankt Gerda dan weer op haar beurt voor het prachtige lied. Voor hen die met zulk groot verdriet te maken kregen, verwijst naar het lied van Elise Manna. Margriet die luistert mee. Robert die zegt bedankt Jury en team voor een fruitmand die mij heeft bemoedigd en gezegend. Hij is er morgen weer bij. Hij kijkt nu alweer uit naar morgenavond. Want dan hoop ik er natuurlijk weer te zijn dan een uurtje eerder van 8 tot 11. Dus denk alvast na over een lied dat je dan morgen zou willen horen. Kan door even te bellen en te appen al dan. En wil je nou voor komend weekend of voor een van de weekenden daarna iets aanvragen, dan verwijs ik je door naar nporadio5.nl/demuzikalefruitmand. Slaap lekker voor zometeen en hopelijk tot morgenavond.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 11 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar het waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch vandaag ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Haiti wordt al lange tijd geteisterd door bendegeweld. Dan nog het weer. Vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen vrijwel overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: Middernacht, het begin van zondag 14 juni. Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast nadat een Soedanese man iemand had neergestoken. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar de IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B, ook al 1-1 tegen elkaar. Op dit moment staan in groep C Brazilië en Marokko tegenover elkaar. Daar is het nu rust en staat het 1-1. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Koelt af naar een graad of 11. Morgen droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 2 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 mensen omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Die demonstratie was een reactie op een uit de hand gelopen anti-immigratiedemonstratie eerder deze week. Die volgde op een steekincident waarbij een Soedanese man iemand neerstak. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrantjournalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Producten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam toen een eind aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog, het is een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Evergreen Week van de jaren 70. Stem nu voor de Evergreen Toplijst van de jaren 70. Ga naar nporadio5.nl. De NPO